0: 15.000 bezoekers per dag. De organisatie zegt dat ze hebben besloten met het oog op de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Met het oog op de weersvoorspellingen zijn mensen die een dagticket voor zondag hebben nog wel welkom. Het is nog niet duidelijk of mensen met een kaartje voor vrijdag of zaterdag hun geld terugkrijgen. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik-Ido-Ambacht. Elon Musk is geen biljonair meer. Hij bereikte die grens 12 dagen geleden, maar zijn vermogen is volgens Bloomberg weer iets gedaald. Dat komt doordat de aandelen van zijn bedrijf SpaceX flink zijn gekelderd. Musk is ondanks zijn vermogensverlies alsnog de rijkste mens ter wereld. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Later vandaag opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden is het met 28 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.

Het was 12 uur in Venlo. Het wordt niet hem naar huis te gaan. Toen iemand zei, hey, loop eens mee. Het is hier nog niet gedaan. Ik keek aan en ik schrok ervan. Ik had jouw jaren niet gezien. Je waren nog mooi, net zo mooi als toen gaan ze het begin. Op het kerkplein in november zag ik ook voor de eerste keer

blaad dat veld en een boekje dicht. Maar wat bleef, dat was zo'n gezicht. Overdag de zon en s'nachts de mond. Ik kon zijn woorden niet verstaan. Ik dacht meer aan Oda dan aan mezelf. Ik dacht dagen aan een stuk. Wat is dit nou? Mooie vrouw, dit is weggegooid.

0: Mobiel, het geluid van de Radio AN Heumse altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Heumse.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/Radio A en Hunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Venezuela zijn kort achter elkaar twee aardbevingen geweest. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, maar veel is nog onbekend. Het epicentrum van de eerste beving bevond zich zo'n 50 kilometer van het vasteland in zee. Die had een kracht van 7,1. Een minuut later was daar in de buurt nog een beving met een kracht van 7,5. De bevingen zijn ook gevoeld in Curaçao. Een getuige zegt tegen persbureau ANP dat in het ziekenhuis in Willemstad alles trilde. Berichten over gewonden daar zijn er niet. Hardstyle-festival DEFCON 1 in Binninghuizen laat vanwege de hitte vrijdag en zaterdag minder mensen toe. Door bezoekers met dagkaarten niet toe te laten scheelt dat volgens DEFCON zo'n 15.000 bezoekers per dag. De organisatie zegt dat te hebben besloten met het oog op de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Met het oog op de weersverwachting zijn mensen die een dagticket voor zondag hebben nog wel welkom. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrikido Ambacht in Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrikido Ambacht. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. In dezelfde groep speelden ook Brazilië en Schotland. Die wedstrijd werd met 3-0 overtuigend gewonnen door Brazilië, die daarmee ook groepswinnaar werd. Marokko eindigde als tweede in de pool. Mocht het Nederlands elftal als groepswinnaar eindigen in pool F, dan treft de ploeg Marokko in de volgende ronde. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden rond de 30. Dit was het NOS Journaal.

0: zee, koppig breekt aan hoog duinen en witte vlokken schuin uiteenslaan op de kruinen wanneer de Norse vloed beugt aan een zwart basalt en over dijken duin de grijze nevel valt. Wanneer bij Epp het strand woest is als een woestijn en natte westenwinden gieren van venijn, dan vecht mijn land, mijn vlak land, wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemelhoge kerken, die in dit vlakke land de enige bergen zijn. Wanneer onder de wolken mensen dwergen zijn, wanneer de dagen gaan in tot...
1: Radio A en Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app
1: en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse minister van Binnenlandse Zaken heeft bewoners opgeroepen hun huizen te verlaten. Het epicentrum van de eerste beving bevond zich in zee, zo'n 50 kilometer van het vasteland. Die had een kracht van 7,1. Een minuut later was daar in de buurt nog een beving met een kracht van 7,5. De bevingen waren rond 6 uur gisteravond lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Hendrik Ido Ambacht in Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik Ido Ambacht. Mensen met een dagkaart voor hardstyle festival Defcon 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt dat het niet verantwoord is vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder op het terrein in Binninghuizen. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. In dezelfde groep speelden ook Brazilië en Schotland. Die wedstrijd werd met 3-0 overtuigend gewonnen door Brazilië, die daarmee ook groepswinnaar werd. Marokko eindigde als tweede in de pool. Mocht het Nederlands elftal als groepswinnaar eindigen in pool F, dan treft de ploeg Marokko in de volgende ronde. Het weer. Vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden is het met 28 graden een stuk minder warm. Dit was het NOS Journaal.

Ze is vroeg nog in de meun en guster is al vlucht. De eerste fiets trapt door de stad, de eerste roker kucht. De radio die kwedelt, ik hoor dat ik niks hoor. En door het gedien kropt het eerste licht, moet u wisten van deur. De nacht, die is nu deerlijk, of ligt het soms aan mij?

Cold as though the wind, as ik die zuigen, nog eens zuigen, toch nooit, toch nooit vind. Het is nog maar een poor geleden, dat leek me meuren nog zo ver. Wie lagen door in ons steentje en nou is het gewoon een bed.

zelf te proten. Een klok die luidt een knitter in het matglas van mijn deen. Kalt theepot zich om op de kop en ik blijf aan gomos heen. De nacht, die is nu deerlijk, of ligt het soms aan mij?

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft haar medeleven betuigd aan nabestaanden van dodelijke slachtoffers, zonder met een officieel dodental te komen. Het epicentrum van beide bevingen bevond zich voor de kust in zee. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. De bevingen waren gisteravond rond 6 uur lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. NAVO-chef Mark Rutte heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw op het hart gedrukt hoe groot de Europese bereidheid is om de VS te helpen. Dat zei Rutte gisteravond in het Witte Huis na een overleg met Trump over de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Hij benadrukte de irritaties van Trump te kennen, maar probeerde ze in perspectief te zetten. Zo zei hij dat toch 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen zijn opgestegen vanaf Europese basis. Trumps kritiek op Europa richt zich vooral op Spanje, dat de Amerikaanse aanvallen scherp heeft veroordeeld en bases niet openstelt voor Amerika. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Hendrik Ido Ambacht in Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik Ido Ambacht. Mensen met een dagkaart voor hardstylefestival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt het niet verantwoord te vinden vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder. Het weer, vannacht helder. De temperatuur ligt nu rond een graad of 20. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden, in het noorden iets koeler. Dit was het NOS Journaal.

en ze op de hoogte van het lokale nieuws. Afgewisseld met gewoon leuke muziek. Voor elk wat wils. Gebracht door mensen uit de regio. Bij Radio A. en Hunze. Vertrouwd en dichtbij. Om dat ook in de toekomst te kunnen blijven doen, is uw steun meer dan welkom. De oplossing is simpel. Word tientjes lid. Het is maar 1 tientje per jaar. Help Radio A. en Hunze. Mail even naar info@radioaenhunze.nl of gemakkelijk via het contactformulier op de website www.radioaenhunze.nl.

direct in contact met de studio van Radio AN Hunze? Dat kan op drie manieren. Ga naar www.radioanhunze.nl en klik op de button van de chatbox. Mobiel appen kan ook. Naar nummer 06 533 747 99. Of natuurlijk gewoon even bellen. 0592 70 30 30.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse Geologische Dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft haar medeleven betuigd aan nabestaanden van dodelijke slachtoffers, zonder met een officieel dodental te komen. Het epicentrum van beide bevingen bevond zich voor de kust in zee. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. De bevingen waren gisteravond rond 6 uur lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. NAVO-chef Mark Rutte heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw op het hart gedrukt hoe groot de Europese bereidheid is om de VS te helpen. Dat zei hij gisteravond na overleg met Trump over de oorlog tegen Iran. Hij benadrukte de irritaties van Trump te kennen, maar benadrukte dat toch 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen zijn opgestegen vanaf Europese basis. Mensen met een dagkaart voor hardstyle festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt het niet verantwoord te vinden vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder op het terrein. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. Marokko eindigt op de tweede plek in Pool C en treft mogelijk Nederland in de volgende ronde. Brazilië won de pool door een 3-0 zege op Schotland. In Pool A plaatste Zuid-Afrika zich voor de eerste keer ooit voor de knock-outfase. Het werd 1-0 tegen Zuid-Korea. Ook Mexico is door. Gisteravond plaatsten ook Zwitserland en Canada zich voor de 16e finales. Het weer, vanmorgen zonnig en droog, dat blijft ook de hele dag zo. Het wordt 24 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

steeds op de hoogte van het lokale nieuws. Afgewisseld met gewoon leuke muziek. Voor elk wat wils. Gebracht door mensen uit de regio. Bij Radio A. en Hunze. Vertrouwd en dichtbij. Om dat ook in de toekomst te kunnen blijven doen, is uw steun meer dan welkom. De oplossing is simpel. Word tientjes lid. Het is maar 1 tientje per jaar. Help Radio A. en Hunze. Mail even naar info@radioaenhunze.nl of gemakkelijk via het contactformulier op de website www.radioaenhunze.nl.

Je zult je nooit vervelen, want chauffeurs die moeten verder gaan. Leven op een grote truck, dat brengt verdriet, maar ook geluk. Al ben je niet vaak thuis, want de chauffeur rijdt aan een stuk. Het leven op een grote baan, dat is een mooi maar hard bestaan. Je zult je nooit vervelen, want chauffeurs die moeten

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Venezuela wordt gevreesd voor veel slachtoffers na twee aardbevingen kort na elkaar. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. Op het moment van de bevingen waren er veel mensen thuis of onderweg, zegt correspondent Nina Jurna.
2: Ja, er was complete chaos, ook bij het vliegveld. Daar was op een gegeven moment een deel van het dak ingestort en daar moesten dus ook mensen vluchten. Ze zijn met één grote reddingsactie daar bezig.
1: De tweede beving in Venezuela was het zwaarst en had een kracht van 7,5. NAVO-secretaris-generaal Rutte is langs geweest in het Witte Huis om plooien glad te strijken bij president Trump. Die is ontevreden over de steun van NAVO-landen in zijn oorlog tegen Iran. Rutte benadrukte dat er juist wel veel hulp was. Zo konden Amerikaanse militaire vliegtuigen gebruik maken van Europese bases. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Henrikido-Ambacht en Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. En de verdachte tiener die komt ook uit Henrikido-Ambacht. En de eerste beslissingen zijn gevallen in de groepsfase van het WK voetbal. Zuid-Afrika plaatste zich voor de eerste keer ooit voor de knock-outfase. Verder gaan Zwitserland, Canada, Mexico, Brazilië en Marokko door. Dat land won van Haiti, dat wel veel weerstand bood.
3: Hier is Isidor. Zo! Wat een knal van Isidor. Heerlijke wedstrijd in Atlanta, zeg.
1: De komende nacht om 1 uur speelt Oranje tegen Tunesië. En als Nederland eerste wordt in de pool, dan is de volgende wedstrijd tegen Marokko. Het weer nog. Het is een droge en zonnige dag. Het wordt zo'n 27 graden in het noorden tot lokaal 37 graden in Limburg. En vanwege de extreme warmte geldt code oranje, behalve op de Wadden. En komende nacht wordt het de warmste nacht ooit waarschijnlijk zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.
1: It is if everyone dies alone.
2: Does that scare you?
1: I don't want to be alone.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Venezuela zijn na de twee aardbevingen van gisteravond minstens 32 mensen om het leven gekomen. 700 mensen raakten gewond, zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez. Dodental loopt waarschijnlijk nog verder op. Er wordt rekening gehouden met duizenden slachtoffers. Meerdere landen hebben inmiddels hulp gestuurd, zegt correspondent Nina Jurna.
2: De waarnemend president Delcy Rodriguez heeft echt gezegd: alle hulpverleners, alle verplegers, ik heb iedereen nodig. We zijn met één grote reddingsactie daar bezig.
1: De schade is groot. In de hoofdstad Caracas storten meerdere gebouwen in. De politie heeft een man in Venlo aangehouden. Die wordt verdacht van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht vorige week. Ze werden afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing verzocht was aandacht voor de zaak. NAVO-secretaris-generaal Rutte is langs geweest in het Witte Huis om plooien glad te strijken bij president Trump. Die klaagt al langer over de NAVO. Zo vindt hij dat andere landen niet genoeg geld uitgeven aan defensie. Maar het gaat nu juist beter, zegt Rutte.
3: Als je ziet 250 miljard in 2 jaar extra spending door de Europeanen en Canada, het laat echt zien dat het was niet alleen een afspraak in Den Haag, maar dat we nou aan het leveren zijn.
1: Trump vindt ook dat Europa hem niet goed helpt in de oorlog met Iran. Rutte heeft Trump op het hart gedrukt dat de bereidheid voor steun juist groot is. Komende nacht wordt hoogstwaarschijnlijk de warmste ooit gemeten. Volgens het KNMI kan het bij het meetstation in Well in Zuid-Limburg 25 graden worden. Het oude record staat op 24,4 graden. En ook overdag wordt het bloedheet tot wel 37 graden. Het weer, ja, zoals ik al zei, een droge en zonnige dag. 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. En vanwege de extreme warmte geldt code oranje, behalve op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Heuze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Heuze.

0: Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.
1: I bring her coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me. I make her cards on her birthday. She makes me a better man. I take her water when she's thirsty.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit uitgebreid om de vele gewonden op te vangen na twee zware aardbevingen vannacht. De zwaarste had een kracht van 7,5. En er wordt gevreesd voor duizenden doden. Tot nu toe zijn er 32 doden geteld. Ook zijn er meer dan 700 gewonden. En inmiddels is het nacht in Venezuela en dat maakt het redden van mensen lastig, zegt correspondent Nina Jurna.
2: Nu is het vooral heel veel paniek en proberen mensen van alles wat ze kunnen doen om mensen die onder dat puin liggen, om die daar weg te halen. Dus complete chaos en paniek eigenlijk.
1: Verschillende landen, zoals Zwitserland, de VS en Brazilië, hebben hulp toegezegd aan Venezuela. De politie heeft een man in Venlo aangehouden die wordt verdacht van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht vorige week. Ze werden afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing Verzocht was aandacht voor de zaak. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood. Dat zeggen deskundigen tegen het NOS Jeugdjournaal. Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma op basisscholen. En ook ouders vinden het vaak moeilijk om over de dood te praten met hun kinderen, zegt Jennifer Okkeloen van het Jeugdjournaal.
3: Ze willen kinderen dan als het ware daartegen beschermen, niet extra verdrietig maken. En wat sommige scholen ook zeggen is dat ze het gewoon meer iets vinden voor thuis. School is voor rekenen taal en rouw is meer iets voor thuis.
1: Maar thuis wordt er dus weinig over gepraat. Deskundigen zeggen daarom dat het kan helpen om dat juist wel op school te doen. Vannacht was het de warmste nacht ooit gemeten in juni. In de beeld was de laagste temperatuur vanochtend 21,3 graden. Het oude record stond op 19,5. Ook voor komende nacht worden recordtemperaturen verwacht. In Zuid-Limburg kan de temperatuur mogelijk niet onder de 25 graden komen. Het weer nu dus, zonnig en droog, 27 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
5: Hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
7: Het is nog 6 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
7: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Radio Drenthe.
9: Koffie en Keuvel.
4: Met Thomas Eggens.

0: Splitsing in Koffie en Keuvelen en Wind en Zeilen.
1: Koffie en Keuvel.
0: En ik zeg een hele goede morgen. Mooi dat je er weer bij bent. Schenk rustig een bakje koffie in. Heb ik ook net gedaan. Heerlijk. Thomas hier op de plek van Wim. En de komende uren gaan wij genieten van al het moois van Nederlandse bodem. Tot 10 uur hoor je een uurtje nederpop. Met de koning der piraten, Jannes. Die staat vanavond op het podium van het TT-festival. Dus daar blikken we vast op vooruit. Een pareltje uit de TT-schatkist. En mooi werk. Ja, de hele week al onderwerp in de Drentse Duizend Klassieker. Met de reden natuurlijk, want ze staan ook weer op dat TT-festival. Op het hoofdpodium, op het drijvende hoofdpodium kunnen we wel zeggen. Aan de kop van de vaart. Ik heb weer een prachtige klassieker uit die Drentse Duizend. En ik kan alvast verklappen, het is een liedje die zeer, maar dan ook zeer hoog in de lijst stond. Afgelopen jaar en ook het jaar ervoor. Ja, en 26 keer een festival afsluiten. Ja. Dat lijkt me een enorme eer in de dancewereld met dancefestivals zoals bijvoorbeeld Tomorrowland. Is het echt een soort van ja, Champions League als jij een festival mag afsluiten. Ja, een Asser band die mag al 26 keer het TT-festival afsluiten. Wie dat is, dat vertel je straks.

0: Paloma Blanca van de George Baker Selection.
1: De Drentse Does.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Ja, het duurt nog eventjes. Die Drentse Does weer de laatste week van dit jaar. De 2026 editie van de Drentse Does. Maar tot die tijd genieten we nog even van de oude lijstjes. De lijst van vorig jaar en de lijst van het jaar daarvoor. En de lijst van het jaar daarvoor natuurlijk. Ja, een mooi werk is eigenlijk altijd wel een act wat garant staat voor heel veel noteringen in die Drentse Does. En ook hoge noteringen. Sterker nog, natuurlijk ook op 1 het afgelopen jaar. Als ik dat lijstje van afgelopen jaar erbij pak, dan stond deze plaat die ik nu voor je ga draaien op de 10e plaats. En het jaar daarvoor op plekje 5. Ik heb het over Warkende Helden. En je gaat ze ook gewoon weer zien tijdens dit TT-festival hier in Assen. Maar nu alvast lekker op de radio. Mooi Wark en Warkende Helden.

The Nits en JOSD's, daarvoor ook nog mooi Warken, Warken de Helden. Ja, zometeen geen nieuwe muziek hier op Radio Drenthe. Geen nieuwe muziek in de regio. Maar wel een vooruitblik op het TT-festival. Want vanavond staat onder andere de Koning der Piraten op dat TT-festival. Het Radio NL podium, geloof ik. Daar staat hij terug. Staat hij daartussen alle grote artiesten. Waaronder ook Marco Schuitmaker en Justin de Wild. Die op dit moment die nummer 1 te pakken heeft in de Nederlandse top 40. Zometeen gaan we het daar uitgebreid over hebben. Maar eerst even deze van onze eigen Hanna mee. Samen met Maxime. En ik wil dat je liegt.

Zaterdag om 8 uur staat zij op het podium, het hoofdpodium van het TT Festival. En ja, dan naar een man die toch een beetje de ambassadeur is geworden van dit TT Festival. Die onder andere het volkslied mag gaan zingen op de baan op zondag. De vrijdag, morgen dus, staat hij ook op het hoofdpodium om 9:45. Ik heb het over Douwe Bob.

0: voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
1: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dr. Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Nou, en dat werkt wel zo prettig.
5: Dr. Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op drschoon.nl.
6: Het is 9:30. Dit zijn de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. De locatie Hullenweg 19 in Rode is aangewezen als mogelijke plek voor een tijdelijke gemeentelijke opvanglocatie voor zo'n 100 tot 150 Oekraïners. De gemeente Noorderveld onderzoekt of de voormalige manege daar geschikt voor is. De afrit Emmerzuid op de A37 in de rijrichting van Emmen naar knooppunt Holsloot is afgesloten. Flinke bult in het asfalt is de reden, laat de Rijkswaterstaat weten. En de kruising van de Hanzenweg en de Hanenkamp in Zuid-Laren blijft 3 dagen langer dicht voor verkeer. Vanwege de hitte duurt het asfalteren daar wat langer. Nou, dit en meer nieuws vind je op onze website rtvdrenthe.nl en in de RTV Drenthe app. Dan gaan we nog naar het weer. En dat weerbericht krijg je van Gert Voerman.
7: We starten met een tweedeling. In het noorden zit nog wel bewolking. In het zuiden zijn opklaringen. Maar in de loop van de ochtend, zeker vanmiddag, is het droog en zonnig. Met oplopende temperaturen. 28, 29 graden uit het noordwesten. En 30 en 31 graden in de omgeving van Coevorden. Met een matige wind uit het noordoosten die voor het gevoel wat aangenamer maakt. En vanavond en vannacht opklaringen. 15 tot 17 graden. In de steden is wat warmer. En morgen wordt het echt zeer heet. Met maximaal van 37 graden.
8: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
9: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
10: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
10: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
12: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
13: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
14: Wow!
13: Kost je maar 3 minuten.
14: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
13: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.

0: Listen to the man with the golden voice. De Time Bandits, daarvoor ook nog Bluff en Zaterdag.
1: De schatkist van Nederland.
0: Nou, zover is het nog lang niet. Eerst nog eventjes deze mooie donderdag door. En dat doe ik weer met een liedje uit de TT-schatkist. Want aanstaande zondag gaan we weer de TT Top 25 uitzenden. Dat doen we tussen 4 en 6. Toch een beetje tijdens die uittocht van al die motoren uit onze provincie. Ook dat gaan we live uitzenden op tv en op onze social media kanalen. Ik heb nu een liedje voor je van de band No Name. Uit Hollandse Veld. De band rondom de familie Ten Kaat. Ja, een liedje die schrijf je met een bedoeling. Ja, en dan haal je hem later weer uit de roulatie, om het zo maar te zeggen, om te herschrijven voor een ander doel. Nou, dat is precies wat er met dit liedje gebeurde. In 1994 bracht No Name dit liedje uit. In principe eerst als Ik wil rieden in een Rolls Royce. Ja, toen dacht Bertus ten Kaat, die de band oprichtte, ja, hier moet ik iets anders mee. In 2004... herschreef hij het liedje tot Rock on TT. En zodoende werd het refrein ineens: Ik wil rieden op de Acer TT. Ik wil racen op de Dutch TT. Ja, uiteindelijk een 16e plaats in de TT Top 25. Benieuwd waar hij dit jaar terechtkomt. Uit de TT-schatkist van Radio Drenthe. De Hollandse band uit Hollandse Veld, No Name en Rock on TT.

Earth and Fire en Love of Life. Ja, vele podia is het TT Festival rijk. En een van die podia, daar vinden we allemaal, nationaal trots kunnen we toch wel zeggen. Nederpop in de dop, maar ook toch wel een beetje tikkie naar het volks toe. Als ik het rijtje wat er vanavond op het podium staat, eens even bekijken. Marco Schuitmaker, de 3A's, Wolter Kroes, Justin de Wild, Django Wagner, Frans Duits, Senna, John West, Amar, Jan Biggel, Robert Pater, Marco de Hollander, de Dikdakkers en Pascal Redekker. En ook daartussen onze eigen Jannes. Vandaag geen nieuwe muziek uit onze regio. Maar alvast wel eventjes een beetje in de sfeer komen van het festival van.

voor één, de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: zijn er weer. Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland. En biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
2: Kurk24.nl.
3: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni, Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
4: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie, in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
5: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws
6: van... Radio A.N. Hunze.
7: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app...
6: en wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A.N. Hunze. Het is 10 uur.
8: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Vannacht was de warmste nacht ooit gemeten.

0: in juni. In de beeld was de laagste temperatuur vanochtend 21,3 graden. Het oude record stond op 19,5. Ook voor komende nacht worden recordtemperaturen verwacht. In Zuid-Limburg komt de temperatuur mogelijk niet onder de 25 graden. Overdag kan het richting de 40 gaan, ook over de grens in België. Het Belgische Weerinstituut heeft daarom voor morgen in de provincies Limburg en Luik code rood afgekondigd. Hier in Nederland geldt dan code oranje, net als vandaag. De Amerikaanse geologische dienst vreest voor 10.000 doden in Venezuela na twee aardbevingen kort achter elkaar. Die waren gisteravond in zee. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere grote gebouwen ingestort. Ook de luchthaven heeft schade en is dicht. Het aantal vastgestelde ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is inmiddels opgelopen naar ruim 1100. Het dodental staat op 267. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie waren er niet eerder zoveel besmettingen in de eerste maand van een ebola-uitbraak. Gisteren werd ook bekend dat een Franse arts ook is besmet. Hij werd ziek in het vliegtuig toen hij terugvloog naar Frankrijk. Vijf mensen die in de buurt van de arts zaten moeten uit voorzorg in isolatie. Er wordt onderzocht hoe de arts besmet kon raken. In zee bij IJmuiden is gisteravond gezocht naar een vermiste zwemmer. Twee mensen hadden aan de bel getrokken dat ze iemand in het water hadden zien gaan en niet hadden zien terugkomen. De reddingsbrigade en de kustwacht kwamen daarop in actie en zochten met boten en helikopters op zee. Uiteindelijk werd de persoon niet gevonden en ook waren er geen aanwijzingen dat er iemand vermist was. Wel vonden de hulpdiensten bij toeval ook een andere zwemmer die in de branding in de problemen was geraakt. Hij is gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, het is dus zonnig en droog. Het wordt zo'n 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 graden in Limburg. Vanwege de extreme warmte geldt dus code oranje voor een groot deel van het land, behalve in het noorden en op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
2: Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot 3.500 euro extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso het slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: Radio Drenthe.
8: Koffie en Keuvel.
7: Met Thomas Eggens.

0: Katrina and the Waves op Radio Drenthe en Walking on Sunshine. Nou, Walking on Sunshine, daar leek het vanochtend toen ik de deuren en de ramen opende totaal niet op, moet ik zeggen. Jij was al iets vroeger op pad natuurlijk, Ger. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, het zat helemaal dicht, maar volgens mij is het nu inmiddels helemaal open en blauw en gaat het ontzettend lekker warm worden vandaag.
1: Ja, maar ik had het vanochtend ook, vanochtend vroeg. Er hing echt zo'n nevel nog boven het land.
0: Ja, vanochtend toen ik op de fiets, om achter op de fiets stapte ook.
1: Dus, ja.
0: Nou goed, andere belangrijke zaken, want ga je kijken, ga je niet kijken. Ik denk dat ik het antwoord voor jou wel weet, denk ik. Vannacht om 1 uur de wedstrijd, Nederland-Tunesië, 1 uur s'nachts. Ik denk niet dat jij gaat kijken, of wel?
1: Nee, aangezien ik hier ook morgenochtend weer om 6 uur aanwezig ben.
0: Kan ook in één keer door, hè? Dat je dan zo meteen, als je vrij bent, dat je dan even gaat tukken. En dan de wekker.
1: Echt in een compleet ander ritme test, ja. Het zou kunnen. Nou, ik zei ook net tegen jou, als dit nou echt een wedstrijd nog zou zijn van levensbelang voor Oranje, maar ja, dat ze de volgende ronde halen, dat is eigenlijk al wel zeker. Dus ja, dan laat ik deze toch denk ik maar schieten. Maar als het er echt om zou gaan, dan had ik hem denk ik toch wel gekeken. Dan had ik toch wel de nacht doorgehaald.
0: Ja, de statistiekbureaus zijn wel heel duidelijk. Na de inmaakpartij tegen Zweden is Oranje voor 99,8% zeker van de volgende ronde op het WK. De slotwedstrijden in groep F die bepalen dus vanavond of Nederland als nummer 1, nummer 2 of in theorie, maar die kans is niet heel groot, als nummer 3 doorstoot naar de knock-out fase. Nou, wat betekent dat nou? Elke goal kan belangrijk worden, want op dit moment Nederland staat nu eerste en tweede Japan. En één doelpuntje scheiden de twee landen van elkaar. Dus ja, elk doelpunt kan cruciaal zijn. En dat heeft dan ook gevolgen voor en de tegenstander en het tijdstip van de volgende ronde. Want dat we tegen Marokko of tegen Brazilië gaan spelen, ja, dat is wel heel duidelijk. Want als we eerste worden, spelen we tegen Marokko waarschijnlijk.
1: Ja, want Marokko is tweede in die andere groep.
0: Ja, en dat is ook wel, dat blijft ook zo volgens mij.
1: Ja, inderdaad ook.
0: En dat blijft zo.
1: En dan Brazilië als koploper. En ja, je speelt dan tegen de Brazilianen als je tweede wordt in de groep van Oranje.
0: Ja, en als we dus poolwinst bewerkstelligen, spelen we dus tegen Marokko bij de laatste 16. In Monterrey. En dat is nou niet echt een ideaal tijdstip, toch? Want wanneer wordt die wedstrijd gespeeld?
1: Nee, dan moet je nog wat dieper de nacht in. Want dat is de nacht van maandag op dinsdag.
0: Volgende week, of die week?
1: Volgende week, ja, 30 juni is dat.
0: Ja?
1: Ja, dan begint die wedstrijd dus om 3 uur 's nachts.
0: Oh, mijn hemel.
1: Ja, dat is voor mij wel goed nieuws, want ik ben dinsdag altijd vrij.
0: Ja, jij wel.
1: Ja, ik wel dan. Dan pakt het voor mij een keer goed uit.
0: Ja, ik wil zeggen, ja, maar als dat het geval is, ja. Ja, want dat is wel een wedstrijd natuurlijk waar het er echt om gaat. Maar ja, 3 uur 's nachts. Holy moly, ja, hoe ga ik dat doen?
1: Het is wel knock-out, dus het kan ook zomaar afgelopen zijn. Dus die wil je toch eigenlijk wel zien, Thomas?
0: Ja, ik zit daar echt, want ik moet hier dan weer om 9 uur zijn. Die wedstrijd begint om 3 uur, hoe laat is hij dan klaar?
1: Ja, dan is hij tegen 5 en is het ongeveer afgelopen. Maar ja, het kan natuurlijk ook nog verlengen worden met penalties.
0: Ja.
1: Dat is ook een scenario.
0: Oké, en als we dan tweede worden, dan wacht Brazilië in Houston. Dat is een aangenamer tijdstip, toch?
1: Ja, dat is dan qua tegenstander, zou je zeggen, op papier is dat wat minder. Maar qua tijdstip voor ons hier in Nederland is dat wel beter. Want dan wordt die maandagavond om 7 uur gespeeld. Nou, dat is natuurlijk een prima tijdstip.
0: Ja, minder zeg je. Ik las een interview met oud-voetbalgrootheid Ronaldo. De oude Ronaldo. Je weet wel, met dat hele rare kapsel toen destijds. Met
1: Braziliaan.
0: Ja, Braziliaan Ronaldo. Die onder andere het ook bij PSV gespeeld heeft, toch?
1: Zeker.
0: Ja, bij PSV gespeeld heeft. En die nog een klein woordje Nederlands spreekt. En natuurlijk ook de competitie en het Nederlands elftal goed kent. Die zegt van, ja, weet je, Nederland treffen nu in deze fase. Dat is een beetje te vroeg voor ons. Voor Brazilië.
1: Brazilië.
0: Daarom zei ik ook, die zag dat niet zo zitten om tegen Nederland te spelen.
1: Daarom zei ik ook, op papier is het de sterkste tegenstander. Maar Marokko kwam ook best wel goed voor de dag. Is helemaal geen misselijk elftal natuurlijk. Dus dat is ook een behoorlijk pittige tegenstander.
0: Ja, en ik denk dat Marokko het toch, ja, extra opgebrand is om van Nederland te winnen, denk ik. Gok ik zo.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Natuurlijk veel Marokkanen hier in Nederland. En ook in de selectie bij Marokko. Heel veel spelers die ook voor Nederland uit hadden kunnen komen.
1: Ja, dat is ook nog zo. Daar zitten best wel wat dwarsverbanden tussen die twee ploegen. En ik denk, als je de wedstrijd overslaat en Marokko wint van Nederland, dat je dan ook wel alsnog wakker wordt van al het getoeter.
0: Dat denk ik ook, ja. Ik weet niet hoe groot de Marokkaanse gemeenschap in onze provincie is.
1: Nee, maar dat vieren ze virus uitbundig.
0: Ja, dat is ook weer zo. Ja, ja. Dus kortom, vannacht ga jij niet kijken. Ik twijfel nog, want ik moet hier wel weer inderdaad ook vroeg zijn. Uurtje of 8:30, 9 moet ik hier wel weer zijn.
1: Ja.
0: En we gaan vanavond ook op stap met de collega's barbecuen en op stap. Dus ja, ik twijfel. Ik denk dat ik het ga af laten hangen van hoe ik me voel vanavond.
1: Ja.
0: Maar ik gok zo dat Bas hier lekker naar huis gaat.
1: Ja, nou, dat snap ik ook wel. En dat Oranje gaat winnen, dat, ja, die kans is toch ook wel heel erg groot. Want de overige twee ploegen, Japan en Zweden in deze pool, die hebben deze tegenstander natuurlijk ook al met behoorlijk ruime cijfers verslagen. Dus waarom zou Oranje dat dan ook niet doen?
0: Ja, nee, inderdaad. Dus die kans dat ze gaan winnen en dat ze dan uiteindelijk groepswinnaar worden. Ja, dat is nog even de vraag. Want ja, ik weet niet hoe de Japanners tegen Zweden gaan. Want Zweden die strijdt natuurlijk ook nog voor de laatste kansen in die zin. Dat ze derde gaan worden is wel vrij zeker, maar...
1: Ja, Zweden heeft natuurlijk twee gezichten laten zien. Die hebben met 5-1 gewonnen en met 5-1 verloren.
0: Ja.
1: Dus ja, waar staan die nu precies?
0: Waar staan ze precies? Ik denk dat ze dat zelf ook niet zo goed weten. Maar een goed team hebben ze zeker. Dus ik had het ook niet verwacht, die 5-1. Maar goed, we gaan het allemaal afwachten.

0: Neil Diamond en Wild at Heart. Daarvoor ook nog Chris Norman, Susie Quattro en Stumbling In. Zometeen het laatste nieuws uit onze regio. Ook Tina Turner komt er nog voor je aan. Eerst Chubby Checker, Let's Twist Again.
1: Come on everybody!

0: Poortman bestaat 70 jaar. En dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Poortman in Pessen of Assen.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
0: Zeg het Voortman. Open dag bij Voortman. Op 26 en 27 juni.
3: Het is 10:30. Tijd voor het laatste nieuws uit onze regio. Ger Hensen, goedemorgen.
4: Goedemorgen. De locatie Hullenweg 19 in Rode is aangewezen als mogelijke plek voor een tijdelijke gemeentelijke noodopvanglocatie. Er zouden zo'n 100 tot 150 Oekraïners opgevangen moeten worden. Gemeente Noorderveld onderzoekt of het mogelijk is om dat in de voormalige manege voor elkaar te krijgen. De opvang is nodig om aan de afspraak van de zogenoemde Drentse puzzel te voldoen. Hierin is afgesproken dat alle Drentse gemeenten een evenredige bijdrage leveren aan de opgave binnen de asiel- en vluchtelingen. De afsluiting van de Hunzeweg in Zuid-Laren duurt langer dan gedacht. Het heeft allemaal te maken met de hoge temperaturen, meldt de gemeente Tinarlo. Vanwege de hitte duurt het asfalteren namelijk langer. En daardoor blijft de kruising van de Hanzeweg en Hanekamp in Zuid-Laren 3 dagen langer dicht voor verkeer. Volgens de gemeente gaat de weg naar verwachting volgende week vrijdag weer open. De afrit Emmen-Zuid op de A37 in de rijrichting van Emmen naar knooppunt Holsloot is afgesloten. Een flinke bult in het asfalt is de reden, laat Rijkswaterstaat weten. De bult zit over de hele breedte van het wegdek en is volgens Rijkswaterstaat waarschijnlijk veroorzaakt door de hitte. Autodealer ADG Groep uit Hogeveen, glastuinbouwbedrijf Drenthe Growers uit Erica en zorginstelling Interzorg uit Assen maken dit jaar uit wie de Drentse onderneming van het jaar wordt. De 3 bedrijven werden gisteravond in Noord-Doorn geselecteerd door de jury. In de komende maanden brengt de jury een bezoek aan de finalisten en kijken ze op de werkvloer mee. De finale die vindt plaats op 12 november in het Atlas Theater in Emmen. En het is inmiddels een soort traditie geworden aan de Witte Haar in Witte dat voorbijgangers tijdens de TT-week worden natgespoten met waterpistolen en tuinslangen. Maar van de gemeente Assen mag dat niet meer. Volgens de gemeente is er vorig jaar een incident geweest met een waterpistool waarbij iemand gewond is geraakt. Veel omwonenden vinden de maatregel betuttelend. Het volledige verhaal is te lezen op onze website en in de app. En dan lees je natuurlijk ook al het andere nieuws uit de provincie.
3: Ger, dankjewel. We gaan nog even kijken wat het weer gaat doen deze ochtend.
5: We starten met een tweedeling. In het noorden zit nog wel bewolking. In het zuiden zijn opklaringen. Maar in de loop van de ochtend, zeker vanmiddag, is het droog en zonnig. Met oplopende temperaturen. 28, 29 graden uit het noordwesten. En 30 en 31 graden in de omgeving van Coevorden. Met een matige wind uit het noordoosten die voor het gevoel wat aangenamer maakt. En vanavond en vannacht opklaringen. 15 tot 17 graden. In de steden is wat warmer. En morgen wordt het echt zeer heet. Met maximaal van 37 graden.
6: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
8: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
10: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.

0: Sweet en Papa Joe.
1: Op Chuck.
2: Met Robert Oosting.
0: Ja, Annaveense kanaal ligt nog steeds de wonden na het noodweer van afgelopen week. In dorpen liggen nog steeds bomen onver, dakpannen raakten zoek. De schade is best wel groot. Onze Robert die is naar Annaveense kanaal afgereisd om eens even te kijken hoe het erbij staat daar. Robert, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ja, je zet de sfeer al redelijk neer. Ik sta hier in een, ik zal als zeggen, post-apocalyptisch Annaveense kanaal. En bij mij stiet Voege Bongers van de Dorpsbelang, de dorpsvereniging in ieder geval. Het is niet best hier, hè?
4: Nou, dit is zeker. Dit maak je niet mee in je leven. Tenminste, dat denk je. Maar als je dit ziet, het is ongelooflijk. Ja. Je denkt altijd van, dat zie je op tv in het buitenland. Dan denk je, nou prima, dat gebeurt hier niet. Maar zowat dat wij hebben meegemaakt. Eigenlijk is dat buiten iedere verwachting in. En je ziet, er wordt nog steeds gewerkt. Want ja, we hebben langzamerhand de straten schoon.
3: Yeah.
4: We gooien alles aan op de berm. En we hebben natuurlijk al aan de gemeente gevraagd, hoe gaat het nu verder? Hebben we ook aangeboden.
3: Maar moet even een stapje op zitten, er komt een hele dikke BMW aan. En die is niet vernemens om te stappen, volgens mij. Ja, je steekt wel de handen op, dus dat ging goed. Ja, zo, we kunnen weer veilig.
4: Ja, nee, je ziet het, er wordt veilig doorgereden. Ja. Maar dus dat klopt.
3: Maar dat was vrijdag alleen maar anders. Of eigenlijk zaterdagmorgen. Toen reden de auto's hier niet zo makkelijk meer door de straat heen.
4: Je reed hier niet door de straat heen. De weg hierachter ook niet. Het kanaal lag zelfs vol met bomen. Dus de schepen zaten opgesloten. Nee, we hadden even een hele kleine wereld. Yeah. En dat geeft toch wel even een beeld van. We moeten toch wel eens een keer goed nadenken van, als dit soort dingen gebeuren, hoe moeten we dat allemaal aanpakken?
3: Ja. Yeah.
4: Gelukkig hier hebben wij mensen genoeg, ook met bouwmachines en weet ik wat. Dus tot mijn grote, fantastisch eigenlijk. Bomen werden al weggehaald en weet ik wat. Je hebt hier twee, drie dagen lang alleen kettingzagen gehoord in plaats van auto's. Maar nu is de rest een beetje weergekeerd. En we hebben natuurlijk schitterend weer, dus dat scheelt. Je moet er niet bij denken als het allemaal nog moet gebeuren met nog meer noodweer.
3: Ja.
4: Maar ja, nu is het wachten op van, en hoe gaan we verder?
3: Het is natuurlijk wat je zegt, een gemeenschappelijke vijand verbroedert in die zin. En als dat het weer is, je zegt, nou ja, dan laten we ook zien dat aan het Annaveense kanaal dat het nabeschub er nog altijd wel in zit.
4: Nou, meer dan. Want ik kan natuurlijk geen vergelijk maken met andere dorpen of plekken.
3: Nee.
4: Maar we hebben natuurlijk wel een beetje ook rondgefietst. En dan denk ik wel dat wij, laten we zeggen, op eigen kracht wel enorm ver gekomen zijn.
3: Ja.
4: De straten zijn schoon. Iedereen die wat had, pannen op dak. Niks van mensen waarschuwen. Gewoon buren die elkaar helpen. Pannen op dak herstellen. Ja, dat doet wel wat.
3: Ja.
4: En het is ook logisch, hè? Want als je nu probeert, weet ik wat, een hovenier te bellen. Of een glaszetter, dat is natuurlijk kansloos. Het is natuurlijk niet alleen dat het hier zo slecht is geweest. Maar het is vrij breed. Maar goed, wij zijn in ieder geval blij dat we het met elkaar in ieder geval nu heel behoorlijk op orde hebben.
3: Yeah.
4: En we gaan nu echt. Eigenlijk wachten we nu op het signaal van de gemeente. Van hoe gaan we nu verder? Want dat willen we natuurlijk in gezamenlijkheid doen. Hebben we ook al aangeboden. Wij begrijpen dat wij natuurlijk niet voorrang moeten hebben op wat dan ook. Maar we willen toch wel een stukje vooruitgang zien. Omdat het is best wel gevaarlijk. Hè? Al die takken liggen er nog.
3: Mm-hmm.
4: Verkeerstechnisch is het een beetje onhandig. We hebben geen stoepen en weet ik wat. Dus eigenlijk zou het mooi zijn als het snel weggaat. Maar ja, met alle respect, dat vindt hij natuurlijk iedereen.
3: Ja, precies. Want de dorp aan de Veense kanaal, maar ook Eeksterveen. En het dorp die kant op. Ja. Het was overal raak hier in de buurt, hè?
4: Het is, ik heb zelfs met mijn vrouw nog zondag wezen fietsen. Ook een beetje, die kant uit die je noemt. Maar zelfs in het bos is het eigenlijk niet te doen. Belangrijk is, denk ik, niemand gewond. Zover wij weten, alle enge, gevaarlijke takken die nog overhangen, die kunnen gaan vallen. Hè. Dus potentieel is opgelost,
3: ja.
4: Denken wij. En nou is toch het afwerken.
3: Ja, en dat afwerken, dat gaat nog wel even duur. Maar kun je dit ook, het lijkt mij heel lastig om als dorp bijvoorbeeld een soort verruziende blik te hebben. Noodweer is iets waarvan KNMI zegt, dat giet vaker voorkomen. Je moet er gewoon rekening mee houden dat er gek weer aankomt in de toekomst. Hoe kun je daar als dorp op voor sorteren? Of is dat eigenlijk niet te doen?
4: Nou, kijk, wat te doen is, wij hebben natuurlijk zelf ook best wel wat kennis van hè, ook hier een dorpspark en ook een bos. Hè. Wij zien ongeveer wel, in de eigen tuinen, hè, denk ik wel, van nou, welke bomen zijn eng of gevaarlijk.
3: Ja.
4: De gemeente is, moet ik zeggen hoor, die controleert natuurlijk ook alle bomen goed. Maar we moeten wel reëel zijn. Wat er natuurlijk afgelopen weekend gebeurd is, is dermate absurd. Ook bij mij in de achtertuin een boom op 10 meter hoogte die gewoon afgeknapt is.
5: Ja.
4: Die gewoon een gezonde boom is. Ik denk niet dat je dat voor kunt zijn. Ik denk dat het meer belangrijk is. Ja, en dat is wat we net ook al aangaven. Je noemde dat die saamhorigheid. We kunnen in ieder geval met z'n allen dit aan. Binnen perken. Om het op te ruimen. En dat is al heel wat.
3: Precies. En dat opruim de laatste ding. Want hier nou, ik loop nog even naar de laatste tak. Want nou nog even op een bult geworden en is het klaar.
6: Ja, de gemeente komt ze ophalen, hebben we gehoord. Dus,
3: ja, laten we het hopen.
6: Dat is mooi.
3: En verder valt het graden met bij jullie, het is alleen de boom?
6: Nee, er waren 14 dakpannen af en één ruit is kapot, omdat een tak van deze boom van de gemeente is door onze ruit gegaan.
3: Ja.
6: Ja, dat...
3: En de glaszetter, die komt nog? Of,
6: ja, die komt, dat moet nog.
3: Ja, precies, maar die heeft drak.
6: Ja, nou, het moet op maat gemaakt worden, dus het is niet meteen klaar.
3: Nee,
6: dus,
3: nee, precies. Maar goed, als ik alles zo hoor, dat had nog erger kunnen wezen.
6: Ja, ja. Het is allemaal materieel en die boom die groeit alweer, denk ik. Dus,
3: Je hoeft hem niet meer te snuiden in ieder geval.
6: Nee, dat ben ik de komende jaren vanaf.
3: Dat is zo. Nou, de laatste ding die wordt hier dus opgeruimd en dan is het hopen dat het niet weer gebeurt, Voeken, denk ik.
4: In ieder geval, nou, niet meer, ja, uiteraard. Maar ze zeggen, iets gebeurt, maakt je één keer in je leven mee. Dus we kunnen de tientallen jaren vooruit, hè, zullen we dan maar zeggen.
3: Laten we hopen dat het bij één keer blijft in de zoveel jaar. En ik ga nog even een rondje de dorp herrieden, Thomas, om te kijken wat de schade verder is.
0: Robert, dankjewel. En geen storm, geen regen vandaag, maar enkel alleen het zonnetje. Smeer je goed in, zou ik zeggen. Later vandaag horen we jou weer. Zometeen horen wij muziek uit Italië van Eros Ramazzotti. Maar wij volgen eerst de zonneschijn van Xavier Rudd. Follow the Sun op Radio Drenthe.

ik kom al lekker in de sfeer voor mijn zomervakantie. Naar Italië, Eros Ramazzotti en Machiavello, Quest'amore. Zometeen het laatste nieuws uit binnen- en buitenland. Maar voor het zover is, heb ik eventjes een artiest die vanavond te vinden is op een podium in onze Asser binnenstad. De

0: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel
1: jouw Radio A en Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app
1: en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
3: Siddy Dijkers met het NOS Journaal. De olieprijs is weer gedaald tot het niveau van voor het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. Een vat Brentolie, dat de belangrijkste standaard is voor de olieprijs, kost nu zo'n 73 euro op de wereldmarkt. En dat is om en nabij het niveau van voor 28 februari, de dag waarop de VS en Israël begonnen met hun bombardement op Iran. Ook de prijs aan de pomp zal daardoor waarschijnlijk weer verder dalen, maar het is volgens experts nog niet duidelijk hoe snel en met hoeveel. Ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit uitgebreid om de vele gewonden op te vangen na twee zware aardbevingen vannacht. De zwaarste had een kracht van 7,5. Andere landen zoals Zwitserland, de VS en Brazilië hebben hulp toegezegd.

0: Er wordt gevreesd voor duizenden doden. Tot nu toe zijn er 32 doden geteld. Ook zijn er meer dan 700 gewonden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft de noodtoestand uitgeroepen. In de hoofdstad Caracas storten gebouwen in en het vliegveld daar is voorlopig gesloten. De provincie Friesland trekt 30 miljoen euro uit om het aantal inwoners dat niet goed kan lezen en schrijven terug te dringen. Bijna 1 op de 7 Friezen heeft daar moeite mee. Ook vinden ze het vaak moeilijk om met een computer of met een smartphone aan de slag te gaan. De provincie Friesland vindt dat er meer moet gebeuren om dit probleem aan te pakken en trekt daarom 30 miljoen euro uit voor projecten om die mensen te helpen. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood, zeggen deskundigen tegen het Jeugdjournaal. Meer dan 3/4 van de kinderen onder de 16 heeft een dierbare verloren, bijvoorbeeld een opa, oma of een juf. Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma op basisscholen. En ook ouders vinden het vaak moeilijk om over de dood te praten met hun kinderen. Aandacht op school kan volgens deskundigen kinderen helpen hun gevoelens beter onder woorden te brengen. Het weer, het is zonnig en droog, bij 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Vanwege de extreme warmte geldt code oranje voor een groot deel van het land, behalve in het noorden en op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
0: Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma op basisscholen. En ook ouders vinden het vaak moeilijk om over de dood te praten met hun kinderen. Aandacht op school kan volgens deskundigen kinderen helpen hun gevoelens beter onder woorden te brengen. Het weer, het is zonnig en droog, bij 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Vanwege de extreme warmte geldt code oranje voor een groot deel van het land, behalve in het noorden en op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
3: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
2: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
3: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
4: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
5: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op Veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
6: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
7: Rustig, adem in,
6: ja, maar misschien
7: uit.
6: Kunnen we toch minder lenen dan we denken.
7: Zenuwleier, als het ergens kan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
9: Radio Drenthe. Koffie.

Ja, wat nou als je een heel zwaar beroep hebt, dat je buiten moet werken en dat je dus flink wordt blootgesteld aan de temperaturen en misschien ook wel extra omdat je op het asfalt werkt. Dat zou zomaar kunnen. Ja, opvallende beelden gaan op dit moment viral vanuit Schiphol. Want hoe blijven die medewerkers daar een beetje cool, die daar alle bagage in de vliegtuig aan het laden zijn? Ja, daar gaan we het zo meteen over hebben. Ook ABBA komt er straks voor je aan. Money, money, money. Maar eerst de nummer 1 uit de Nederlandse top 40, Justin de Wild.

0: Ger, hoe blijf jij een beetje cool op dit soort dagen? Ja, hier op het werk.
1: Is prima te doen.
0: Ja, ik wil zeggen, hier op het werk is het natuurlijk prima te doen. We hebben hier een ergosysteem wat werkt in de studio.
1: Dat is wel eens anders geweest.
0: Dat, ik zie hier naast mij de thermometer staan. Een keurige 22,5 graad. Nou, dat is een prima werkbare situatie, toch?
1: Ja, nee, dat is uitstekend te doen. Je hoeft hier niet in je Hawaii-shirt naar binnen te lopen. Kan natuurlijk wel.
0: Nee.
1: Maar je kan hier gewoon met een lange broek. En je merkt er eigenlijk niks van. Dat het buiten echt... het is vandaag iets minder warm dan gisteren. Morgen, dat is met name...
0: Morgen wordt het echt heel erg warm.
1: Maar in de studio is het aangenaam.
0: Ja, zo is dat.
1: Als ik thuis ben, dan blijf ik ook wel een beetje binnen. En als ik in de tuin zit, dan probeer ik toch ook wel de schaduw op te zoeken.
0: Want,
1: gisteren was ik vrij en dan merk je het wel. Hoor. Als je dan even in die zon bent, is het echt flink warm.
0: Ik wilde nog sporten gisteravond en ik denk, ik wacht echt gewoon zo lang mogelijk dat mijn lichaam er ook nog zin in heeft. Ja. Maar dat het wel een beetje aangenaam is. Ik ben uiteindelijk om 9:15 heb ik de hardloopschoenen aangetrokken gisteravond en ben ik nog een rondje gaan hardlopen. Ik ben wel een man van de lange afstanden. Maar ik heb hem gehouden op 6 kilometer. Ja, door het Assenbos ook nog eens. Dus ook nog in de schaduw.
1: Ah, okay. Nou, dat is wel verstandig.
0: Maar het was het gutste van mijn lichaam af. Het was echt niet normaal.
1: Ik heb het 's ochtends gedaan. Niet hard gelopen, maar naar de sportschool. Dat was het ook lekker cool.
0: Heb je airco in jouw sportschool?
1: Ja, dat was goed gekoeld. Ja, mijn vriendin had al zoiets van, ik weet niet of ik het moet doen. Want volgens mij is het niet zo heel erg cool daar. Maar dat was het wel goed te doen.
0: Daar gooien ze alle deuren tegen elkaar open en hebben ze van die enorme ventilatoren staan. En gewoon zo'n schipholachtige ventilator, zeg maar. Gewoon heel groot. En dan is het wel te doen. Ja, weet je, in een sportschool hoor je natuurlijk ook een beetje te zweten. Hè? Dus dat is niet heel erg dan. En je bent niet met je bakkers vol in de zon.
1: Nee.
0: Nou, hoe doe je dat nou als je nou een beroep hebt waarvoor je buiten moet zijn? Ja, ik noem een bagageafhandelaar bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Op Schiphol. Of bij ons hier op Eelde. Hoe doe je dat dan? Nou, er gaan opvallende beelden over Schiphol. Een opblaasbadje tussen de vliegtuigen op Schiphol. Online gaat de video viraal van grondmedewerkers die even een verkoelend plonsje nemen daar tussen de vliegtuigen. Maar het idee blijkt niet van Schiphol zelf te komen. Ja, de temperatuur in Amsterdam ook daar natuurlijk 33, 34 graden gisteren. En vandaag loopt het ook weer hoog op. Ja, voor de mensen achter het bureau is dat al warm. Maar wat dacht je van mensen die dus geen airco hebben? Het grondpersoneel van Schiphol, dat een groot deel van de dag onder de brandende zon toch wel keihard aan het werk is. Een heel ander verhaal. Twee collega's besloten dan zichzelf wat verkoeling te gunnen en sprongen in twee kinderbadjes pal naast een vliegtuig. Ja, wat Schiphol daarvan vond, ga ik je zo vertellen. Maar het ziet er wel heel geinig uit. Dat je daar in je gele vestje, huppatee, in zo'n badje plonst tussen de vliegtuigen. Is wel een heel opmerkelijk tafereel. Een woordvoerder van Schiphol benadrukt, een opblaasbadje is heel verleidelijk met deze temperaturen, maar hoort natuurlijk niet op het platform tussen de vliegtuigen. Dan denk ik van, ja jongens, het is zo ontzettend warm.
1: Nou, het is ook niet alleen die zon die op je bol schijnt.
0: Het asfalt eronder, hè?
1: Dat is het ook met name.
0: Die draaiende motoren ook nog eens.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik snap het wel.
0: Ja, laat die medewerkers lekker even met rust. Zou ik zeggen, toch?
1: En iedereen kan er toch wel op lachen van dat filmpje.
0: Ja, daarom. Schiphol heeft natuurlijk wel maatregelen genomen. Vooral voor de medewerkers op het platform. Insmeren en voldoende water drinken. Daarnaast heeft Schiphol zelf wel een andere manier bedacht om een beetje verkoeling te bieden. Een tuinslang waar de medewerkers onderdoor kunnen rennen.
1: Oh, kijk, daar wel.
0: Ja, daar genieten ze dan ook zichtbaar van. Nou,
1: ja.
0: Ja, hoe doen stratenmakers dat bijvoorbeeld?
1: Daar zit ik ook aan te denken. Dat je echt met dat asfalt bezig bent om dat ook nog bijvoorbeeld te repareren. Wat nu heel erg moeilijk is met deze hitte.
0: Of in de bouw.
1: Ja.
0: Oh. Het is nog geen bouwvak, toch?
1: Nee, nog niet. Nee.
0: Dan maar heel, heel, heel vroeg uit de veren, zodat je lekker vroeg weer naar huis kan. Lijkt me een goed idee. Dat doen wij ook zo.

Nou, dansen zwagen doen we wel de komende dagen hier in onze provincie hoofdstad bij de TT Festival. Ja, en over dat festival gesproken. Al 26 keer sluit een band uit Assen dat festival af. Dus ja, dit jaar de 26e keer. Ja, welke band dat is, dat hoor je zo meteen na de klok van 11:30. Ook het laatste nieuws. Ger praat je weer helemaal up-to-date. Altijd het 24/7 up-to-date blijven. Dat kan via rtvdrenthe.nl en via de gratis te downloaden RTV Drenthe app. Tot aan het nieuws hoor je Caro Emeralds.

0: geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
1: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
2: Sunnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
3: Exact 11:30, tijd voor het laatste nieuws uit onze regio. Ger Hensen, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Vanwege de voorspelde hitte is er een kruis gezet door verschillende evenementen in Drenthe. Zo stond voor zondag de Run Forest Run Cross Triathlon op het programma. Maar de organisatie heeft besloten het sportevenement te annuleren. Bij deze cross triathlon zouden deelnemers rennen, mountainbiken en zwemmen. En eerder werd al de TT Night Ride afgelast. Volgens de organisatie van het TT Festival in Assen is het niet verantwoord om de vele motorrijders in hun warme pakken langzaam door de stad te laten gaan. Aan de Hulleweg in Rode komt mogelijk een plek voor tijdelijke gemeentelijke noodopvang. Zouden zo'n 100 tot 150 Oekraïners opgevangen moeten worden. De gemeente Noorderveld onderzoekt of het mogelijk is om dat in de voormalige manege voor elkaar te krijgen. De opvang is nodig om aan de afspraak van de zogenoemde Drentse puzzel te voldoen. Hierin is afgesproken dat alle Drentse gemeenten een evenredige bijdrage leveren aan de opgave binnen de asiel- en vluchtelingenketen. De afrit Emmen-Zuid op de A37 in de rijrichting van Emmen naar knooppunt Holsloot is afgesloten. Een flinke bult in het asfalt is de reden, zo laat Rijkswaterstaat weten. De bult zit over de hele breedte van het wegdek en is waarschijnlijk veroorzaakt door de hitte. Het repareren van het wegdek kan vanwege de hoge temperaturen nog wel geruime tijd in beslag nemen. En het is inmiddels een soort traditie aan de witte haar in witte dat voorbijgangers tijdens de TT-week worden natgespoten met waterpistolen en tuinslangen. Maar van de gemeente Assen mag dat niet meer. Volgens de gemeente is er vorig jaar een incident geweest met een waterpistool waarbij iemand gewond is geraakt. Veel omwonenden vinden de maatregel betuttelend. Het volledige verhaal is te lezen op onze website en in de app. En daar lees je natuurlijk ook al het andere nieuws uit Drenthe.
3: Ger, dankjewel.
4: Ja.
3: Gaan we nog even kijken wat het weer gaat doen. Van Ger is het een kleine stap naar Gert.
5: We starten met een tweedeling. In het noorden zit nog wel bewolking. In het zuiden zijn opklaringen. Maar in de loop van de ochtend, zeker vanmiddag, is het droog en zonnig. Met oplopende temperaturen. 28, 29 graden uit het noordwesten. En 30 en 31 graden in de omgeving van Coevorden. Met een matige wind uit het noordoosten die voor het gevoel wat aangenamer maakt. En vanavond en vannacht opklaringen. 15 tot 17 graden. In de steden is wat warmer. En morgen wordt het echt zeer heet. Met maximaal van 37 graden.
6: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
9: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt... Oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
10: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: De zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je volgende week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: Mary Rafferty's Baker Street. Daarvoor hoorde je ook nog UB40 en Baby Tomorrow. Ja, of maybe Sunday, want op de zondag ja, is natuurlijk een beetje een dag met een lach en een traan. Natuurlijk, mij als motorliefhebber zit ik lekker op de baan. En ga ik genieten van die prachtige races op het TT-circuit. Maar ook wel een beetje een traan dat TT-festival ook weer op zijn einde loopt. Vele grote namen staan de komende dagen op podium. Marco Schuitmaker, Davina Michel, Douwe Pop, Mooi Vark natuurlijk. Marco Schuitmaker, van alles, iedereen staat op podium. Ja, en ja, zo'n groot festival moet natuurlijk ook groots afgesloten worden. En voor de 26e keer al is die eer aan de Asselse band Dirty Boulevard. En ik heb Aldo Koops aan de telefoon. Aldo, een hele goede morgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Ja, weet je, ja. Bij vele festivals is het echt een, zeg maar, een Champions League-achtige eer om een festival af te sluiten. Denk bijvoorbeeld aan een Tomorrowland. En ja, als je daar de afsluiter bent, ja, dat is gewoon een eer. Hoe voel jij dat, zeg maar, om nu al voor de 26e keer dit festival af te mogen sluiten?
1: Nou ja, zeker een eer. En ook leuk om, net wat je zegt, van, het is de 26e keer. In 2000 hebben we het voor het eerst gedaan in toen nog Café de Old Dutch. Later voor Café de Koppelpaden bij Nicolette en Albert. Mm-hmm. En uiteindelijk is er uitgegroeid een podiumpje voor op de markt. En nou is het gewoon een begrip in Assen. En dan komt de hele plein staat vol. En heel Assen en de horeca die drinken daar die zondag de Tutsi uit. Heel gezellig.
0: alsof er nog niet genoeg biertjes gedronken zijn die dagen ervoor, hè?
1: Ja, je moet het even afsluiten natuurlijk.
0: Ja, dat is ook zo. Ja. Want het voelt dan alsof van, ja, weet je, dan heb je zoveel festiviteiten gehad, heel veel dingen te doen. En dan voelt het dan toch die zondag, als je dan, tenminste, als ik dan van de baan weer terug naar huis, ja, of nog heel even langs de stad ga, voelt het dan altijd toch een beetje zo van, ach, het is weer voorbij. Het is weer voorbij. Heb jij dat dan ook?
1: Ja, dat is ook zeker zo. En omdat iedereen dan van de baan komt en nog even, net wat je zegt, naar de stad gaat, beginnen wij ook op tijd. We beginnen meestal om 8 uur stipt en het duurt ongeveer tot 11 uur zoiets. En daarna is het ook klaar. Maar volgende dag moet iedereen misschien wel weer naar het werk of wat dan ook. Dus dan is het wel leuk om nog even daar de TT uit te drinken. En dat is het. Nou, dan is het einde TT inderdaad.
0: Ja, ik moet zeggen, vorig jaar ook even wezen kijken op het plein. Echt best redelijk veel volk nog even wat daar nog op dat plein staat, hè?
1: Ja, het plein is helemaal vol. Er staan echt wel een paar duizend man, ja. Terwijl wij inderdaad 26 jaar geleden zijn begonnen in de kroeg. Het jaar erop met de deuren en de ramen open. En het jaar, en hoe het van een klein iets heel groots kan worden. Ja, en het is echt heel gezellig en relaxed ook. Er zit een hele fijne sfeer is er
0: altijd. Maar Aldo, hoe is dat zo gegroeid dan met jullie, zeg maar? Dat jullie dit dan nu al echt dan voor het 26e jaar op rij doen?
1: Ja, nou, net wat ik zei, de eerste keer speelden wij eigenlijk hiervoor. We bestaan ook al 26 jaar. We zijn eigenlijk opgericht door dit evenement.
0: Serieus?
1: Wij speelden hiervoor in Royal Relation. Dus was onze band met eigen werk, eigen cd's, eigen optredens in het land. En we zijn bij Albert en Nicolette begonnen. En die vroegen eigenlijk van, hey, goh, er zijn zoveel mensen vanuit Duitsland, Engeland, kunnen jullie ook wat covers doen? En want we deden gaan eigenlijk eigen nummers. En dat zijn we het jaar erop gaan doen. En in 2001 was ook Herman Brood overleden. En wij hebben een tribute gedaan. Hè, dus een van onze helden voor Herman Brood. Ze hebben een heleboel broodnummers ingestudeerd toen voor één keer in Café de Witte Bal. Maar goed, toen hadden we zoveel nummers in covers ingestudeerd. En daar zijn we toen mee gaan spelen. Maar eigenlijk konden we daar veel meer mee spelen als met onze eigen band, met Royal Relation. En we verdienden ook twee keer zoveel. Dus eigenlijk zijn we toen, ja, je wilt toch spelen. En we proberen wel, kijk, we spelen wel covers, maar we proberen nummers wel zo te verkrachten dat het echt ons eigen ding is.
0: Op een goede manier verkrachten dan, inderdaad.
1: Op een goede manier, zodat het ons dingetje wordt en dat iedereen het wel herkent, maar het is wel een... We proberen het niet zo goed na te spelen, we proberen een beetje ons eigen ding te maken.
0: Ja, dat is dan vaak ook wel mooier, hè, dat je er even je eigen sausje overheen gooit.
1: Ja, en ik denk dat Deur de Boulevard ook echt uniek maakt, hè. Ja. Dat het niet echt zo'n standaard coverband is die alles zo perfect mogelijk na proberen te spelen. Maar wij proberen juist een cover zo aan te pakken om het te veranderen. Hè. Het is misschien twee keer zo snel of een andere bruggetje. En, zodat het toch ons eigen ding wordt.
0: Ja,
1: en want dat is toch het leuke als muzikant zijnde
0: ook. Zeker. Zeker. En heb je zelf ook persoonlijk wat met de TT, zeg maar, met de racerij? Of vooral met de muziek?
1: Ja, eigenlijk wel. En ik ben dus nou geen motorfreak of zoiets. Ik vind de sfeer... Vroeger, toen ik ook de TT-nacht inging... Toen was er ook altijd heel veel leuke muziek. Maar echt hele goede bands. He, dus ik ging altijd naar bandjes kijken in de stad. Bijvoorbeeld Vitesse of Thin Lizzy of Herman Brood. Die waren echt top acts. Dat is een beetje veranderd, vind ik. Het is wel meer DJ's en... dus echt bandjes kijken is een beetje... Ja, dat kun je op zondag nog doen. Bij ons dus. Ja. Toch een lekker bandje kijken. Dus we houden een beetje die traditie in ere.
0: Want er spelen niet alleen covers, maar jullie spelen ook. Want jullie hebben vorig jaar een nummer ter ere van de 100-jarige TT in Assen gemaakt, toch? Hoe is dat zo gekomen dan, dat je daar een nummer voor gemaakt hebt?
1: Nou, dat voelden we een beetje zo dat we toch wel een beetje aan de TT verplicht zijn. Omdat wij ook met Royal Relation al met TT speelden. Wij speelden meer dan 26 jaar. Daarvoor ook al 25 jaar met Royal. Dus wij spelen bijna zo lang het TT-festival bestaat, spelen wij altijd wel ergens. Oh. Dus wij dachten, ja goed, wij moeten daar een speciaal nummer van maken. En ja, goed, dat was wel leuk dat je ineens weer die oude skills naar boven moet halen om je eigen werk te maken. Hè? Terwijl we nou, op dit moment natuurlijk meer bezig zijn om met andermans werk te verbouwen. Hè? En daar was weer een andere pet op. En dat was wel heel leuk.
0: Ja,
1: en volgens mij is het ook een leuk nummer geworden. En ik hoorde van dat het dit jaar 100 jaar TT in Assen is.
0: Dat was vorig jaar toch?
1: Nee, vorig jaar was 100 jaar TT.
0: Ah.
1: Maar toen was de TT nog niet in Assen. Het jaar daarna begon het in Assen. Dus dit jaar is 100 jaar TT in Assen. Dus het nummer is dus nog relevant ook nog.
0: Ja, absoluut. Zeker. Ja. Die gaan jullie spelen. Tot slot, wat kunnen mensen nog meer van jullie verwachten, zeg maar, als jullie om 8 uur het podium opgaan?
1: Pure rock'n'roll. Denk aan Lou Reed. Een paar Stones nummertjes ontkom je niet aan. Natuurlijk van onze held Herman Brood. John Hiatt. Echte rockers. Dus we gaan gewoon een paar uur stampen daar.
0: Nou, Klaus. Veel plezier.
1: Kom goed.
0: Gaat vast goed komen. Ja, en de dagen ervoor dompen jullie nog wel even onder, toch? In het festival.
1: Even sfeer proeven. Zeker. Gaan we doen.
0: Aldo Koops van Dirty Boulevard. Veel plezier.
1: Tot zondag.
0: Okay. Hey, dag.

0: en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Nederland gaat Oekraïne extra helpen bij het herstellen van het energienetwerk dat geregeld door aanvallen van Rusland wordt vernield. Nederland wil de levering van gasturbines, generatoren en transformatoren aan Oekraïne versnellen. Het doel is om dat voor de komende winter voor elkaar te krijgen. Afgelopen winter zaten veel Oekraïners in de vrieskou, omdat ze door de Russische aanval op de infrastructuur geen verwarming meer hadden. Ook de NAM is bij het akkoord betrokken. Die gaat materiaal leveren van voormalige gaslocaties in Nederland. De zwaarste aardbeving vannacht in Venezuela was de krachtigste beving in het land in meer dan een eeuw tijd. De beving had een kracht van 7,5 en volgde slechts tientallen seconden na de eerste beving met een kracht van 7,2. Terwijl reddingswerkers in Venezuela blijven zoeken naar overlevenden, proberen duizenden families duidelijkheid te krijgen over het lot van vermiste familieleden en vrienden. Op sociale media worden inmiddels verschillende websites gedeeld waarop mensen vermisten kunnen registreren. Tot nu toe zijn er 32 doden en 700 gewonden geteld, maar er wordt gevreesd voor duizenden doden. Nu er steeds meer schepen door de straat van Hormuz varen, wordt de olie goedkoper. Inmiddels is de olieprijs gedaald tot het niveau van voor de oorlog in het Midden-Oosten. Wanneer de prijzen aan de pomp ook verder dalen en hoeveel, is volgens deskundigen nog onduidelijk. Het RIVM heeft een waarschuwing gegeven voor smog, vooral

0: In het zuiden is dat het geval. Morgen wordt het in het westen ook verwacht. Smog ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen als er weinig wind staat. Het RIVM adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog binnen te blijven en niet te veel inspanning te leveren. Het weer, het is zonnig en droog momenteel. 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg vanmiddag. Voor een groot deel van het land geldt daarom ook code oranje, behalve in het noorden en op de Wadden. En morgen wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio A.N.Hunze. Radio A.N.Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
0: Naar overlevenden proberen duizenden families duidelijkheid te krijgen over het lot van vermiste familieleden en vrienden. Op sociale media worden inmiddels verschillende websites gedeeld waarop mensen vermisten kunnen registreren. Tot nu toe zijn er 32 doden en 700 gewonden geteld, maar er wordt gevreesd voor duizenden doden. Nu er steeds meer schepen door de straat van Hormuz varen, wordt de olie goedkoper. Inmiddels is de olieprijs gedaald tot het niveau van voor de oorlog in het Midden-Oosten. Wanneer de prijzen aan de pomp ook verder dalen en hoeveel, is volgens deskundigen nog onduidelijk. Het RIVM heeft een waarschuwing gegeven voor smog. Vooral in het zuiden is dat het geval. Morgen wordt het in het westen ook verwacht. Smog ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen als er weinig wind staat. Het RIVM adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog binnen te blijven en niet te veel inspanning te leveren. Het weer, het is zonnig en droog momenteel. 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg vanmiddag. Voor een groot deel van het land geldt daarom ook code oranje, behalve in het noorden en op de Wadden. En morgen wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
6: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
9: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Radio Drenthe.
12: Anouk in de middag.
1: Met Dimitris Kops.

Paul Simon en You Can Call Me L. Nou, jij kan me gewoon Dimitris noemen. Want Anouk die is er vanmiddag niet. Dit is wel Anouk in de middag, of eigenlijk dus Dimitris in de middag. Van harte welkom. Het is 10 minuten over 12. Eet smakelijk. Ja, het is lunchtijd. Je hebt nog geen lunch? Nou, daar zit er maar één ding op natuurlijk. Richting die kantine. Lekker zeg. Schep wat lekkers op hoor. Voor de donderdagmiddag mag dat best. We hebben een druk programma vanmiddag hier op Radio Drenthe met Anouk in de middag. Of eigenlijk dus Dimitris in de middag. Ach, ik snap het zelf niet eens meer. Maar we hebben Robert, die is op tjak. We hebben nieuwe Drentse muziek later vanmiddag in Drenthetainment. Jij bepaalt wat we draaien in de slingerplaat. En natuurlijk, we hebben een nieuwe hulplijn. En daar kan jij zomaar iets aan hebben, maar ook iemand anders. Ja, dat komt een beetje van beide kanten. Nou, dat allemaal zometeen. Ook muziek onderweg van Paul Carrick. Alize komt eraan. En dit nummer is volledig in het Duits. Tenminste, ik neem aan dat het geen Spaans is. Helene Fischer.

0: Het is 10 minuten voor 12:30. Goedemiddag, Radio Drenthe op de donderdagmiddag. Mijn naam is Dimitris en Daphne is er vanmiddag ook.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Goedemiddag, jij zit bovenop het nieuws.
1: Ja, klopt helemaal.
0: En wat is jou allemaal opgevallen vandaag, Daphne?
1: Nou, zo net om 12 uur vanmiddag is het natuurbrandrisico opgeschaald naar fase 2.
0: Zo.
1: Dus we moeten allemaal iets meer opletten. En wat dat nou precies inhoudt, dat leg ik zo meteen om 12:30 uit.
0: Oeh.
1: En de camper die ons allemaal bezig hield de afgelopen week.
0: Ja.
1: Die dus door het vlonderpad van het Grolloverveen was gezakt.
0: Ja.
1: Die is eindelijk weggehaald.
0: Oh, door een helikopter ook?
1: Nee, niet door een helikopter, want dat mocht niet.
0: Daar was er sprake van, hè?
1: Ja, dat werd heel vaak geopperd. Alleen, het is een natuurgebied. Midden in het broedseizoen.
0: Ja.
1: Dus ja, materieel zoals een helikopter, dat zou het broedseizoen gewoon te veel verstoren.
0: Okay.
1: Maar een bergingsbedrijf die heeft de camper weggehaald.
0: Netjes.
1: Maar hoe, dat weten we eigenlijk nog niet.
0: Oh,
1: maar goed, de camper is weg.
0: Ze hebben hem niet in de fik gestoken. Daar ben je er ook vanaf. Maar
1: ja. Nou, ik denk dat de vogels dat ook niet zo leuk zouden vinden.
0: Hele zwaar, maar het is netjes gebeurd dus.
1: Ja. Nou,
0: hartstikke goed. We zijn weer helemaal bij.
1: Nou, top.
0: Dankjewel. En zometeen om 12:30 dan heb jij een volledig bulletin, hè?
1: Ja, zeker.
0: Hartstikke goed. Dan gaan we daar even op wachten.

0: Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Hey, goedemiddag, het is 2:40. Tijd voor het laatste nieuws uit Drenthe. Hier is Daphne Blanke.
2: Goedemiddag. Het natuurbrandrisico is om 12 uur vanmiddag opgeschaald naar fase 2. Het is droog in Drenthe en er staat vrijwel voortdurend een matige wind. En die combinatie van langdurige droogte en wind is reden voor Veiligheidsregio Drenthe om fase 2 af te kondigen. Dat betekent dat open vuur in de natuur verboden is. Van barbecue tot houtkorf, van roken tot wensballonnen. De camper die door het vlonderpad van het Galloerveen zakte is na bijna een week alsnog weggehaald. Volgens Staatsbosbeheer heeft een bergingsbedrijf dat gisteren voor elkaar gekregen. Het is alleen niet duidelijk op welke manier dat is gegaan. De camper stond sinds vorige week donderdagavond vast op het vernielde pad. Camperaars namen daar de verkeerde afslag en reden met het voertuig het vlonderpad op. Op de route begaven de planken het en zo zakte de camper door het houten pad. En weghalen bleek geen eenvoudige klus. De beschadigde plekken op het pad zijn voorlopig afgedekt met houten planken. En verschillende evenementen in Drenthe zijn vanwege de voorspelde hitte afgelast. Zo stond voor zondag de Run Forest Run Cross Triathlon op het programma. Maar de organisatie heeft besloten het sportevenement te annuleren. Bij deze cross triathlon zouden deelnemers rennen, mountainbiken en zwemmen. En eerder werd al de TT Night Ride afgelast. Volgens de organisatie van het TT-festival in Assen is het niet verantwoord om de vele motorrijders in hun warme pakken langzaam door de stad te laten gaan. Je vindt het hitteblog en het TT-blog op onze website rtvdrenthe.nl voor de laatste updates. Net zoals al het andere nieuws uit de provincie.
1: Dan gaan we kijken, Daphne. En voor het weer hebben wij Gert Voerman. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Ja, het weer in Assen valt me toch een beetje tegen.
3: Ja, want...
1: Nou, het is een beetje bewolktachtig. Het is een beetje,
3: ja. Ik snap wat je bedoelt hoor. Want het is wel aan de top lossen. Voor een groot deel van de provincie is het al verdwenen. Zat er gisteren ook in, hè, een matige noordoostenwind werd vandaag verwacht. En dan komt die lucht over de Noordzee, vochtige lucht. Maar laaghangende bewolking van de Noordzee is best van ver naar het zuiden gekomen. En vanochtend werden we dan ook wakker. Vooral in de noordenprovincie met de bewolking. In het zuiden was het volop zonnig. En momenteel is het op veel plaatsen zonnig. En die laatste bewolking gaat nu ook al verdwijnen. Maar je ziet die verdeling ook een beetje terug in de temperaturen. Eelde zat net op 22 graden met een melding uit de Kiel. Daar was het alweer 26 graden. Hogeveen ruim 26 graden. En vanmiddag is het dan droog en zonnig. Met die noordoostenwind dus iets minder warme lucht. Dus maximaal denk ik naar zo'n 27, 28 graden in het noordwesten van de provincie. Omgeving Assen zeg maar. Tot 29, misschien tot 30 graden in Emmen, omgeving Emmen, en de rest van de provincie zit er dan tussenin. En dan vanavond nog lang vrij warm. Temperaturen zo'n rond 9 uur denk ik 24, 25 graden. Misschien in het noorden iets minder, maar een aangename avond. En vannacht wel redelijk slaaptemperaturen vind ik 15 tot 17 graden. Met nog steeds die dan zwakke tot matige oostenwind. Maar kijk je naar morgen, de vrijdag, ja, dan wordt het anders. Want vrijdagmorgen hebben we te maken met een zuid-zuidoostenwind. En dan komt die tropische lucht die nou boven het zuiden van Nederland zit. En het zuiden van Limburg was het naar 33 graden. Die komt naar het noorden toe. En dat betekent morgen een droge dag, een zonnige dag. Met pijlsnel oplopende temperaturen. En op veel plaatsen morgenmiddag in Drenthe tussen de 36 en 37 graden.
1: Oh, wat heerlijk.
3: Ja, oh. je houdt van, merk ik.
1: Ja, heerlijk man. Hoef je een keer niet naar Spanje. Hoef je een keer niet 3,5 uur, 4 uur in een vliegtuig te zitten. Wat lekker.
3: Nee, ja, het is mediterraan morgen. 36, 37 graden. Dus wat dat betreft, als we het water opzoeken en je doet je ogen dicht, dan heb je met het gevoel dat je misschien aan de Middellandse Zee ligt.
1: Ja.
3: Het zou zomaar kunnen.
1: Heerlijk.
3: En het is misschien ook wel aardig om te noemen, maar of aardig dan is voor veel mensen misschien ook al niet. De hittekracht morgen van 9, randje 10. Dat betekent dus dat de warmte wel heel erg belastend is. Maar vooral, ja, je kunt er ook van genieten en gewoon rustig gaan zitten met wat drinken erbij. En dan is het ook misschien nog wel een beetje te doen.
1: Hey, en komend weekend, hoe ziet dat eruit?
3: Het langzaam maar zeker iets minder warm, vooral op de zondag. Minder warm wel een beetje tussen aanhalingstekens kijken naar de zaterdag. Nou, ik denk veel plaatsen toch 34, 35, plaatsen toch wel 36 graden. Vanaf morgenavond trouwens kan er een hittereactie komen dat er een lokale onweersbui ontstaat. Zaterdag ook een kleine kans op een regen- of onweersbui. Zondag komt er heel een front binnenzetten. En dat betekent dat die temperatuur wat verder gaat inleveren. Ik denk zaterdagmiddag maximaal nog 30 tot 31 graden met een toenemende kans op een regen- of onweersbui. Dan zitten we maandag vervolgens zo'n 25, 26 graden. En dinsdag, woensdag gaan we richting normaal 22, 23 graden. En dan zijn we de hitte kwijt.
1: Oké, we zijn weer helemaal bij Gert Voerman. Dankjewel.
3: Oké, graag gedaan.
1: Zometeen hier op Radio Drenthe hebben wij contact met Robert. Robert is namelijk op Chuck. We gaan horen waar die is. En muziek onderweg van Alizee. En Elvis Presley, Kiss Me Quick.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
7: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
9: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
11: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
12: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.

Oeh, Elvis Presley en Kiss Me Quick hier op Radio Drenthe. Een hele dikke kus voor je zo op de donderdagmiddag. We horen zo meteen waar Robert is. Robert is al de hele dag op Tjak. En de vaste luisteraar van Radio Drenthe weet het. Maar ik zal je er nog even op wijzen. Er is ook beeld bij. En Robert zet op dit moment de camera perfect. Dus kijk vooral mee op TV Drenthe. Dan kan je het ook zien. Dit is Rutja Kot hier.

0: Tjak. Met Robert Oosting.
1: Robert is op Tjak. Robert, waar ben jij?
2: Nou, ik sta op een heel bijzonder plekje. En met deze temperatuur ook een heel lekker plekje. In schaduw van een, ja, toch wel bosrijke omgeving in Frederikssoort. Tegenover mij staat Helien Tonkers. En die, ja, die kan straks eens even duiden wat voor bijzonder staketsel wij boven ons hoofd hebben. Het liekt allemaal nagelnij. Maar op deze plek stond een toch wel bijzonder bouwwerk, hè?
3: Ja, dit is de oude gehandicapte tuin. En waar we in staan nu is het oude paviljoen. Maar toen de school hier in 2005 wegging, is dit allemaal in de verwaarloosde.
2: Ja, maar je hebt het over een school achter ons. Van Frederikssoort.
3: Ja, ooit, ja. Ooit. En die bestond in 1984, 100 jaar. En toen zeiden ze, het is mooi om een nieuw project te doen, iets bijzonders. Ja. En toen is hier op dit stuk grond een gehandicapte tuin aangelegd. Tegenwoordig mag je dat niet meer zeggen. Is het aangepast tuinieren. Toen de school verdwenen is naar Meppel, is deze tuin verplaatst en ligt een eind verderop als de Van Swietentuin. En dit is in de verwildering gegaan.
2: Ja.
3: En dit was in handen van de maatschappij. En die kwam anderhalf jaar geleden, zeiden van, hebben jullie interesse? En wij dachten, ja, tuurlijk hebben we interesse. Maar hoe geven ze het aan ons en niet aan de andere partij? Dus toen hebben wij een verhaal bedacht. Laat dit het verbindingsbos worden. Laat dit weer de verbinding zijn tussen de oude tuinbouwschool, waar nu de proef in zit, Museum de Proefkolonie, de Achter de Fruithof, de Van Swietentuin. En laat dit bos in een doorgang weer een rol in verbinding spelen.
2: Ja, want en dat was dus niet zo.
3: Dat was dus niet. Dit was dus een dichtgegroeid bosje, waar sommige mensen zeggen, oh prachtig. En andere mensen dachten, oh wat een verdriet. En toen wij hier een beetje wat gingen opruimen, kwamen we overal oude tegelplateaus tegen. Dus allemaal oude terrassen uit die oude tuin.
2: Yeah.
3: Die hebben we eruit gehaald. Die zijn weer hergebruikt. Die zijn voor een woningbouwproject met jongeren in Wapseveen gebruikt. Daar zijn vijvers van gemetseld door leerlingen. En zo proberen we weer een nieuwe laag in dit bos te geven. Maar wel met verbinding met de buitenwereld. Niet alleen voor onszelf.
2: Ja, als we daar naar eens kijken, dan ligt daar een pad. Ja. Daar ligt ook een pad. Hè. Dat is eigenlijk de verbinding feitelijk tussen het museum en de tuin. Ja. Maar dit was allemaal overgroeid dus.
3: Ja, je kon er nog wel tussendoor. Je zag wel dat je over bestrating liep. Maar we zijn gaan snoeien. En je loopt vanuit de school langs een lijn met lijperen. Dan krijgen we dit bos. En midden in het bos, hè, dit prieel met een mooi gat middenin, waar het licht naar beneden komt. Hier beneden allemaal bankjes. En dan gaan morgen de deuren van het museum open.
2: Ja.
3: Dus dan kun je vanuit het museum kun je door. Maar je kijkt, het museum is zo gebouwd dat als je bij de school staat, kijk je ook door het museum heen. En dan is er weer een veld. En daarachter, dat is van de Fruithof, daar was ook nog een zichtlijn wat doorging met lijfruit.
2: Ja.
3: Dat is onze volgende wens, dat die ook weer open gaat. Kijk, een hele mooie baan in verbinding. En nou ja, daar was ook een wandelpad. En zo kunnen we verder.
2: En is dat een wens waarvan je denkt, dat komt goed?
3: Oh, dat komt zeker goed. Ja, tuurlijk. Alleen handkracht. Dus we hebben de vrijwilligers nodig om het te doen. En hoe meer, hoe beter. Ja. Maar met vrijwilligers hebben we dit ook allemaal gedaan, zowat. Dus die hebben we nodig.
2: Ja.
3: En die moeten we meenemen in het verhaal en in een stuk enthousiasme.
2: Ja. Er ben ook nog luidruk bezig om hier van alles te bouwen. Er staat nog stijgers, er liggen nog doeken en kleden op de grond. Wanneer moet hier helemaal klaar wezen?
3: Morgenmiddag.
2: Morgenmiddag?
3: Ja, dan is de opening om 3 uur. En zondag hebben we hier Zomerzinnen, dat literatuurfestival. Dan is het natuurlijk ook mooi als het open is. En het weekend daarna het Nieuwe Gilde.
2: Daardoor de tenten achter ons of klaar?
3: Nee. Dat is weer een ander bedrijf wat daar zit.
2: Het is hier ook één reuring altijd.
3: Maar dat is goed. We zetten Frederikssoort met elkaar op de kaart. Hè, en ook zo'n Nieuwe Gilde volgende week. Dan hoop je heel veel mensen hierheen komen. Gebruik maken van dit soort lijnen. En zien dat er weer een nieuw soort energie begint te komen. Want het was natuurlijk met die afbraak van die school, het verdwijnen, was het weglopen. En nu gaan we opbouwen.
2: Volgens mij komt dat goed.
3: Ja, komt zeker goed.
2: Nou, vanaf morgen dus is deze prachtige nieuwe verbindingsroute tussen de voormalige tuinbouwschool en het museum. Lus komt dat zien. En als het warm is, dan heb je hier een prachtig stukje schaduw.
0: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
1: Nu bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Markt Kaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
2: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
3: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
7: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij het KNMI overlegt momenteel een team experts over het eventueel uitroepen van code rood voor morgen. Er geldt dan al code oranje in heel Nederland vanwege de hitte, met uitzondering van de Waddeneilanden. Landinwaarts kan het mogelijk 40 graden worden. Het uitroepen van code rood voor een gevaarlijke weersituatie is zeldzaam. Het gebeurt eigenlijk alleen bij zeer zware stormen, onweersbuien of bij heftig winterweer. Code rood is nog nooit vanwege de warmte uitgeroepen. Ook niet in de zomer van 2019, toen het een dag warmer werd dan 40 graden.
8: Radio A.N. Hunze.
9: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
8: En wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A.N. Hunze. Het is 1 uur.
7: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij het KNMI overlegt momenteel een team experts over het eventueel uitroepen van code rood voor morgen. Er geldt dan al code oranje in heel Nederland vanwege de hitte, met uitzondering van de Waddeneilanden. Landinwaarts kan het mogelijk 40 graden worden. Het uitroepen van code rood voor een gevaarlijke weersituatie is zeldzaam. Het gebeurt eigenlijk alleen bij zeer zware stormen, onweersbuien of bij heftig winterweer. Code rood is nog nooit vanwege de warmte uitgeroepen. Ook niet in de zomer van 2019, toen het een dag warmer werd dan 40 graden. Het officiële dodental na de aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is bijgesteld naar 164. Er zijn tot nu toe bijna 1000 gewonden geteld, heeft waarnemend president Rodriguez bekendgemaakt. Deskundigen vrezen dat het aantal slachtoffers nog veel verder zal oplopen. Afgelopen nacht werd Venezuela getroffen door 2 aardbevingen. Het waren de zwaarste en de krachtigste beving in het land in meer dan een eeuw tijd. De beving had een kracht van 7,5 en volgde slechts tientallen seconden na de eerste beving met een kracht van 7,2. Minder mensen gingen vorig jaar langs bij SOA AIDS Nederland voor een consult vanwege een mogelijke SOA. Het waren er bijna 147.000. Het zijn er 8% minder dan het jaar ervoor. Tegelijkertijd steeg het aantal gevallen wel van gonorreu, syfilis en HIV. De cijfers over chlamydia zijn moeilijk te vergelijken met andere jaren omdat het testbeleid is veranderd. SOA AIDS Nederland noemt het zorgwekkend dat minder mensen zich laten testen. Voor de derde keer in een jaar tijd zit een papierfabriek in Eerbeek in financiële problemen. Het moederbedrijf van Folding Boxboard Eerbeek heeft uitstel van betaling aangevraagd. En vaak is dat een voorbode van een faillissement. De afgelopen jaren sloten er in de Gelderse plaats al 2 papierfabrieken de deuren. De papierindustrie heeft last van de hoge energiekosten, importheffingen en concurrentie uit het buitenland. Het weer, het is zonnig en droog bij 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Voor een groot deel van het land.

0: geldt code oranje, behalve in het noorden en op de Wadden. En morgen wordt het nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
2: Pachter, een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
3: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Radio Drenthe.
5: Anouk in de middag.
1: Met Dimitris Kops.

0: Ja, het is 6:07. Hoogste tijd voor een nieuwe hulplijn. En in de hulplijn zijn we vandaag op zoek naar een maatje voor Kevin. Kevin woont bij Fysio in Emmen. En van die zorgorganisatie heb ik Johan van der Brink aan de telefoon. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, hi.
0: Johan, kan je iets... ik val meteen met de deur in huis. Kan je iets vertellen over Kevin?
1: Ja, zeker. Kevin is een man van 40 jaar, enthousiast... met belangstelling voor de wereld en geïnteresseerd in anderen. En hij geniet heel erg van sociale contacten. En daarom zoeken we eigenlijk een maatje voor Kevin, die af en toe Kevin bezoekt en voor hem komt. En wat met hem kan ondernemen. Dat kan zijn iets van een spelletje op de woning, wandelen. Maar ook bijvoorbeeld met de taxi naar Emmen, daar een ijsje te eten, patatje. Of een keertje naar de bioscoop. Dat zijn allemaal dingen die Kevin erg leuk vindt.
0: En dat gaat toch allemaal met Kevin? Want ik begrijp dat hij meervoudig gehandicapt is.
1: Klopt. Kevin zit in een rolstoel en is slechtziend. Maar daardoor kan hij nog heel veel dingen wel. En hij heeft gewoon. Hij vindt het gewoon heel fijn om in contact te zijn met anderen. En vaak zijn voor heel veel cliënten hebben ze een klein netwerk. En bestaat het netwerk voornamelijk ook op ouders of als begeleiding. En dan is het mooi als iemand heeft die ook voor hem komt en iets met hem kan gaan doen.
0: Juist. En heb je daar dan ervaring voor nodig? Of kan iedereen zich aanmelden?
1: In principe kan iedereen zich aanmelden. Je moet natuurlijk wel een beetje affiniteit hebben. Voor mensen met een verstandelijke beperking. Kevin is ook blind. Eigenlijk slechtziend is die. Maar daardoor kan hij nog heel veel dingen wel.
0: Oké. Nou, dat is goed om te horen. En dan neem je hem mee op sleeptouw, zodat je Kevin een goede dag bezorgt. Dat is een beetje, hè?
1: Ja, het hoeft niet heel ingewikkeld te zijn. Dat kan gewoon, wat ik zeg, even met de taxi naar Emmen. Kevin zit wel in een rolstoel.
0: Ja.
1: Maar bijvoorbeeld gewoon even een ijsje eten. Even door Emmen sjouwen. Of een keertje naar de bioscoop. Dat zou hij erg leuk vinden.
0: En hoe vaak is dan de bedoeling om Kevin op te zoeken?
1: Eens in de maand zal heel mooi zijn. Als het vaker is, dan zou het nog mooier zijn.
0: Ja.
1: Maar het is op zich wel flexibel als iemand zegt van... ik heb wel interesse. Het kan prima, we kunnen dat prima afspreken, zeg maar. Het hoeft niet elke dinsdag of elke vrijdag of wanneer iemand beschikbaar is. Maar het is wel fijn dat hij één iemand heeft die voor hem komt.
0: Ja, dat zou wel.
1: Hetzelfde persoon ook is voor hem.
0: Dat zou inderdaad mooi zijn, ja. Als iemand nu zit te luisteren en die denkt van... Dat lijkt me wel gezellig, dat lijkt me wel leuk... om af en toe eens even wat met Kevin te ondernemen. En het hoeft niet elke keer in Emmen te zijn. Het kan ook gewoon bij jullie iets zijn. Of is het echt alleen maar op pad?
1: Het kan ook thuis zijn. Het kan een spelletje met hem doen. Maar we zitten vlak naast de Rietplas. Je kan hier prachtig wandelen. Een ommetje met Kevin. Dat er echt iemand voor hem komt en echt de aandacht heeft voor hem... Dat zou hartstikke mooi zijn.
0: Ja, Johan, hartstikke goed dat je op zoek bent naar iemand voor Emmen. Ik hoop dat er nu iemand zit te luisteren, iemand voor Kevin. Ik hoop dat er nu iemand zit te luisteren die zoiets heeft van... dat lijkt mij wel wat. Stel dat diegene zit te luisteren, waar kan die zich melden?
1: Hij kan bellen met mij. Zal ik mijn 06-nummer geven?
0: Ja, dat kan op de radio. Ja, prima, als jij dat graag wil. Maar je kan ook zeggen van dat het via ons moet, hoor. Ik weet niet...
1: Maakt mij niet uit. Mijn telefoonnummer en mailadres staat ook in de Facebook-advertentie die we hadden geplaatst.
0: Oh, dan mag je het gewoon noemen.
1: Mailen kan altijd met Johan van der Brink, apenstaartje, fysio.org. En fysio is V-I-S-I-O, dus niet van fysiotherapie. En mijn 06-nummer is 06-526-797-22.
0: Oké. Johan van den Brink, apenstaart, fysio, V-I-S-I-O. Wat zijn nou, org?
1: Org.
0: Klopt. Was NL er niet meer?
1: Nee, die was op, denk ik.
0: Oké. Nee, helemaal goed. En er is ook een Facebook-account. Dat is misschien makkelijker voor mensen. Dat ze daar nog eventjes wat informatie...
1: Wonen, dagbesteding, Hogeveen. Als ze daarop kijken, dan... Dan komen ze ook op de Facebookpagina. Als je gewoon Fysio kijkt, we hebben meerdere Facebookpagina's, maar daar staan we tussen.
0: Hartstikke goed. Zoek gewoon even naar Johan van Fysio in Emmen. Johan van den Brink. Dankjewel.
1: Oké, bedankt.
0: Ik hoop dat je snel een vrijwilliger hebt gevonden.
1: Ik hoop het ook.
0: Ja, het zou hartstikke mooi zijn. Geniet van het weer en doe Kevin de groeten.
1: Ja. Is goed, zal ik doen.
0: Fijne dag, doei.
1: Oké, doei.
0: Dit is Radio Drenthe. Muziek komt eraan van Stevie Wonder in Train. Hey Soul Sister. Direct naar Schuilen. Dit hier is Miss Montreal.

0: Tienerplaat.
1: Oh, voel je de spanning al in je lijf? Vannacht gaat het namelijk gebeuren. Om 1 uur speelt het Nederlandse elftal weer. Ja, vannacht om 1 uur tegen Tunesië.
2: Ja.
1: Wat denk je ervan, Daphne?
2: Ja, ik zeg winst. Ja.
1: Voor Nederland?
2: Ja, dat moet ook wel.
1: Want?
2: Nou ja, volgens mij als we winnen, dan moeten we daarna tegen Marokko.
1: Mm.
2: En volgens mij is dat beter dan als we tegen Brazilië moeten. En dat moeten we als we verliezen.
1: Ja, maar als we verliezen, dan spelen we op een gunstigere tijd.
2: Ah,
1: die andere wedstrijd. Okay. Want als we winnen, dan spelen we om 3 uur 's nachts.
2: Ja. Ik hoor mezelf ook wel weer helemaal we zeggen.
1: Ja,
2: ik vind dat altijd zo grappig.
1: Het enige wat verbindt in Nederland is het Nederlands elftal.
2: Maar okay, ja, dat 3 uur 's nachts, dat is wel een beetje... Ga jij dan kijken?
1: Ja, dat weet ik toch niet. Ik ga hem vannacht wel kijken.
2: Ja, 1 uur, dat is wel 1 te
1: uur.
2: Doen, hè?
1: Ja, maar ja, dan kan het ook tot 3 uur duren.
2: Ja, poeh.
1: Dus goed, die willen het toch even zien.
2: Ja, het is ook wel weer gezellig. Ik heb nog geen enkele wedstrijd echt... in een kroeg gekeken of zo.
1: Nee?
2: Ik was zaterdag toevallig in Zweden.
1: Oh.
2: Dus dat was wel mooi. Nederland tegen Zweden.
1: Oh!
2: Ja.
1: Nou ja, dat was voor Zweden niet zo mooi natuurlijk.
2: Nee, voor Zweden niet zo mooi.
1: Hoe was de sfeer daar dan?
2: Ja, het was wel goed hoor.
1: Ja?
2: Ja, het was wel positief allemaal. Ik had eerst altijd deed het een grapje met een van de Zweedse mannen. Van oké, we zijn... nou, er was nog 10 minuten tot de wedstrijd. Zeiden we van oké, we zijn nog 10 minuten vrienden. Maar goed, tijdens de wedstrijd ging dat helemaal goed hoor.
1: Ja, en daarna? Ja.
2: En daarna ook. En dan, ja?
1: Ja,
2: dan doe je een drankje en dan vergeet je het weer.
1: Oh, gelukkig.
2: Ja.
1: Gelukkig. Geen blauwe ogen.
2: Nee.
1: Gebroken neus.
2: Oh. Nee. Die zijn best wel aardig, hoor.
1: Ja, zijn ze aardig, ja. Die Zweden?
2: Ja.
1: Oké, okay, nee, dat is goed om te horen. Ja, vanavond dus, of eigenlijk vannacht om 1 uur tegen Tunesië. En we zaten te denken, we moeten een slingerplaat hebben. We moeten een onderwerp hebben. Omdat ze vannacht spelen...
2: Ja.
1: Is het misschien wel leuk om muziek te zoeken dat iets met nacht te maken heeft?
2: Ja, ik vond het echt meteen een leuk thema. Ik vond het goed bedacht. En ik ga dan toch meteen ook allemaal, aan allemaal opties denken.
1: Ja, er zijn nogal wat, hè?
2: Ja, ik denk dat dit helemaal goed gaat komen.
1: En heel veel platen met night in de titel.
2: Ja, ja. Of ja, gewoon nacht. Het is een nacht.
1: Oh, ja, zo. Nou, we zijn eruit.
2: Ja, nou, kloor.
1: Aan welke plaat moet jij denken als je zo eens even zit na te denken? Een muziek met iets dat te maken heeft met nacht. Dat mag dus heel letterlijk zijn. Een night of nacht in de titel. Of verzin het. Iets wat met nacht te maken heeft. Je mag vanaf nu bellen of appen met de studio van Radio Drenthe. Dat kan op telefoonnummer 0592-33-1188. Laat je plaatje achter op 0592-33-1188. Want Daphne die heeft een rat in de studio staan.
2: Ja.
1: Ja?
2: Ja.
1: En
2: ik zo aan draaien.
1: Daar staan 26 vakjes op. En we zijn op zoek naar 26 liedjes. En dan ga je aan draaien. En dan het liedje waar het rat op uitkomt, wordt helemaal gedraaid.
2: Ja, helemaal leuk.
1: Dat is het een beetje. Dus een plaatje met nacht die daar iets mee te maken heeft. Die mag het nu doorbellen of doorappen. 0592-33-1188. Voor de slingerplaat. Dit is Train en Hey Soul Sister.

0: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Goedemiddag, het is 1 minuut voor 1:30. Het is tijd voor het laatste nieuws uit Drenthe. Hier is Daphne Blanke.
2: Goedemiddag, het natuurbrandrisico is opgeschaald naar fase 2. Het is droog in Drenthe en er staat vrijwel voortdurend een matige wind. En die combinatie is reden voor Veiligheidsregio Drenthe om fase 2 af te kondigen. Dat betekent dat open vuur in de natuur verboden is. En dat houdt in barbecue, houtkorf, roken en wensballonnen. De camper die door het vlonderpad van het Grolloerveen zakte is na bijna een week alsnog weggehaald. Volgens Staatsbosbeheer heeft een bergingsbedrijf dat gisteren voor elkaar gekregen. Het is alleen niet duidelijk op welke manier dat is gegaan. De camper stond sinds vorige week donderdagavond vast op het vernielde pad. Camperaars namen daar de verkeerde afslag en reden met het voertuig het vlonderpad op. Op de route begaven de planken het en zo zakte de camper door het houten pad. Weghalen bleek geen eenvoudige klus te zijn. De beschadigde plekken op het pad zijn voorlopig afgedekt met houten platen. En verschillende evenementen in Drenthe zijn vanwege de voorspelde hitte afgelast. Zo stond voor zondag de Run Forest Run Cross Triathlon op het programma. Maar de organisatie heeft besloten het sportevenement te annuleren. Bij deze cross triathlon zouden deelnemers rennen, mountainbiken en zwemmen. En eerder werd al de TT Night Ride afgelast. Volgens de organisatie van het TT-festival in Assen is het niet verantwoord om de vele motorrijders in hun warme pakken langzaam door de stad te laten gaan. Je vindt het hitteblog en het TT-blog op onze website rtvdrenthe.nl voor de laatste updates, net als het andere nieuws uit de provincie.
1: Dan gaan we naar het weer en daarvoor hebben we Gert Voerman.
3: Vanmiddag is het droog en zonnig. De laatste restbewolking verdwijnt uit het noorden. En die temperaturen lopen op veel plaatsen toch 6, 27 graden. Zeker in het noordwesten. Maar in het zuidoosten wordt het 28, 29 en misschien lokaal nog wel 30 graden. Met een matige noordoostenwind. Vanavond en vannacht opklaringen 15 tot 17 graden. En morgen wordt het zeer warm met temperaturen van rond de 37 graden.
1: Nederland speelt vannacht om 1 uur tegen Tunesië. En daarom zijn we in de slingerplaat op zoek naar muziek dat iets met nacht te maken heeft. Er komt veel binnen, hè, Daphne?
2: Er komt heel veel binnen, ja.
1: Een beetje bij jou allemaal?
2: Nee, dat niet. Oh. Maar ik ben wel aan het genieten, hoor, van de suggesties.
1: Maar er kan nog meer bij. 0592-3311-88. Muziek wat met nacht te maken heeft. En zometeen hier sowieso Middle of the Road en Swing Out Sister.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Het is cent de sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
8: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
9: Nu bij Dirk. Mora Megamix. 3,29. Perfect voor het WK.
10: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.

0: Tienerplaat.
1: Vanaf om 1 uur speelt het Nederlandse elftal tegen Tunesië. Een late wedstrijd, helemaal in het donker, want het is in de nacht. En daarom zijn we in de Slingerplaat deze donderdagmiddag op zoek naar muziek dat iets met nacht te maken heeft. Aan welke plaat moet jij denken? Laat het weten, bel of app. De studio van Radio Drenthe 0592 33 11 88. Daphne, wat is er allemaal binnengekomen onder andere?
2: Nou, Jenny en Fanny die kwamen met een hele mooie van Lionel Richie. All Night Long.
1: Jenny en Fanny, dat vind ik dan mooi.
2: Ja, leuk hè?
1: Lionel Richie, All Night Long. Ja, een hele goeie. Ook een Jenny en Elke. Nou, dat klinkt niet zo leuk als Jenny en Fanny. Maar Jenny en Elke die gaan voor Paper Lace en The Night Chicago Died. En dat is niet die, maar dat is dit nummer.

0: Maar ook Doe Maar met Nachtzuster. Die kwam binnen van Harry en Marlies.
1: Nachtzuster,
2: wat moet ik zonder jou beginnen?
1: Nachtzuster,
2: ik brand van binnen.
1: Nachtzuster,
2: doe iets aan de pijn.
3: Ja, die is ook leuk, die was ik helemaal vergeten van Doe Maar.
0: Ja, Nederlands plaatje.
3: Ah, leuk. Deborah, die kwam met Maywood en Late at Night.

0: dan kan je ook nog de nachttrein pakken. Of de night train. Met QB en de Blizzards. I'm gonna catch the night train. Gonna
1: ride it slowly. Lekker hoor. En de volgende plaat kwam heel vaak binnen. Johan, Fanny, Jelina en Astrid. En die komt uit Brabant. Die luistert naar Radio Drenthe. Geweldig. Ja, die kunnen maar voor één ding gaan natuurlijk. Guus Meeuwis, Het is een nacht.

0: leuk hoor.
1: Ja, het telt wel, hè. Nacht komt er niet echt in voor.
0: Nou,
1: maar ja,
0: dromen doe je?
1: In de nacht. Ik vind het tellen.
0: Ja, het Nederlands elftal speelt vannacht om 1 uur tegen Tunesië. Daarom in de Slingerplaat zijn wij op zoek naar muziek dat iets met nacht te maken heeft.
2: De Slingerplaat.
0: We kunnen ook nog even naar de telefoon, Daphne.
1: Ja, zeker. We hebben iemand hangen op lijn 1.
0: Goedemiddag met Dimitri Sint-Daphne van Radio Drenthe.
3: Ja, Henk woont hier.
0: Henk.
3: Uit Doelande.
0: Aan welke plaat moet jij denken?
3: Black Knights van Deep Purple.
0: Oeh, zetten we op het rad. Heb je nog een suggestie voor A tot en met Z? De letter...
3: Dat doe maar mijn voorletter H.
0: De H. Dan zit Daphne. Gaat dat lukken met de H?
1: Zeker, zet ik erbij hoor.
0: We zetten hem erbij, dankjewel.
3: Oké, succes.
0: Oké, fijne dag. Hoi hoi. Radio Drenthe, goedemiddag met Dimitris. Met wie?
3: Nice, van Deep Purple. Oeh, zet het op het rad.
1: Hallo?
0: Ja, hallo.
4: Hallo.
0: Heb de radio lekker hard aanstaan?
4: Ik dacht nog aan de Pointer Sisters met I'm So Excited.
0: Maar wat heeft dat met de nacht te maken?
4: Ja, want het begint met Tonight's the Night, we gonna make it happen.
0: Oh! Goeie.
4: Toepasselijk.
0: Ja, dan zetten we die ook op het rad. Geen enkel probleem. Heb je nog een voorkeur voor een letter?
4: Wat zei je?
0: Of nog een letter op het rad? Want op het rad staat zeg maar alle letters van het alfabet.
4: Dus doe maar de I van Iris.
0: De I van Iris. Zetten we hem daarbij. Komt helemaal goed.
4: Oké, dank je.
0: Ja, waar moet jij aan denken? Een plaatje met nacht. Je mag bellen 0592 33 11 88. Zullen we nog eentje doen, Daphne?
1: Nog eentje? Ja, zeker.
0: Ja, doe maar eentje.
1: Waarom niet? Even kijken.
0: Goedemiddag, met Dimitris van Radio Drenthe. Met wie?
5: Goedemiddag, ik ben Annie.
0: Annie, waar moet jij aan denken?
5: Aan de Brabantse nachten zijn lang. Ik weet niet of je al geweest is, ik kwam net binnen.
0: Oh ja, welke is dat ook? Van wie is die ook alweer?
5: Ik dacht ook van Guus Meeuws.
0: Heeft hij dan meerdere nummers over Brabant?
5: Ja, en ook nog iets van Brabant, dat denk ik aan Brabant, van Brabant nog ligt. Ja.
0: Oh, ja. Zetten we er ook op.
5: Oké. Okay.
0: Dankjewel. Staat alles een beetje genoteerd, Daphne?
1: Ja hoor.
0: Hartstikke goed, dan pakken we zo meteen het rad erbij. Maar er is nog plek voor een aantal volgens mij. Dus kom maar op, een plaatje wat iets te maken heeft, dat iets te maken heeft met nacht. 0592 33 11 88. Ah, dit kan geen toeval zijn. De Nachtcasanova's.

0: Tina Blad. Madonna.
1: Ja, ja zo zei Adam Curry dat vroeger.
2: Oh ja?
1: Ja, ja, die zei niet Madonna, die zei Madonna.
2: Wauw.
1: Dat een beetje. Ja, nee, dat is hij wel beroemd. Ken je dat niet?
2: Nee, echt hè?
1: Ja, ja, ja.
2: Nou, zal ik even opzoeken.
1: Hij is half Amerikaans en ja, hij stoorde zich eraan dat Nederlanders altijd Madonna zeggen. Hij zei, nee, het is niet Madonna, het is Madonna.
2: Okay,
1: Holiday,
2: nou,
1: hier op Radio Drenthe. Ja, goedemiddag. Het Nederlands elftal speelt vannacht om 1 uur tegen Tunesië. Dat is een latertje. Misschien ga je wel kijken. Nou, dan wordt het zeker 3 uur 's nachts. En dan morgen weer frisse fruitig eruit natuurlijk. En ja, omdat het een late wedstrijd is, zijn wij op zoek in de slingerplaten naar platen die iets met nacht te maken hebben. Nou, dat hebben we geweten, want de appbox is ontploft.
2: Nou, inderdaad, en de lijnen hangen nog steeds vol. Maar ja, we zitten al vol.
1: We zitten vol. Ja, we hebben 26 platen op het rad staan. Als je meekijkt via TV Drenthe, dan zie je het rad ook achter Daphne staan.
2: Ja.
1: Hij hangt een beetje naar voren, of ligt dat nou aan mij?
2: Nee, dat klopt wel, inderdaad.
1: Oh.
2: Ja, ik zou hem stevig vasthouden. Dan,
1: ja, hou hem goed vast, voordat hij hier
2: voorovergekukkeld.
1: Ja, precies. Ja. Platen die iets met nacht te maken hebben. We hebben een hele hoop binnengekregen. Lionel Richie, All Night Long, Paper Lace, The Night Chicago Died, Doe Maar Nachtzuster, Maywood, Late at Night. Daphne, wat staat er nog meer allemaal op?
2: Oh, Night Train van QB in the Blizzard. Het is een nacht, Guus Meeuwis natuurlijk. Marco Borsato, Dromen zijn bedrog. Telt ook gewoon. Annie kwam nog met Arie Ribbens, Brabantse nachten zijn lang. Een nacht als deze van Mo, die kwam binnen door Fanny. En Thriller van Michael Jackson.
1: Oh, ja, op zijn sterfdag.
2: Nou, daar kwam Jan mee. Hmm. Nou, eigenlijk zijn dochter, maar Jan belde.
1: Oké.
2: Ja, die telt ook gewoon. En Jaap en Astrid, die dachten nog aan Als de Nacht Verdwijnt van Jan Smit.
1: Oh, dat is ook een goeie.
2: Ook een
1: dat
2: goeie.
1: Dat is ook een goeie.
2: Ja.
1: Daphne, je bent in beeld. Geef het dan een goeie. Ja, doe maar hoor.
2: Oeh, ik ben benieuwd. Ja, de U.
1: De U?
2: De U. Nou, nou, even zoeken in de lijst, welke dat ook weer is.
1: Zeg maar.
2: Even kijken. Oh, Murray Head van... nee, Murray Head met One Night in Bangkok.
1: Oh, One Night in Bangkok.
2: Ja.
1: Leuk plaatje, leuk plaatje, leuk
2: Bert
1: plaatje.
2: En Astrid gaven die door.
1: Oh, dat is wel een topplaat zo op de donderdagmiddag. Ga ik... hoppakee, daar is hij. Gaan we draaien.
2: Helemaal goed.
1: One Night in Bangkok. Murray Head. Voor de slingerplaat. Bij Radio Drenthe.

0: of Assen.
1: Zondag is er weer een Drentse dag in Openluchtmuseum Ellert en Brammert. Het Onvolk loopt in klederdracht, brengt volksdansen en laat zien hoe het is om te trouwen over de Puthaak. Beleef een dag met oude ambachten en ontdek de rijke geschiedenis van het Ellertsveld. De Drentse dag, zondag in Openluchtmuseum Ellert en Brammert.
2: Zeg het Voortman, open dag bij Voortman op 26 en 27 juni.
3: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
4: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
5: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietsen, uitrit.
6: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
7: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing.
10: Radio A en Hunze.
11: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
10: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
12: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. In Frankrijk is de hoogste alarmfase voor de gezondheidszorg uitgeroepen. Vanwege de hitte hebben de ziekenhuizen daar nog altijd steeds drukker. Door de hoogste alarmfase af te kondigen kan er extra zorgpersoneel worden vrijgemaakt. Het gaat om vrijwilligers die vaak al in een ziekenhuis werken en in noodgevallen opgeroepen kunnen worden. Bij Parijs is gisteren ook een jongetje van 3 om het leven gekomen door de hitte. Hij zat in een geparkeerde auto, terwijl het buiten al warmer was dan 40 graden. Hij was daar zelf ingekropen en kon er vervolgens niet meer zelf uitkomen door het kinderslot. Alcohol drinken moet minder normaal gevonden worden. Dat zegt de Gezondheidsraad in een nieuw advies. Ieder glaasje is er 1 te veel. Het verhoogt het risico op 7 verschillende soorten kanker. Drank leidt ook tot meer verkeersongelukken en geweld. De Gezondheidsraad adviseert daarom dat de regering alle vormen van alcoholgebruik gaat ontmoedigen. Het kan bijvoorbeeld door alcohol uit de supermarkt te halen of de accijns te verhogen. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team naar Venezuela. Dat is getroffen door 2 zware aardbevingen. Minister Sjoerdsma trekt daar 2 miljoen euro voor uit. De reddingswerkers en honden gaan helpen om mensen te vinden onder het puin. Gebouwen storten in en er is veel schade. Venezuela heeft Nederland gevraagd om de hulp. Ook andere landen hebben al hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. In een appartementencomplex in Brunsum in Zuid-Limburg is een gaslek ontstaan. 86 appartementen zijn uit voorzorg ontruimd. Vanwege de omvang van de gaslekkage en de hitte heeft de brandweer opgeschaald. De gaskraan is afgesloten en netbeheerder Enexis probeert het gaslek op te sporen en te dichten. Ook in het oosten van Rotterdam moesten mensen een flat uit vanwege een gaslek. Dat ontstond door werkzaamheden. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Beeld is het namelijk ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, in het midden en zuiden 30 tot 36 graden. In het noorden wat minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen is er ook veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
13: Dit is Radio A en Hunze.
14: Radio A en Hunze.
13: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
15: De bezorger. Probeer het zelf.
16: Appetito.
15: Appetito.
17: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.

0: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
1: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Radio Drenthe.
8: Anouk in de middag.

0: in de middag.
1: Paul Young en Come Back and Stay hier op Radio Drenthe. Als je meekijkt, dat kan. Je kan radio kijken via TV Drenthe.
2: Ja.
1: En dan zie je, als wij even niet praten, dan zie je beelden van de provincie.
2: Ja, hartstikke leuk.
1: Assen komt ook voorbij. En dat is wel leuk, dan zie je de opbouw van de TT.
2: Ja.
1: Nou, niet van de race, maar gewoon Assen Centrum, zeg maar. Hè? Daar zijn ook allemaal feesten en dingen. Dat gaat allemaal losbarsten.
2: Ja, je ziet het reuzenrad ook, inderdaad. Ja, mooi.
1: Vanmorgen nog een paar minuten voorgestaan, omdat het niet doorreed.
2: Ja, ik moest ook omrijden vanochtend. En ik was eigenlijk al een klein beetje te laat. En nee, ik kon er echt niet langs, dus ik moest omrijden. Nou ja. Is niet anders.
1: En je ziet de markt, zeg maar, waar allemaal dingen gaan gebeuren. En je denkt, ja, waarom begint hij nou over Assen, de binnenstad? Nou, omdat het TT natuurlijk losbarst, hebben wij hier bij RTV Drenthe een complete redactie die zich eigenlijk alleen maar bezighoudt met de TT.
2: Ja, hartstikke leuk.
1: Die houden ook een blog bij op de site, rtvdrenthe.nl. En die jongens die komen zo meteen hier in de studio met het laatste nieuws.
2: Ja, ik ben benieuwd wie het gaat zijn, Frank of Roy.
1: Ik hoop niet dat ze met slecht nieuws komen, dat alles wordt afgelast.
2: Ja, nee, inderdaad.
1: Ja, maar dat risico loop je.
2: Ja, nee, komt goed. We houden hoop.
1: We doen alleen de deuren open hier voor goed nieuws. Frank en Roy schuiven zo meteen aan. En die komen rechtstreeks van de TT-redactie. En de volgende plaat, Daphne, mag jij eventjes aankondigen, want ik kan het niet.
2: Dracostedinte.
1: Ja. Onder de mooie lindenboom betekent dat. Dit is Ozone.

0: De Bee Gees op Radio Drenthe.
1: Radio Drenthe. Radio Drenthe.
0: En aangeschoven hier in de studio is Frank.
2: Hey, goedemiddag.
0: Jij komt van de TT-redactie.
2: Klopt helemaal.
0: Ja, en als je denkt dat is echt overdreven, nou dan moet je maar eens een kijkje komen nemen hier aan de Bijlenstraat. Want iedereen is druk bij jou in het team.
2: Ja, wij zijn al 2 weken lang non-stop bezig met de TT. Met verhalen vertellen, schrijven, voor televisie maken, voor online, voor social media. Ja, we zijn er non-stop mee bezig.
0: Ja, en het blog kan je natuurlijk ook allemaal bekijken op rtvdrenthe.nl. En ik had het er net met Daphne over. Je mag alleen aanschuiven met goed nieuws. We hopen niet dat iets wordt afgezegd vanwege het weer.
2: Nou, ik heb goed nieuws, want er is nog niks afgezegd.
0: Oh, gelukkig.
2: Maar toch kom ik toch een beetje met slecht nieuws. Slecht nieuws voor de inwoners van Witten. Het TT-dorp Witten. Want zij mogen dit jaar de supersokers en andere waterpistolen op zolder laten liggen. De gemeente Assen heeft hen verboden om met waterpistolen te schieten tijdens de TT. En dat is, ja, dat is een beetje een traditie natuurlijk. Hè. Witten is het TT-dorp. En je hebt daar een enorme rij met TT-campings. Dus alle TT-gangers die zijn daar. Vroeger stond het bekend als Vrijstaat Witten. Alles mocht en alles kon daar. Nou, dat is allemaal een beetje aan banden gelegd. Maar het leuke is natuurlijk wel, als die mensen daar dronken langskomen, dan schiet je even met je waterpistool. Nou, ja. 90% van de mensen vindt dat leuk. Die andere 10% die vinden het iets minder leuk. Maar goed, het is de TT. En met dit weer, 35 graden, 36 graden. Wat is het dan lekkerder dan nog even een natte sprits in de nek? Maar zij mogen niet dit jaar, want vorig jaar zou er een ongeluk zijn gebeurd waar iemand bij van de fiets zou zijn gevallen en gewond zou zijn geraakt doordat hij, nadat hij was gespoten met een waterpistool. Nou, die inwoners van Witten die zeggen, wij zijn daar namelijk geweest, een verslaggever, die heeft even gecheckt. Die zeggen van, nou, wij houden dat allemaal in de gaten. Er is inderdaad iemand gevallen, maar die meneer die was toen gewoon hartstikke dronken. Dat lag echt niet aan een waterpistool. Dus geen waterpistolen vandaag.
0: Ach,
2: of morgen, of overmorgen, of zondag.
0: En staat er dan ook een boete op? Gaan ze het handhaven? Of is dit
2: de gemeente zegt dat ze het gaan handhaven.
0: Oh.
2: Dat er BOA's en politieagenten op gaan letten of die inwoners van Witten zich inderdaad wel netjes gedragen. Ja, maar die mensen die zeggen ook van, wat is dit voor belachelijks? Dit is betutteling ten top. En er is nog nooit iemand geweest die zich druk heeft gemaakt over alle rotzooi die tijdens de TT door bezoekers bij ons in de tuin wordt gegooid. Maar wij mogen niet eventjes met een waterpistooltje schieten.
0: Ah,
2: waar hebben we het over?
0: Wat zonde dan. Hè? En het wordt zo warm.
2: En het wordt zo warm.
0: En het wordt zo warm. Hey, en Frank, jij vertelde net dat je al jaren zelf ook naar de TT gaat.
2: Ja.
0: Vanaf je 10e.
2: Ja.
0: En ik zei tegen jou, ik zeg van, het is altijd wel leuk met de TT, het is altijd mooi weer. Maar dat is in mijn herinnering van de afgelopen jaren. Maar jij hebt ook echt.
2: Nou ja, ja, als ik aan de afgelopen jaren denk, dan denk ik inderdaad aan zonnebrand en petje op. En dat was echt nodig. Maar ja, we hebben ook wel TT's meegemaakt dat het de hele dag regende en dat je onder een plasticje staat. Of dat je een plasticje aan het hek vastmaakt en er met een groep jongens onder staat een feestje te vieren. Ja, dan komt er af en toe wel eens, blijft er een plasje op liggen. Dan dat moet er even afgegooid worden. Werd niet zo gewaardeerd door de buren. Maar ach, die waren toch al nat.
0: Maar dat is dit jaar niet. Dus zit je nog te twijfelen om heen te gaan? Dan kan je juist wel heen gaan nu. Want het is prachtig mooi weer.
2: Nou, dit jaar adviseer ik je niet om een zeiltje mee te nemen tegen de regen. Maar vooral om een parapluutje of een parasolletje mee te nemen. Want het wordt bloedheet.
0: Ja.
2: Bloedheet.
0: Ja. Nee, mooie vooruitzichten. Jij gaat weer terug naar de TT-redactie, neem ik aan.
2: Helemaal.
0: En je gaat het blog bijhouden. Waar kunnen we het allemaal lezen?
2: rtvdrenthe.nl, natuurlijk op de app. Daar hebben we de speciale TT-pagina. Nou, dat zou je zeker niet ontgaan op de website. En daar blijf je op de hoogte van al het laatste nieuws rondom de TT, het TT-festival. En prachtige achtergrondverhalen. Daar moet je zijn.
0: Hartstikke mooi. Frank, dankjewel en een fijne TT.
2: Dankjewel.

0: bij Marktkauf Meppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
2: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloon.
3: Het is 1 minuut voor 2:30. Hoogste tijd voor het laatste nieuws uit Drenthe. En daarvoor hebben wij hier Daphne Blanke.
4: Goedemiddag. De problemen met de afrit Emmen-Zuid van de A37... waarin gisteravond plotseling een flinke bult ontstond... die zijn niet zomaar opgelost. Zo zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Eerst werd gedacht dat de hobbel door de hitte was veroorzaakt... maar nu blijkt dat er ook iets mis is met de fundering. Dat moet verder onderzocht worden... en dat kan tijdens de komende hete dagen niet. Hoe de schade aan de afrit hersteld gaat worden... en hoe lang het zal duren, dat is dus nog onduidelijk. De eigenaar van de camper die door het vlonderpad van het Gloorveen zakte... heeft de camper zelf weggehaald. Volgens Staatsbosbeheer is dit in goed overleg met de natuurorganisatie gegaan. Het bergingsbedrijf was wel verbaasd dat de camper al weggehaald is. Het bergingsplan lag al klaar, maar nu is de klus dus geannuleerd. De fundering van het vlonderpad is gecontroleerd en die blijkt goed te zijn. En zoals nu lijkt kunnen de beschadigde planken vrij snel vervangen worden. En met een beetje geluk kan het vlonderpad nog deze zomer weer open. Het natuurbrandrisico is opgeschaald naar fase 2. Het is droog in Drenthe en er staat vrijwel voortdurend een matige wind. En deze combinatie is reden voor Veiligheidsregio Drenthe om fase 2 af te kondigen. Dat betekent dat open vuur in de natuur verboden is. Van barbecue tot houtkorf, van roken tot wensballonnen. En wielrenster Lieke Nooyen uit Coevorden is gisteren als derde geëindigd... bij het NK tijdrijden in het Gelderse Laren. De 24-jarige Drentse finishte 16 seconden... achter winnares Danique Hengeveld uit Noorddorp. Het zilver was voor Femke de Vries uit Amersfoort. En het podium was daarmee geheel geel gekleurd. Alle drie de vrouwen fietsen voor de ploeg Visma Lease a Bike. Bij de mannenwedstrijd eindigde Axel van der Tuuk uit Assen... net naast het podium op de vierde plaats. Dat was het nieuws. Meer vind je op rtvdrenthe.nl en in de app.
3: En dan gaan we onmiddellijk naar het weer. En daarvoor hebben we Gert Voerman.
5: Vanmiddag is het droog en zonnig. De laatste restbewolking verdwijnt uit het noorden. En die temperaturen lopen op veel plaatsen toch 6, 27 graden. Zeker in het noordwesten. Maar in het zuidoosten wordt het 28, 29 en misschien lokaal nog wel 30 graden. Met een matige noordoostenwind. Vanavond en vannacht opklaringen 15 tot 17 graden. En morgen wordt het zeer warm met temperaturen van rond de 37 graden.
3: Zometeen hier op Radio Drenthe muziek van de Monkees en de Dolly Dots.
6: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in het Stedelijk Museum Schiedam.
9: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen... en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus... zijn er verschillende afsluitingen op de A27... tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen... Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vanaanaarbeter.nl.

0: de zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je volgende week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: showbizland. Het wel en wee van de sterren hoor je in Trend Entertainment.
1: Ja, met aan de telefoon vanuit Pijzen City. Denk ik zo. Zit je in Pijzen, Marco?
2: Ik zit in Pijzen.
1: Marco Schuitmaker aan de telefoon. Goedemiddag.
2: Een hele goede middag.
1: Een hele goede middag.
2: Leuk dat je gebeld.
1: Ja, ik denk, ik moet het even checken bij Marco in Drenthe Entertainment. Want vanavond dan ga jij van Pijzen helemaal naar
2: Assen. Helemaal naar Assen. Oh, heerlijk.
1: En dan is het mooi weer. Ga je dan helemaal binnendoor? Ga je dan genieten van de bomen? Of pak je gewoon de snelweg, Marco?
2: Nou ja, je weet het, hè. Drenthe is de mooiste provincie van Nederland, hè. Dus we gaan lekker genieten van de omgeving.
1: Dus binnendoor?
2: Maar ik ga binnendoor. Ja.
1: Lekker. Raampjes open.
2: Ja, nou, dat is wel nodig vandaag. Tauw. Wat een warmte.
1: Nou, maar hey, ik weet in welke auto je rijdt, want je hebt tegenover een vriend van mij gewoond. Daar zit wel airco in, denk ik, Marco.
2: Ja, er zit wel airco in, dat klopt. En als je het niet doet, dan is het airco, hè. Dan doen we alle ramen kunnen open, dus
1: zo dat is komt dat. Heel goed. Zo is dat. Ja, mooi man. Vanavond treed je op bij TT in Assen. Is niet je eerste keer, hè?
2: Sorry, wat zei je als laatst?
1: Het is niet je eerste keer dat je daar optreedt.
2: Nee, zeker niet. Ja, Assen is de TT is natuurlijk altijd één groot feest. Er komen heel veel mensen op af. Ja, het is gewoon echt een jaarlijks ding waar iedereen heel erg naar uitkijkt. En ik ben ook blij dat ik erbij ben vanavond. Donderdag is een topavond en ja, het zal wel heel druk worden in de stad vanavond.
1: Ja, dat denk ik ook met het mooie weer en voetbal komt nog later.
2: Ja, heerlijk. Gaat dat door, het voetbal? Ze hadden het erover dat het misschien afgelast kon worden.
1: Oh, echt? Nee, dat weet je meer dan ik. Het Nederlands elftal toch niet?
2: Ja, ze verwachten een heftige storm om 1 uur in Kansas City. Dus er wordt nog over gesproken of die wedstrijd überhaupt door kan gaan. Ik hoop het wel, hoor.
1: Is dit serieus? Misschien moet je dan hier gaan werken als journalist. Want we zijn hier nog helemaal niet op de hoogte.
2: Ik wil je sidekick wel worden, hoor.
1: Ja, dat lijkt me gezellig. Het lijkt me leuk. Nee, maar ik hoop het toch niet dat het afgelast wordt.
2: Nee, hoop ik ook niet. Hmm. Maar goed.
1: Goed dat je het zegt. Hey, je carrière is natuurlijk de afgelopen jaren in een stroomversnelling gekomen. Ben je een beetje gewend al aan alle bekendheid?
2: Nou, wennen is een groot woord. Het is natuurlijk heel erg bijzonder. En dat besef je gewoon elke dag weer. Wat je allemaal mee mag maken, wat je mag doen. En geen dag is hetzelfde. Hoe langer je ook hiermee bezig bent, je komt steeds weer nieuwe dingen tegen. Je mag steeds weer meer dingen doen. En het wordt steeds groter. Ja, dat is toch wel heel erg bijzonder. Dat, geleerd, dat moet je altijd maar goed beseffen. Want dan kun je er ook gewoon maximaal van genieten.
1: Ja, verstandig.
2: Ja, toch?
1: Ja, nee. Hoe zeg ik het? Heel verstandig. Ik hoor jou zeggen nieuwe dingen. Ben je zelf met nieuwe dingen bezig?
2: Ja, we zijn met heel veel dingen bezig. En ik word al heel enthousiast over als ik erover mag praten. Alleen, we gaan het echt op heel korte termijn gaan we het aankondigen. Als het goed is, volgende week al. Maar het gaat iets zijn waarbij de fans in heel Nederland heel dichtbij gaan komen. Dus de rest mag je zelf invullen.
1: De fans in Nederland heel dichtbij?
2: Ja, overal in Nederland.
1: Iets met televisie?
2: Misschien. Misschien ook niet.
1: Je wilde er niks over zeggen, maar volgende week.
2: Zullen we afspreken als ik het aankondig dat we dan even weer bellen?
1: Dat is helemaal goed. Dat is helemaal goed. Volgende week dan, hè?
2: Volgende week.
1: Ja, dan doen we dat. Dat doen we dat. Hey, en qua muziek, of gaat dit echt over de muziek?
2: Dit gaat ook zeker over muziek, maar wij komen over een aantal weken komen wij met een nieuwe single. Ja, dan ben ik zo. Ik verheug me er nu al op om uit te brengen. Het is echt een zomerplaat. Echt ook wat mensen van mij gewend zijn. En we zijn de afgelopen tijd echt heel veel bezig geweest met het schrijven van nieuwe muziek. En het is een van de platen die nu gaat komen zometeen.
1: Helemaal solo of werk je met iemand samen?
2: Dit is een solo plaat.
1: Oké. Okay. Is het één nummer of is het een heel album?
2: Nee, het is één nummer.
1: Oké. En dat komt ook volgende week?
2: Over een paar weken.
1: Oh, oké.
2: 17 juli uit mijn hoofd.
1: Oh ja, dat duurt nog even. Maar dat is mooi in de zomer. En als het een zomerplaat is, hè, dan zou het zomaar kunnen dat je een klappertje weer op je naam krijgt.
2: Ja, dat is super. Dat zou toch mooi zijn. Je merkt het wel al met warme weer. Muziek wordt mega veel gestreamd. Ja, iedereen zit natuurlijk lekker met de barbecue aan muziek te luisteren. Ja, heerlijk.
1: Mm-hmm. Nu je dat zegt met dat warme weer, heb je dan ook met optreden dat je nu andere dingen moet doen op het podium dan wanneer het wat rustiger weer is? Want dat zal wel zweten worden dan vanavond met het optreden.
2: Ja, eigenlijk verandert er aan het optreden helemaal niets. Je moet jezelf er een beetje op instellen. Het is wel... Dat is wel heel zwaar hoor, maar voor de mensen die bijvoorbeeld in een tent staan, ja, kan daar soms wel gewoon 40, 50 graden worden binnen.
1: Ja,
2: en als je aan het optreden bent, ja, je draagt niet zo snel een korte broek. Dus je bent wel vaak gewoon met een lange broek en je probeert er wel iets luchtigs aan te trekken. Maar er mag wel een handdoekje bij en een aantal flesjes water.
1: En een nieuw shirtje voor het volgende optreden.
2: Een nieuw shirtje, inderdaad. De hele auto hangt vol, hoor. Ja,
1: met witte bloesjes.
2: Ja.
1: Je handelsmerk. Hartstikke goed. Hey, vertel eens nog even kort wat je de komende tijd op de planning hebt staan qua optredens. Waar we naar uit kunnen kijken.
2: Ja, nou, het zit natuurlijk nu het festivalseizoen. Dus we zijn echt door heel Nederland te vinden elke week. Wat staat er op hele korte termijn? Ja, we gaan morgen, we hebben vanavond natuurlijk nog Assen, morgen gaan we richting Den Haag. Want ik sta aanstaande zaterdag om 9:30 's ochtends, dan is op Omroep Max live op televisie Veteranendag. Waar ik voor het eerst mag gaan zingen voor de veteranen uiteraard en voor de koning.
1: Zo.
2: Dus ja, dat is natuurlijk wel een spannend moment waar ik heel erg naar uitkijk.
1: Ja, snap ik. Wat gaaf. Mooie dingen in de planning.
2: En voor de rest alle festivals natuurlijk deze zomer. Ik kijk zelf momenteel van week naar week. Dus ik krijg maandag krijg ik het schema voor wat er op de weekplanning staat. Dus ik weet nooit zo goed van tevoren waar ik overal naartoe moet.
1: Nee, dat begrijp ik. Het leven van een echte ster, Marco.
2: Ja, maar wel superleuk.
1: Ja, zo is dat. Hey, veel plezier vanavond bij de TT in Assen.
2: En, ja, dankjewel.
1: Als je het leuk vindt, ga ik even een plaatje van je draaien.
2: Altijd leuk.
1: Ja, en ik zou graag gewoon de Engelbewaarder willen draaien. Maar kan je hem zelf nog aanhoren? Of heb je zoiets van, doe maar een andere?
2: Tuurlijk, doe hem nog maar een keer.
1: Nog maar een keertje de Engelbewaarder. Hartstikke leuk, meteen sfeer. Marco, veel plezier met je optreden vanavond en succes komende zomer.
2: Dankjewel.

Barbados. Wow, we're going to Barbados. Waar ken ik dat ook alweer van? We're Going to Ibiza van de Banger Boys is dus gebaseerd op Barbados. En die hoorde je zojuist van Typically Tropical op Radio Drenthe. Zometeen om 3 uur, Studio Steenbergen. En daar blijf ik eens even lekker voor zitten. Ja, want het eerste uur zijn alleen maar 60s en 70s hits. Lekker zijn.

0: Voortman bestaat 70 jaar. En dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
0: Zeg het Voortman. Open dag bij Voortman. Op 26 en 27
2: Radio
0: juni.
2: A en Hunze.
3: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
2: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
4: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. In Frankrijk is de hoogste alarmfase voor de gezondheidszorg uitgeroepen. Vanwege de hitte hebben de ziekenhuizen daar nog altijd steeds drukker. Door de hoogste alarmfase af te kondigen kan er extra zorgpersoneel worden vrijgemaakt. Het gaat om vrijwilligers die vaak al in een ziekenhuis werken en in noodgevallen opgeroepen kunnen worden. Bij Parijs is gisteren ook een jongetje van 3 om het leven gekomen door de hitte. Hij zat in een geparkeerde auto, terwijl het buiten al warmer was dan 40 graden. Hij was daar zelf ingekropen en kon er vervolgens niet meer zelf uitkomen door het kinderslot. Alcohol drinken moet minder normaal gevonden worden. Dat zegt de Gezondheidsraad in een nieuw advies. Ieder glaasje is er 1 te veel. Het verhoogt het risico op 7 verschillende soorten kanker. Drank leidt ook tot meer verkeersongelukken en geweld. De Gezondheidsraad adviseert daarom dat de regering alle vormen van alcoholgebruik gaat ontmoedigen. Het kan bijvoorbeeld door alcohol uit de supermarkt te halen of de accijns te verhogen. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team naar Venezuela. Dat is getroffen door 2 zware aardbevingen. Minister Sjoerdsma trekt daar 2 miljoen euro voor uit. De reddingswerkers en honden gaan helpen om mensen te vinden onder het puin. Gebouwen storten in en er is veel schade. Venezuela heeft Nederland gevraagd om de hulp. Ook andere landen hebben al hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. In een appartementencomplex in Brunsum in Zuid-Limburg is een gaslek ontstaan. 86 appartementen zijn uit voorzorg ontruimd. Vanwege de omvang van de gaslekkage en de hitte heeft de brand weer opgeschaald. De gaskraan is afgesloten en netbeheerder Enexis probeert het gaslek op te sporen en te dichten. Ook in het oosten van Rotterdam moesten mensen een flat uit vanwege een gaslek. Dat ontstond door werkzaamheden. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Beeld is het namelijk ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, in het midden en zuiden 30 tot 36 graden. In het noorden wat minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen is er ook veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
5: Dit is Radio A en Hunze.
6: Radio A en Hunze.
5: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
4: 86 appartementen zijn uit voorzorg ontruimd. Vanwege de omvang van de gaslekkage en de hitte heeft de brand weer opgeschaald. De gaskraan is afgesloten en netbeheerder Enexis probeert het gaslek op te sporen en te dichten. Ook in het oosten van Rotterdam moesten mensen een flat uit vanwege een gaslek. Dat ontstond door werkzaamheden. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Beeld is het namelijk ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, in het midden en zuiden 30 tot 36 graden. In het noorden wat minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen is er ook veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts 99 euro aanbetaling.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen...

0: goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
3: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerle. Sjoenk.nl.
4: Radio Drenthe. 60s en 70s met Dimitris Kops.

0: Studio Steenbergen.
1: Yes, goedemiddag en van harte welkom bij Studio Steenbergen hier op Radio Drenthe. Het is 3:08. René Steenbergen is er deze week niet. Vandaar ik hier, mijn naam is Dimitri Schops, aangenaam. Wel de gebruikelijke ingrediënten vanmiddag in Studio Steenbergen. Zometeen hebben we de jukebox met daarin 2 platen van Michael Jackson. En dat is niet zomaar, het is vandaag namelijk zijn sterfdag. MJ zou vandaag 67 zijn, dus hij kon al in de AOW zitten. Maar helaas, hij overleed op 50-jarige leeftijd in 2009. En daarom staan we dus even bij Michael Jackson stil zometeen met 2 platen van hem. En vanmiddag weer jouw kans op het Radio Drenthe prijzenpakket. Je maakt vanmiddag kans op het muzikale bordspel Remember the Music. En hoe je dat kan winnen, dat ga ik je later vanmiddag vertellen. Dit uur natuurlijk, zoals elke middag tussen 3 en 4, hits uit de jaren 60 en de jaren 70. Het tijdperk waarin zelfs de muren van tapijt...

0: 3:15. Goedemiddag. Tijd om terug te gaan in de tijd.
1: Op deze dag in...
0: Op deze dag in 1965 neemt Tom Jones het nummer With These Hands Up.

0: Deze single komt begin juli binnen in de Britse hitparades en bereikt de 13e plaats. In Nederland wordt With These Hands van Tom Jones uitgebracht als B-kant van What's New Pussycat. En dat nummer komt tot plaats nummer 12 in de Nederlandse top 40. Op deze dag in 1967 razen er verschillende windhozen over Nederland. Ja, is niet voor te stellen als je nu naar buiten kijkt, maar toen wel in 1967. Met name in Brabant en Gelderland gaat het flink tekeer. Zo wordt in het Gelderse Tricht een complete woonwijk met de grond gelijk gemaakt. 7 mensen komen om, 32 raken gewond en 500 mensen raken letterlijk dakloos, omdat het dak gewoon wegwaait. De slachtoffers zijn het nog niet vergeten.
1: Het waren nu zowat tennisballen, zo groot zijn ze eruit kwamen, uit de hemel. De caravan is van boven en aan de zijkant helemaal bedeukt en de dakluik en de ramen stuk. Voortent is op 1 of 2 plekken gescheurd. Dus het is een aanzienlijke schade.
0: En het is op deze dag in 1967 dat het tv-programma Our World wordt uitgezonden in 26 landen. Het is voor het eerst dat een tv-programma via satelliet in 5 continenten live te zien is. Voor meer dan 250 miljoen mensen tegelijk. En het programma wordt vooral bekend door deze bijdrage van de Beatles.

I started a joke. Robin Gibb die neemt de solo-song voor zijn rekening. Hij heeft dit liedje samen met zijn broers Barry en Maurice geschreven. En in januari 1969 komt de plaat binnen in de Nederlandse top 40. Uiteindelijk bereikt hij als hoogste notering de nummer 3 positie. En in de beroemde EMI-studio's aan Abbey Road in Londen nemen de Hollies op deze dag in 1969 deze klassieker op.

0: He ain't heavy, he's my brother. Wordt in Groot-Brittannië 2 keer een hit. In november 69 bereikt hij de 3e plaats. Bijna 20 jaar later komt de plaat nog een keer uit. En staat in september 1988 2 weken lang op nummer 1. In Nederland komt deze plaat in november 69 niet verder dan de 20e plaats in de top 40. En dan Elton John. Op deze dag in 1977 wordt hij de nieuwe voorzitter van de noodlijdende voetbalclub Watford in Engeland. Hij is dan al 4 jaar vicevoorzitter van de club. En in 1990 verkoopt Elton John zijn aandelen weer in Watford. En wordt hij benoemd tot erevoorzitter. Later is hij nog 2 jaar bestuurslid. En dan op deze dag, 25 juni, maar dan in het jaar 1977. Dat is een zaterdag. Ja, ga maar terug. Kijk maar eens in de kalender, op de kalender. Met andere woorden, de laatste zaterdag in juni. En dat betekent dan nog de TT. En er was Nederlands succes.
1: En let u op, weer een bliksemstart van Wil Hartog. Hij dendert voor het hele veld uit. De kniebocht in en dan op weg naar de Bereldijk. 1 is Wil Hartog, nummer 30. 5 is Philippe Coulon, de Fransman. En let u ook op hoe de regen van de achterwielen afspuit. Ja, en Wil Hartog was dan in zijn laatste ronde een triomftocht werd het voor hem. Ze noemen hem de Witte Tornado, de Witte Reus.
0: Ja, mooi hè, dat commentaar van 1977 van de TT. En moeten we het dan ook nog hebben over een jaar later, 1978? Nou, heel snel dan. Op deze dag in 1978 levert ons land een nationaal trauma op. Ja, Oranje verliest namelijk de WK-finale WK-voetbal met 3-1 van gastland Argentinië. We gaan het er verder niet over hebben. Pak er wel even een oude top 40 bij van 25 juni. Eens even kijken. Ik heb hier de Nederlandse top 40 voor mijn neus van 25 juni 1969. Het gedrukte exemplaar uit de archieven van Radio Drenthe getoverd. In die top 40 onder andere de Edward Hodgkins Singers met Oh Happy Day. En ook de Beatles staan erin. Met die Ballad of John en Yoko. Nou, die platen die ga ik beide zo meteen draaien hier op Radio Drenthe. Na Chris Andrews. Pretty Belinda komt ook uit de top 40 van 25 juni 1969.

0: Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Goedemiddag, 3:40 is het. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Het nieuws uit Drenthe. De hobbel op de A37 bij afrit Emmen-Zuid is niet alleen door de hitte veroorzaakt. Nee, er is ook een probleem met de fundering. Dat moet verder onderzocht worden, maar dat kan de komende dagen niet vanwege de warmte. De eigenaar van de camper die door het vlonderpad van het Grolloerveen zakte, die heeft de camper zelf weggehaald. Zoals het nu lijkt kunnen de beschadigde planken vrij snel worden vervangen. En met een beetje geluk kan jij weer over het vlonderpad deze zomer. En het natuurbrandrisico is opgeschaald naar fase 2. De veiligheidsregio Drenthe die laat weten dat het daarmee open vuur in de natuur verboden is. En dat heeft natuurlijk ook te maken met de hitte en de droogte. Meer kun je allemaal lezen op de site rtvdrenthe.nl. Dan gaan we naar het weerbericht en daarvoor hebben we Gert Voerman.
2: De rest van de middag is het droog en zonnig. Het is warm, 27 tot 29 graden. En een matige noordoostenwind. En vanavond nog lang warm, zonnig. En vannacht uiteindelijk minimaal van 15 tot 17 graden. Morgen voluit tropisch met maximaal van 37 graden.
1: Zometeen op Radio Drenthe meer 60s en 70s hits, waaronder Barry White en The Temptations.
3: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer. Pas je

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
4: Ja, mooie wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook. Uit de meterkast.
3: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig.

Het is 4:15. Hoogste tijd om hier in Studio Steenbergen stil te staan bij extra lange platen. Dat doen we deze hele week op dit tijdstip. XXL-versies van grote hits. Heb je een suggestie, dan mag je hem appen naar 0592 33 11 88. Valerie stuurde eerder deze week: Barry Ryan, Eloise hoor ik nooit meer. Maar wat blijft dat toch een lekker plaatje om te horen op de camping? Ja, Valerie staat op de camping, wil dat plaatje graag horen en heeft helemaal gelijk. We gaan 5:40 genieten van de nummer 1 hit van Barry Ryan uit 1968. Hier is Eloise.

0: Jukebox.
1: Ja, even een muntje gedaan in de Jukebox. En we komen uit bij Michael Jackson. Het is vandaag de sterfdag van Michael Jackson. MJ overleed in 2009 op slechts 50-jarige leeftijd. Maar hij heeft natuurlijk heel veel muziek achtergelaten. En daarom twee hits van Michael Jackson nu achter elkaar op Radio Drenthe. Zometeen Don't Stop Till You Get Enough. En eerst Bam.

0: veel heet koelwater de rivieren instroomt. Tijdens warm weer wordt af en toe de energieproductie naar beneden geschroefd of zelfs stilgelegd om dieren en planten in het water te beschermen. En de hitte veroorzaakte ook problemen op het Franse spoor. Net buiten Parijs viel een Eurostar-trein stil, waardoor honderden passagiers urenlang in de volle zon moesten wachten voordat ze weer verder konden. Frankrijk heeft weer een schip van de Russische schaduwvloot tegengehouden. De olietanker voer in de buurt van Sicilië op de Middellandse Zee toen de Franse marine de controle overnam. Het gaat om de tanker Deliver die vaart onder de vlag van Kameroen. De Russische schaduwvloot wordt ingezet om de sancties tegen het land te omzeilen. Vorige week onderschepte het Verenigd Koninkrijk in het kanaal ook al een tanker met Russische olie. De Amerikaanse zanger Lionel Richie heeft een optreden in de Grand Casino Arena in Minnesota vroegtijdig moeten afbreken, omdat hij zich niet goed voelde. Tijdens het nummer Dancing on the Ceiling had de 77-jarige Richie moeite om rechtop te blijven staan. Hij deed opnieuw een poging achter de piano met Three Times a Lady, maar voelde zich duizelig. Saxofonist Dino Soldo verklaarde dat Lionel niet verder kon spelen. Het optreden in Minnesota was de eerste in de reeks van 25 die Richie samen met Earth, Wind & Fire zal geven. Het weer warm en veel zon. Bij een matige noordoostenwind is het 24 graden in het noordelijk kustgebied tot 37 graden lokaal in het zuiden. Dit was het Radio Nieuws.
1: Ronkende motoren, knallende feesten. De TT is in volle gang.
2: En maat is erbij.
1: Beste analyses, de leukste sfeerverslagen.
2: De TT volg je natuurlijk bij Maat.
3: Goedemiddag en welkom bij de grote TT-show van Maat op deze zwoele donderdagmiddag. Ik ben Jos Smit, alles draait hier om de TT. Vandaag is de techniek in de capabele handen van Egbert Spruit. Verder word ik bijgestaan door de onnavolgbare Jari de Jonge.
4: De onafvolgbare. Ik vind hem knap bedacht, Jos.
3: Ja, mijn plezier, mijn plezier. Geen woord van gelogen.
4: Nee, dankjewel, dankjewel. Leuk dat ik er mag zijn vanmiddag.
3: Yes, vandaag hebben we weer een propvolle show. We spreken bijvoorbeeld met Mark van Aalderen, directeur van het TT-circuit. Verder hebben we weer een mooie reportage. Is onze verslaggever Gerco Harms voor ons op pad. En verder hebben we natuurlijk lekker veel muziek. Genoeg gepraat.
4: Ja, en een plaat, want we zijn de radio en we mogen muziek draaien. En dat is de grote zomerklapper van het moment. Die komt uit handen van Rutger van Banneveld. Dit is Zwoele Zomernachten.

0: Kan het toepasselijker? Zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld. Aan de lijn hebben we Elina van Zanten, eigenaar van Eetcafé Hegeman in Schoonlo. Naast het café staat een opmerkelijk standbeeld van racelegende Valentino Rossi. Elina, fijn dat je er bent.
1: Ja, hoi. Goedemiddag.
0: Ja, om met de deur in huis te vallen. Dat standbeeld, vertel eens, hoe is die daar terechtgekomen?
1: Ja, nou dat standbeeld dat is gemaakt voor 2016 door de welbekende toyisten. En wij kregen de vraag of wij ook mee wouden doen en of wij ook zo'n standbeeld in ons beheer wouden hebben. Of nou beheer, maar wij zorgen dat hij er netjes bij ligt en dat hij af en toe schoongemaakt wordt. En dat wouden wij wel, maar onder één voorwaarde dat mijn raceheld Valentino Rossi dat beeld... dat hij in Schoonlo kwam. Nou, die toezegging kregen wij. En die hebben we hebben hem nu staan.
0: Wat fantastisch. En dan moet je mee... Want ik verwachtte eigenlijk een soort een standbeeld van... Dus gewoon zijn kop of zijn hele lichaam.
1: Nee.
0: Maar het is iets anders. Het is radio, dus kan jij hem even schetsen? Wat staat er nou precies?
1: Ja, het is een beetje een soort van... naar rechts omgevallen regendruppel. En die is aan beide kanten is hij beschilderd. En aan de ene kant zie je een ketting lopen. Alle motoren zijn natuurlijk aangedreven door een ketting. En aan de achterzijde staan ook allemaal schilderingen. En overal staat de nummer 46 in afgebeeld.
0: Ja.
1: En er staan ook wat verwijzingen naar Valentino Rossi. En er staan wat verwijzingen naar de TT, maar ook naar paardenkracht. Er staan allemaal verwijzingen op het beeld. Dus zo heeft elk beeld, want er zijn er zes, die hebben allemaal iets anders. Een andere omschrijving. Volgens mij is er een van Wil Hartog. Er is in Grollen, volgens mij, die is aangepast. En daar staat nu echt het streuen natuurlijk op. Hè. Dat is natuurlijk wel de raceheld van deze regio. Dus zo is elk beeld een ander onderwerp. En wij hebben die met Valentino Rossi.
0: Ja, nou ja, toch misschien ook wel een van de mooiste dan. In elk geval qua namen vind ik zelf. Als niet racekenner ken ik natuurlijk wel de grote Rossi. En even nog ter verduidelijking, 46 was een nummer waaronder hij raced dan.
1: Dat was zijn race nummer. Ja.
0: Oh, gaaf. Maar een stukje eigenlijk moderne TT-historie, dus die daar is neergezet. Nou zitten jullie natuurlijk relatief dicht bij Assen. Loopt er nou ook bij jullie helemaal vol op het terras en in het café?
1: Nou, de avonden, we hebben veel diner door de TT. Want oude TT-gasten die eigenlijk al drie generaties Hegeman kennen, die komen hier nog steeds. En die komen nog steeds twee avonden bij ons eten. En dat zijn wel twee, drie tafels. We hebben een aantal Engelse tafels die eigenlijk al een aantal jaren terugkomen. Ja, en zo zie je toch elk jaar wel weer nieuwe TT-gasten die ons ook ontdekken. Dus zoals vandaag kreeg ik ook nog een reservering weer van Engelsen binnen... die vorig jaar voor de eerst bij ons waren geweest. En dat was goed bevallen, dus nu komen ze weer terug.
0: Ja, wat tof.
1: Dus dat is wel leuk.
0: Ja.
1: En de racedag hebben we helaas geen vol terras... want omdat ik al 28 jaar na de TT ga, zijn we gesloten.
0: Ja, wat goed. Jij denkt van, nou ja, die extra inkomsten die kunnen hangen... ik wil naar het circuit.
1: Ja, nou ja, ik ga al 28 jaar heen en weet je, één dag in het jaar is de TT. En ik werk ongeveer, 360 dagen voor de zaak.
0: Mm-hmm.
1: Het is wel een keer goed. En we gaan met een hele groep uit het dorp. Dus de echte TT-gangers, na tijd kwamen ze voorheen nog wel eens bij ons terug voor wat te eten. Maar ook dat zit er niet meer in met de afterparty hier in Hooghalen.
0: Mm.
1: Dus daar blijven we hangen, daar blijven we eten. En wij komen huiswaarts rond een uurtje of 19. Dus ja,
0: oh, heerlijk.
1: Dan is de kroeg inmiddels ook wel afgestorven.
0: Dus, ja, precies.
1: Ja.
0: Nou, mooi ook om zulke tradities erin te houden. En wat je zegt, volgens mij, als kroegbaas, om het even oneerbiedig te noemen, draai je genoeg uren. Want daar wou ik nog even op inhaken. Want volgens mij zei je al, jij bent de derde of vierde generatie...
1: Nee. Ik ben de vierde generatie, mijn moeder derde. Mijn nichtje is de vijfde generatie. Die werkt inmiddels ook bij ons op de zaak. En de eerste generatie, die hebben de TT voor het restaurant mee of voor het café meegemaakt.
0: Ja, wat bijzonder. Dus die verbinding tussen jullie en de TT en het racen, die ligt echt diep, begrijp ik wel.
1: Ja, wij gingen ook altijd, mijn ouders gingen ook altijd naar de TT. Mijn opa Hegeman ging ook altijd naar de TT. Ja, de TT, dat leeft gewoon echt hier in het dorp, maar ook in Grollo. Ja, het leeft gewoon echt. Ja. Zowel vroeger als nu.
0: Ja, ja, want dat is dus inderdaad gewoon ook in het dorp zelf. Iedereen leeft toch echt naar deze dagen toe.
1: Ja. Ja. Ja, is het niet de titi zelf, dan is het de feesten eromheen wel.
0: Ja, dus, precies. Ja. Want pik jij daar ook nog een graantje van mee? Of is het gewoon werken deze dagen?
1: Nee, morgenavond gaan we waarschijnlijk nog even assen in. Want zaterdagavond doe ik niet, want ik heb wel eens op de hoofdtribune liggen slapen. Nou, dat is niet het kaartje waard. Nee. Dus dat doe ik niet meer. Dus wij doen alleen nog de avond voor de titi-nacht. Die nemen wij nog wel mee. Maar de titi-nacht zelf niet meer.
0: Nee, nou dat hoor ik ook wel vaker van de lokale mensen uit Assen, mensen uit de omgeving. Dat die zeggen van de donderdag, de vrijdag, dat is nog echt leuk. En die zaterdag, dat is eigenlijk voor de buitenlanders.
1: Vroeger was die donderdagavond de echte Assenacht vroeger. Hè, toen het nog op zaterdag de race was. Dat was echt gewoon, daar kwam iedereen hier uit de omgeving, ging daarheen. Dat was gewoon de nacht. En sinds dat het op zondag is, is dat wel een beetje. Hè, donderdagnacht is nog wel een hele gezellige nacht. Mm-hmm. Maar is toch die vrijdagnacht meer die nacht geworden. Dat iedereen zegt van nou, daar gaan we nog even heen.
0: Ja.
1: En dan zaterdag gaan we lekker thuis. Op tijd naar bed en vroeg eruit om op de fiets naar de titi te gaan.
0: Ja, hartstikke goed. En wel op de fiets, want dat wordt zwalken naar huis? Of?
1: Nee, wij gaan. Dat gaat eigenlijk altijd wel aardig goed nog. Een uit onze groep die heeft een trekkertram. En die heeft een chauffeur geregeld. Die brengt ons nou halen vanaf halverwege Grollo. En terug, of hij staat er wel of hij staat er niet. En als hij er niet staat, dan moeten we terug fietsen. Staat hij er wel, dan kunnen we uiteindelijk mee in de trekkertram weer naar Grollo. En dan nog een klein stukje naar Grollo fietsen.
0: Oh, wat fantastisch. Nou, klinkt als een als heerlijke dagen ook voor jullie. Hartstikke bedankt dat je er even in wou komen om te vertellen over het beeld en jullie bijzondere familiebedrijf.
1: Helemaal goed. Hey, dankjewel en succes nog met de uitzending.
0: Yes, hartstikke bedankt. Hè.
1: En veel plezier met de TT. Doei.
0: Goed.
1: Hoi.

0: grote hit in 1972 voor de mannen van de Hollies. Je hoorde de baby in de TT-show van Omroep Maat.
1: Ja, aan de lijn hebben wij Mark van Aalderen, directeur van het TT-circuit. Mark, fijn dat je er bent.
2: Goedemiddag, Jos.
1: Yes, bedankt. Hey, voordat we verder praten, kregen wij een bijzonder spraakbericht binnen op de redactie van een oude bekende van jou. En die introduceert jou eigenlijk beter dan ik ooit zou kunnen. We laten hem heel even horen.
3: Kan ik beginnen? Nou, ik ken Mark dat hij die 15 was en die kwam bij mij hebben werken vragen. Nou, trouwens, die vader, goede kennis van mij, goede klant. En die beginnen, nou, hij was dus 15 of zo, maar een grote jongen, dus hij lag met 16. Dat ik, nou, laat hem maar gewoon werken. En nou, dat was direct een hele serieuze jongen. Heel goed, hele goede barmen, vertrouwen mensen. En ja, die hebben me 8, 9 jaar, weet ik niet meer, altijd achter de bar gewerkt. Enkele was de enige dat alleen achter de bar heeft gewerkt, maar omdat het goed was. Heel goed met die mensen, altijd vrolijk. Ik heb die nooit gezien, chagrijnig. En die klanten, die waren echt dof op hem. Nou, dat was Mark. Toen ik hoorde dat hij daar bij de TT bezig was of zo, ik dacht, nou, dat is goed voor hem. Hij gaat heel goed met de mensen. En toen ik hoorde dat die directeur, nou, eerlijk gezegd, was ik ook een beetje trots. Dat zei ik ook altijd, dat die hebben veel van mij geleerd. Sorry, een beetje ego, dat mag ook. En nou, dat is nog steeds, wij hebben een hele goede band met ze. Ja, die komen nog steeds bij de pizzeria met vrouw, kinderen. En met de Mark blijven altijd gezellig even samen een borrel drinken. En ja, nou, ik wens hem heel veel succes met die TT, ja. Ciao.
1: Herkende je hem nog, Mark?
2: Ja, direct na 1 seconde al. Wat is dit ontzettend leuk. Dat was Antonio, mijn eerste baas toen ik nog in de pizzeria werkte. Pizzeria Friuli, heel erg leuk. Ik ben blij verrast, wat leuk.
1: Ja, gaaf. Hè? Nou, het kwam wel heel toevallig op ons pad, maar een lid van de redactie was daar volgens mij gisteravond nog aan het eten. En toen die wist dat jij in de show kwam, dus zo is dat even samengekomen. Maar we dachten van, dit is zo leuk, dit willen we jou niet onthouden, maar ook onze luisteraars niet. En je was dus van jongs af aan al een goede werknemer, begrijpen we.
2: Nou, dat zijn woorden. Maar ik heb daar een geweldige tijd gehad. En weet je, je begint ergens met werken en je bent 14, 15 jaar en dan kun je of kranten gaan lopen of de Albert Heijn. Maar ik dacht, ik ga mooi bij de pizzeria achter de bar staan, want dan kom je ook nog eens wel wat tegen. En ik heb daar meer dan 10 jaar gewerkt. Het was echt geweldig. En ook ontzettend veel van geleerd. Ook van Antonio's manier van leiding geven, maar ook van de instelling van Italianen. Namelijk, maak er nou maar gewoon een feestje van. En daar heb ik ontzettend veel van geleerd. Ja. Dus heel erg leuk om te horen.
1: Nou, super fijn. Hey, dan denk ik dat het ook wel tijd is dat we erin duiken. Ja, om even met het grote nieuws van deze dagen, de hitte, te beginnen. We kunnen er gewoon niet omheen. Het wordt gewoon ontzettend heet. Morgen ook, zaterdag ook. Even benieuwd, wat betekent dat nou voor het circuit?
2: Ja, dat worden Italiaanse temperaturen. Wij zijn meteen gaan schakelen. Dat hebben we eigenlijk afgelopen week al gedaan met het opschalen van ons hitteplan. Het betekent in eerste instantie, dat klinkt heel logisch, het wordt gewoon heel erg warm. Dus daar geldt een aantal standaardmaatregelen voor. Hè. Drink goed, blijf in de schaduw, smeer je goed in. En op basis van die 3 principes hebben wij een heel hitteplan uitgebouwd. Mm-hmm. En dat zal iedereen die morgen en zaterdag naar het circuit komt merken. Veel water. Iedereen mag ook zelf water meenemen naar het circuit in eigen flessen. Die kunnen hier ook weer gevuld worden. We hebben net even een rondje circuit gedaan. Ontzettend veel waterpunten waar je bij kan tappen. Ook extra koud water en 0,0 bier verkrijgbaar bij onze horecapunten. Zolang iedereen maar voldoende blijft drinken, hebben we dat wel getackled. Ja, en daarnaast moet je zorgen dat je op temperatuur blijft. Dus we staan voor het eerst in onze historie ook toe dat mensen parasols en paraplu's mee mogen nemen. En daarbij wijzen we er ook op dat we gewoon ontzettend veel schaduwplekken hebben. Met name achter de tribunes, de hoofdtribune, de Winterdijktribune, de Haboogtribune. Daar is veel schaduw. Ja, maak daar gebruik van. En mocht je het nou niet kunnen vinden, dan hebben we daar een speciale interactieve plattegrond van gemaakt. Zodat je ook altijd snel daarheen kunt. Ja, om er met z'n allen voor te zorgen dat we ook van deze TT weer een succes gaan maken.
1: Ja, mooi. Goed om te weten, die interactieve plattegrond, waar vinden mensen die?
2: Die vindt iedereen op ttcircuit.com en ook vindbaar via onze social media. Dus anders gezegd, je kunt er eigenlijk niet omheen.
1: Kijk, perfect. Dat is goed om te weten. Dan wordt iemand in elk geval goed in mensen hun gezicht gedrukt, zou ik willen zeggen.
2: Zeker weten.
1: We spraken gisteren even met onze race-expert. Die hitte, gaat dat ook nog invloed hebben op het asfalt en de baan zelf? Is dat nog iets waar jullie je zorgen om maken?
2: Nee, zeker niet. Kijk, dit is het voordeel van onze sport en zeker de coureurs. Ze komen net uit Brno, waar het 34 graden was. Ze rijden in Qatar, in Spanje, in Italië. Ja, het is wel vaker warm. Dus wij hoeven ons om de sport niet druk te maken. Natuurlijk wordt het warm, maar dat zien coureurs gewoon als een extra uitdaging om hun concurrent te verslaan. Hier zijn ze heel vaardig in. Dit zijn topsporters. Het zal heel warm zijn, maar ze maken er ook heel handig gebruik van.
1: Nou, mooi zo. Nou, dan hoeven we daar ons in elk geval geen zorgen om te maken. Hey, ik wou het even kort nog aan je vragen, want als Wikipedia mij niet tekort schiet, dan ben je per 1 september begonnen als directeur. Was dat een beetje een zachte landing voor jou?
2: Nou, het was in ieder geval een zachte landing, omdat ik daarvoor hier al 20 jaar gewerkt had. Oh. Dus het bedrijf en het wereldje en alles daaromheen was voor mij niet nieuw. Ik zit wel in een hele stabiele organisatie, zo. Zowel qua mensen als financieel. We staan er goed voor. Aan de andere kant, ja, het is een dynamische wereld. Er verandert veel, ook in onze sport en in evenementenland. Je zit hier gewoon nooit stil. Twee weken geleden hadden we het er nog over. We hopen dat het niet gaat regenen en 15 graden is. En drie dagen later zit je aan een hitteplan. Er gebeurt hier gewoon altijd wat. Dus het is wel alle hens aan dek en elke dag weer opnieuw ervoor zorgen dat er ook de komende 100 jaar nog een TT is.
1: Ja, goed, daar komt de ervaring als barman misschien weer van pas. Daar krijg je ook altijd onverwachte dingen voor je kaken.
2: Ja, dat klopt. Nou, dat was wel heel voorspelbaar hoor. Veel bier en veel eten.
1: Hey, en daar wel mooi, want als jij 20 jaar daar rondloopt, dan heb jij vast allemaal inkijkjes die de gemiddelde kenner niet heeft. Als je nou eens even terugdenkt, wat is één feitje over het circuit die mensen niet weten, maar die jou bijblijft, die jou in het oog springt?
2: Ja, dat is eigenlijk, maar dat was met name toen ik hier net kwam binnenwandelen. Ik woon vrij dicht bij het circuit, maar ik heb nooit geweten hoe bijzonder en heilig deze plek is. En dat uitzicht met name op een aantal plekken op het circuit, met name de start- en finishlijn, die daar dan al 100 jaar ligt. En waar mensen van buitenaf, met name Italianen en Spanjaarden, ja, voor hun is dit heiligdom. Dat is gewoon als Wimbledon voor de tennis is of Monaco voor de Formule 1. Ja, dat zijn wij in de wereld voor de motorsport. Ik heb dat nooit geweten, ondanks dat ik hier wel geweest was, ondanks dat ik vlakbij woon. Dit is gewoon echt heilig. We worden ook niet voor niks de kathedraal genoemd. Ik heb gewoon Italianen en Spanjaarden gezien die op de knieën gaan liggen om het asfalt te kussen. Dit is heilige grond.
1: Jeetje.
2: En vanaf dat moment, dan ga je daar ook wat voorzichtiger mee om. Het is niet zomaar een evenementenlocatie. Je hebt hier echt te maken met heilige grond.
1: Ja, oh, prachtig.
4: We mogen best ook wel trots op zijn als Assenaar zijnde, denk ik.
2: Ja, absoluut. Als Assenaar, als Drent. Eigenlijk iedereen in Nederland moet hier trots op zijn. Want ja, het is een WK. Zoveel WK's hebben we niet in Nederland. Je ziet een WK voetbal, denk ik niet dat we dat snel gaan terugzien in ons land. Nou, om over een Olympische Spelen maar te zwijgen. Sport op dit niveau, in onze achtertuin, in Assen, ja, daar moeten we ontzettend trots op zijn.
1: Ja, dat moet gekoesterd worden zelfs.
2: Zeker weten.
1: Kleine vraag voordat ik je weer laat gaan. Waar kijk jij persoonlijk nou het meest naar uit dit weekend?
2: Ja, nou, de zondag. Dat is toch eigenlijk de dag waar het allemaal om gaat. En de racedag, meer dan 100.000 mensen op ons feestje. Daar zijn we een jaar lang bezig aan het voorbereiden. En als het dan eenmaal zover is, ja, dan is dat gewoon fantastisch. Qua sport kijk ik eigenlijk het meest uit naar de prestaties van de Nederlanders. Dus Colin Feijer en Zonta van der Goorberg. Ja, en waar we zelf het meest aan toevoegen is eigenlijk het randprogramma. Ik verheug me enorm op de openingsceremonie van de MotoGP. Mm-hmm. Dit jaar verzorgd door Douwe Bob. Maar daar zitten ook een aantal verrassingselementen in. Ja, ik zou iedereen willen adviseren, kijk daar goed naar, want er gaat iets heel spectaculairs gebeuren.
4: Nou, en dat kijken, dat is mooi, want dat kan weer voor de eerste keer ook als je er niet live bij kan zijn. Want de Ziggo Sportkanalen op YouTube, die zenden ook de MotoGP van Assen gewoon uit. En niet alleen de GP, maar ook de Moto 2 en de Moto 3.
1: Kijk.
2: Daar zijn we ontzettend blij mee. Ja. Maar ik zeg er wel eerlijk bij, als je sport echt wil voelen en als je
4: het echt zeker
2: wil voelen, ja, dan moet je erbij zijn. En dan moet je hier of op het taluut zitten, of op een mooie plek op de strubben, of op de paddock. Maar als je ons evenement echt wil meemaken, dat televisie is mooi. Ik kijk veel sport op televisie, maar er gaat niks boven live sport.
1: Nou, fantastisch. Iedereen die erbij kan zijn, doe dat vooral. Hey Mark, hartstikke bedankt dat je hier even wou inbellen. Ik heb er alle vertrouwen in dat het circuit bij jou in goede handen is. En dat het, wat je zegt, dat het nog 100 jaar gewaarborgd blijft.
2: Graag gedaan en tot zondag.
1: Yes, bedankt hè.
2: Oké.
5: Ronkende motoren, knallende feesten. De TT is in volle gang.
6: De TT volg je natuurlijk bij maat.
5: Bij maat.

0: Het prachtige, dromerige geluid van The Birds en The Ballad of the Easy Rider uit de gelijknamige film werd mij net duidelijk gemaakt door technicus Egbert Spruit. Wij gaan even contact opzoeken met Gerco Harms, onze verslaggever, onze razende reporter. Die staat ergens op een camping en volgens mij is dat camping Fledder Noord op het moment. Dat klopt hè, Gerco?
1: Ja, dat klopt helemaal. Ik ben aangeland op camping Fledder Noord. Ik ben vandaag met mijn volgende motorfiets gekomen. We hebben de MZ en de DKW gehad. Ik ben nu met een Yamaha XT500. En ik ben nu... Ik liep over de camping heen hier. Het is hier echt een feest, hoor. Dit heb ik nog niet eerder gezien deze week. Maar ik ben aangeland bij motorclub de MTC Overstuur. MTC Overstuur ben ik aangeland. En... ik zit nu even naast Jan en Jan kan mij daar vast meer over vertellen. De MTC Overstuur, Jan.
2: Dat is een motorclub uit Harkstede. Zit ik zelf niet bij, maar ik ken hun al zo'n beetje 30 jaar, denk ik. En we stonden heel leuk met een aparte groep hier. Het werd allemaal wat minder naar de corona, dan zijn we samen gegaan. Ook altijd gezellig, ongeveer dezelfde insteek als we in de Achterhoek hebben. Dus altijd gezellig. Beetje hetzelfde soort volk, zeg maar. Dus dat gaat helemaal goed. Prima met elkaar.
1: Ja, jullie zitten lekker aan een biertje hier. Maar ik heb begrepen, jullie zijn met drie groepen samengevoegd. En jullie staan nu gewoon hier op de camping met drie groepen tezamen.
2: Ja, zo'n beetje. Eerder kom ik weer Duiven met een groep vroeger. Dus die staan ook nog bij ons. Dan zijn we allemaal samen gegaan. Hebben we toch wel een leuk stelletje.
1: Ja, jullie bent goed voor elkaar hier, hè? Ik bedoel, tenten, muziek, eigen toiletten, alles bij je.
2: Het is net de uittocht door die Egypte, zeg maar. Zo'n beetje. Het is heel wat staat hier, ja. Dat klopt wel. Twee dagen bouwen wel zo'n beetje.
1: Maar jullie komen alleen naar de camping hier. Jullie komen niet voor de races. Jullie zijn gewoon hier voor de gezelligheid een weekje op de camping.
2: Ja, ik kom voor het geluid van de race. En dan kijken we televisie, hebben we live toch een beetje live gevoel.
1: Helemaal goed. En dan ben jij zaterdag jarig?
2: Ja, ook nog.
1: Vorig jaar, heb ik net begrepen, stond je hier in een leren string. En ik ben uitgenodigd zaterdagavond voor het feestje, jongens, hier. Dus ik met live muziek erbij, heb ik begrepen dat ze een live band krijgen hier. Dus ik ben uitgenodigd voor zaterdagavond. Ja. Maar je bent wel een beetje angstig, neem ik aan, voor het cadeau van dit jaar dan.
2: Nou, ik ben al van alles gewend. Ik weet niet wat ze van het jaar nog moeten kopen. Ik denk dat het elk jaar lastiger wordt, want elk jaar wil ze wat anders. Maar ja, ik doe er maar mee, want ja, anders zou je niet aan meedoen, is dat natuurlijk ook niet leuk.
1: Nee, dat klopt helemaal. Hey, maar nu is natuurlijk Titi, kwam je de camping op, toen zei men hier al van, ja, Titi is wel een mannenverhaal over het algemeen. Oh. Maar nu zit ik hier naast...
3: Ronnie Maat. En ik kom uit Groningen. Ruisgebrug. Een plaatsje tegen Groningen aan.
1: En mevrouw Maat, mag ik vragen, ik ga u zeggen, mag ik vragen hoe oud u bent?
3: 75 jaar.
1: 75 jaar. En hoe lang komt u al bij de TT-camping?
3: Bij de TT-camping kom ik nu ongeveer, ik denk 11 jaar.
1: En hoe is dat gekomen?
3: Dat is gekomen doordat mijn vriend was ook lid van MTC Overstuur. Dat was opa Siep. En opa Siep die heeft mij meegenomen. En toen was ik verkocht hieraan. En nu opa Siep er niet meer is. Nu zeggen de jongens, ja, maar oma, jij moet wel mee. Want jij hoort erbij. En dat is zo mooi, want je wordt gedragen door de mensen. En dat vind ik zo fijn. En de een brengt de caravan en de ander doet dit. En nou ja, ik probeer ze ook te ondersteunen. De eerste dagen kook ik. Want er wordt veel drank gedronken natuurlijk. En ja, ze moeten wel op de been blijven. Dus ik zei, dan moeten jullie toch wel iets goeds te eten hebben. Dus onder andere een haché met rode kool en aardappels. Want dat staat altijd op menu, want dat willen ze heel graag.
1: Wat een verhaal. Maar 75 jaar en nog steeds hier op de Titi camping.
3: Ja.
1: En u wordt ook de oma genoemd hier. En opa die had een motorongeluk gehad, begreep ik?
3: Ja, opa heeft een motorongeluk gehad. Bijna 4 jaar geleden. En die heeft toen een stuk van zijn been afgekregen. En is toch uiteindelijk in het ziekenhuis overleden in Duitsland. En toen moesten we hem loslaten.
1: Maar opa was 86 toen hij het ongeluk kreeg.
3: Ja. Mijn opa was nog heel erg bij de pinken. Want ik vroeg steeds aan de jongens van, ze gingen rijden van, doet hij het nog wel goed? Ja, zeiden die jongens, als hij het niet meer goed doet, dan zeggen we het. En als hij zijn motor wegbracht naar zijn dochter, dan reed ik erachteraan in de auto. En dan stond hij op de motor. En had hij de tank tussen de knieën en de handen breed. En dan zei ik, doe dat toch niet. En dan zei hij, ja, als ik hem niet meer kan besturen met de knieën, dan kan ik er beter mee ophouden.
1: Dus opa kon wel motorrijden?
3: Opa kon goed motorrijden, ja.
1: Maar goed, wel leuk natuurlijk dat u alsnog zomaar hier in de groep opgenomen bent. Hè, als de oma van de groep.
3: Ja, is toch fantastisch. Dat is zo bijzonder. Dat kan een gewoon mens kan dat niet begrijpen. Want die zeggen dan van, wat moet jij nou op de TT? Ja, ik zeg, dat kan ik niet onder woorden brengen. En we doen ook vaker dat we nog even op opa proosten. Want opa dronk mummelman. En dan hebben we kleine glaasjes. En die vullen we allemaal. En dan zeggen we, proost Siep.
1: Wat een verhaal, hartstikke leuk.
3: Zo mooi.
1: Nou, hartstikke leuk. Mag ik u hartelijk danken en mag ik jullie allemaal een fijne TT wensen hier op camping Vledder Noord. Ja, jongens, ik ga op zoek naar mijn volgende gasten hier. En dus ik loop nog even een rondje door. En, maar ik moet oppassen, want overal wordt het maar van alles aangeboden. Dus, maar ik moet wel met de motor terug, dus ik hou maar gewoon bij het water.
4: Ja, doe het rustig aan, Gerco. God, wat een verhaal weet je ook wel weer te vinden, hoor. Dat is het bijzondere aan die TT, dat merk je wel. Want het is enorm veel. Het is ook enorm veel emotie. Er zit zoveel achter dit. Het is toch heel grappig om je nu ook als buitenstaander, want ik kom hier niet weg, om je hier eens in onder te dompelen. Gerco, hartstikke bedankt hiervoor. En nou ja, we komen straks nog even bij je terug.
1: Tot straks.
3: Ja, dan ben ik hier.

0: Ja, er zit ook een soort dansje bij dit nummer, heb ik ooit gezien op TikTok. Dan gaan ze zwemmen en dan gaan ze, zeg maar, alles op elke tekst gaan ze dan iets doen. En ik weet niet precies meer hoe het ging, maar misschien hebben we wat mensen die het wel weten op de redactie of wat dan ook, dat ik daar nog op word aangesproken. In ieder geval Taylor Swift en The Fate of Ophelia hier bij de TT-show van Omroep Maat.
1: Yes, bedankt Miari. Ja. Sorry, ik moest even zoeken.
0: Ja, we gaan het even ondervinden, kijken of we er nog achter kunnen komen.
1: Kom goed. Ja, bij ons aan tafel in de studio aangeschoven Anita Taal. Uit Hooghalen. Drijvende kracht, kan ik wel zeggen. Een van de misschien. Van de TT van Hooghalen. En als ik het goed begrijp, vieren jullie een heel heugelijk jubileum. Morgen?
2: Klopt, ja. Morgen is het 26 juni. En 100 jaar geleden, in 1926, was toen de eerste TT. Ging over het stratencircuit Assen Hooghalen.
1: Oké, ja. En dat wordt morgen dan groots gevierd?
2: Nee, morgen wordt dat niet groot gevierd. Want alles staat in teken van de TT die er nu is. Dus dat sneeuwt dan helemaal onder. Daar komen we toch nooit bovenuit. Maar we gaan in het najaar gaan we daar aandacht aan besteden.
1: Oké, nou komen we daar straks aan het einde nog even op terug. Dan blijft het vers in mensen hun geheugen hangen. Hartstikke leuk. Maar als we even bij het begin beginnen. Want je zei al het oorspronkelijke circuit liep dus door Hooghalen. Zeg ik dat goed?
2: Dat klopt helemaal, ja. Er was een eerste race, snelheidswedstrijd voor motoren. Werd gereden in Drenthe en dat was in 1925. En dat ging over de route Rolde, Borger, Schoonlo, Grollo, weer terug naar Rolde. Mm-hmm. En dat werd georganiseerd door de motorclub Assen. En zij liepen tegen problemen aan. Dat ze wilden heel graag de tweede versie daarvan organiseren. Maar ze wilden een bepaald zandpad, dat verhard werd. En daar kwamen ze niet uit met de gemeente Borger. Dus toen keken ze naar een andere plek. Het liefst wat dichter bij Assen, want daar kwamen ze oorspronkelijk ook vandaan. En toen hadden ze een hele mooie rondje De Haar via La Hoge Halen, naar Lage Leveen en weer terug naar de Haar. Het was ook een beetje korter. Dat was ook wel weer interessanter. Dus dat was een route van 16 kilometer. En daar is men naar gaan kijken. En dat is op een gegeven moment het circuit geworden. Wat 23 jaar races heeft gehad.
1: Ja, en jullie stichting, club, ik weet niet. Rechtsvorm maakt verder niet uit. Maar de TT van Hooghalen, wat organiseren jullie zelf nu nog?
2: Nou, wij zijn inderdaad Stichting TT Hooghalen. En wij willen ons inzetten om die periode van het straatcircuit, om dat door te geven aan generaties, zoals dat zo mooi heet. Mm-hmm. Maar wel die historie wat meer zichtbaar te maken, wat bekender te maken.
1: En hoe doen jullie dat?
2: Nou, we hebben in 2016, toen was het 90 jaar TT, toen hebben we ook verschillende activiteiten gehad. Er was een fototentoonstelling, een pop-up museum en een classic demo race hadden we toen. Tussen de liggende jaren hebben we een kleintje TT museum hebben in het dorp. Maar goed, dat is heel klein. Mm. En daar kun je maar een heel klein deel van je verhaal kwijt natuurlijk, wat er toen is geweest. Dus we zijn nu 100 jaar verder. En nu is het wel weer belangrijk om daar aandacht aan te geven in een 100-jarig jubileumversie.
1: Ja, mooi. Hey, en ik hoop dat het niet een rare vraag is, maar ik ben in de verschillende TT-organisaties en clubs nog niet heel veel vrouwen tegengekomen.
2: Oké.
1: Voel jij je een vreemde eend in de bijt tussen de mannen?
2: Nee, helemaal niet. Nee. Nee, daar heb ik geen moeite mee. Daar denk ik ook niet over na. Nee.
1: Nou, mooi. Volgens mij is dat de juiste manier van ermee omgaan. Want hoe is die liefde van jou voor de TT en voor de motorsport ontstaan?
2: Nou ja, ik woonde op Lage Halen. En toen hadden wij dan de afvoer van de TT. Dat kan ik me nog het meest herinneren, want dat was heel erg gezellig. Want er stonden van een uur of vijf tot soms wel 8 uur 's avonds stonden dan een file voor ons deur. En dan zat je buiten en dan deden ze gek en dan gebeurden gewoon gekke dingen. En dat maakt het gewoon leuk dat TT-gevoel er dan al is. Op een gegeven moment ging ik werken bij het tankstation in de buurt. En ook met TT. En toen was het hartstikke druk. En van de afvoer van mensen. En ja, dat was echt geweldig.
1: Ja.
2: Nou, en toen ben ik me op een gegeven moment ook gaan verdiepen ook in het straatcircuit. Wat het toen was. Dan kom je mooie verhalen tegen, prachtige foto's. En ja, dan denk ik van ja, dat mag wel wat bekender worden, wat zichtbaarder.
1: Ja, ja, want is het een beetje een ondergesneeuwd verhaal inmiddels?
2: Nou, denk ik wel. Als ik kijk naar vorig jaar, is er 100 jaar TT is er georganiseerd. Er was heel erg de focus op Rolde en Assen. En dat is helemaal prima hoor, dat was ook prachtig. Maar ik denk dat het nu wel goed is om ook het straatcircuit, die er toch 23 jaar is geweest, om dat onder de aandacht te brengen.
1: Ja, het is toch een cruciaal onderdeel van dit bredere verhaal rondom de TT.
2: Klopt, ik denk door die ontwikkeling die er toen is geweest, is ook het TT-evenement zelf ook zo groot kunnen worden.
1: Ja.
2: Want ja, als je dan terugkijkt ook naar foto's van het begintijd. En dan hoe dat zich heeft ontwikkeld. Gewoon 1928, 30 jaren, dan stonden er al tribunes. En na de oorlog is die ontwikkeling alleen nog maar sneller gegaan.
1: Ja, tof. En hoe wordt leeft de TT nu nog steeds echt in hoog halen?
2: Ja, dat nog steeds. Dat blijft in je genen zitten, wat maar zeggen. Ja, nee, dat blijft heel speciaal. En als je daarmee bent omgegroeid, en dat blijft het ook zo.
1: Ja, ach maar, mooi. Hey, en we stipten het eigenlijk al even aan. Van er komen dus in het najaar, september, oktober dus, vul ik even in.
2: Ja.
1: Dan wordt er groots uitgepakt.
2: Ja. Dan gaan we op 12 september is een TT Classic demo in Hooghalen. En dan nodigen we mensen van de HMV, de Historische Motorsportvereniging, nodigen we uit om een demo race rit te organiseren. En dan gaan de klassieke motoren uit die periode dat ze echt door Hooghalen reden, gaan daar hun rondjes rijden. En dan horen we dat geluid, dat ronkende geluid, horen we weer in het dorp.
0: Maar dus tegenwoordig sinds een paar jaar in samenwerking met Jax GP zijn er ook 2 dagen aan Classic GP op de TT-baan te bewonderen. En is daar dan ook nog een samenwerking tussen? Of is daar een link tussen? Want daar zijn natuurlijk ook heel veel oude motoren op een weekend te zien.
2: Ja, nou dat is zeker wel een link. Want dat is dezelfde historische motorsportvereniging HMV die daar ook rijdt.
0: Ah,
2: kijk. Maar zij verzorgen bij ons echt een hele dag race.
0: Waanzinnig.
2: Dus dan is dat 's morgens trainingen in verschillende manches en 's middags 2 wedstrijden.
0: Wauw.
2: En ja, voor de duidelijkheid, het gaat dus niet om de snelheid, maar het gaat om regelmatigheid. Regelmatigheidsritten zijn het. Dus ieder kiest zijn eigen tempo.
0: Wauw, ja.
2: Maar dat maakt niet uit, je moet ook niet snel erlangs, want je moet ze wel kunnen bekijken, hè?
1: Ja, precies. Oh ja, want ik stelde me ook voor van, kijk, die moderne motoren zijn natuurlijk ook hartstikke duur. Alleen, als er iets kapot gaat, kan je het nog vervangen. En ik kan me voorstellen dat bij zo'n classic ding, dat als er iets kapot gaat, dan hang je misschien wel.
2: Ja, nou ja, daar zijn ook wel weer liefhebbers van. En wordt onderling ook wel weer verkocht. Dus wat dan niet meer beschikbaar is, dat maken ze dan gewoon.
1: Okay.
2: Net als in het verleden.
1: Ja, dat is weer eigenlijk een hele andere tak van sport.
2: Ja, precies. Maar de technisch heeft dat niet zo zijn belemmeringen.
1: Okay.
2: De techniek was toen veel eenvoudiger. Dus dat is ook wel, niet dat makkelijk na te maken is, maar het is wel meer op basis van de echte technieken dat wel kan.
1: Ja. Heb je zelf eigenlijk een motor?
2: Ja. Maar ik heb al heel lang niet meer gereden. Dus het is een beetje een gevoelig onderwerp thuis.
0: Oh jee. En gauw door.
1: Ja, precies.
0: Nee, wat ik nog even wou vragen is... vorige week is natuurlijk het Titi Museum opengegaan. Die is weer terug van weg geweest. Poosje in dit gebouw hier geweest, in het klein. En nu mooi in de Titi Hal. Zijn er in dat museum ook foto's en dingen te zien omtrent de, dit gebeuren van Hooghalen, zeg maar?
2: Nou, er zijn ook materialen van ons, zeg maar, daarheen gegaan. Naar het museum die daar staan. Mm-hmm. Maar ook daar is veel meer over te vertellen.
0: Ja.
2: Dus maar daarom houden we ook in dat weekend van de Classic Demo houden we ook een expositie.
0: Ja.
2: En in het dorpshuis. En dan zullen we ook echt alles wat met betrekking tot die periode, 1926 tot 1954, met te maken heeft, zullen we daar ook gaan uitstallen.
0: Ah, kijk, dus dat is ook allemaal te bewonderen op die mooie dag.
2: Het is echt een historisch evenement.
0: Mooi, lijkt me heel spectaculair om mee te maken en om te zien.
1: Hartstikke leuk. Hey Anita, voordat we je laten gaan, nog even één laatste vraagje. Een beetje een gewetensvraagje. Maar jullie in Hooghalen, kijken jullie nou ook stiekem toch wel naar de Titi van Assen als een beetje het jongere, maar iets grotere broertje inmiddels?
2: Nou, nee, dat is. Het is op een gegeven moment. Werd het gewoon niet meer veilig op een straatcircuit. De motoren werden steeds sneller. In die laatste jaren werden ook kuipen ontwikkeld. Nou, dan gingen ze nog sneller. Dus de wegbreedte was gewoon het werd te smal. Mm. En de ontwikkeling ging ook door. Want er werd op een gegeven moment een weg aangelegd van Assen naar Bijlen. En die werd helemaal geasfalteerd. Nou ja, toen was dat dat gevoel van die klinkerwegen was ook een beetje weg.
1: Ja.
2: Dus dat die ontwikkeling eraan zat te komen, dat was eigenlijk wel een logische keuze natuurlijk. Wel heel jammer dat zo was gebeurd dat het dan het racen door het dorp niet meer was. Maar vanuit het oogpunt van de ontwikkeling van de sport en de veiligheid, een moderne situatie, kon je gewoon daar niet omheen.
1: Nee, onvermijdelijk.
2: Maar de stadlijn, dat ligt nog steeds op dezelfde plek, ook toen het straatcircuit was. Dus het is een doorontwikkeling waar je gewoon niet tegenhoudt. En dat is ook prima, maar daarom is het wel zo dat die periode, 26-54... wel een hele goede basis is geweest.
1: Ja, nou super. Hey, hartstikke bedankt dat je hier even voor langskomen om dit toe te lichten. En heel veel plezier de komende dagen en natuurlijk straks in september.
2: Goed, hartstikke graag bedankt. Gedaan.
1: Yes, fijne dag.

0: Ja, ik moet er een beetje om liegen als ik heel eerlijk ben. Want ik ben echt heel snel aan het kijken nog wanneer die staat. Nou, ik heb het ook nog gevonden ook. Zeker, hij staat aankomende vrijdag, morgenavond dus, op de mainstage op het water.
1: Daar dus, dan.
0: Ja, daar op, ja, uiteraard. Dus, with you, ja. Ja, ik was al te enthousiast aan het kijken. Maar inderdaad, die was zojuist door de speakers te horen.
1: Ja, hartstikke goed. Inmiddels aangeschoven aan tafel onze eigen Paul Keizer. Oranje connoisseur kan ik jou wel noemen. Ja, tuurlijk. Sure.
0: Onze eigen analist.
1: Ja, precies. Ja, precies. Ik kan je zo noemen of het zo is, dat is een tweede. het draait hier natuurlijk allemaal om de TT, maar ondertussen staat de wereld niet stil. Er wordt namelijk ook nog even een klein potje voetbal gespeeld, ergens aan de andere kant van de oceaan. Om ons bij te praten, Paul, take it away.
2: Ja, Tunesië staat natuurlijk voor de deur. Hè. De adelaars van Carthago. Ja, die hebben alleen het... nog niet echt laten zien, dit toernooi. Ze zijn natuurlijk 5-1 eraf gegaan tegen Zweden. En 4-0 tegen Japan. Dus ja, dit zou op papier heel makkelijk moeten zijn voor ons. Maar je moet je er niet op verkijken natuurlijk. Want Nederland die is al zo goed als zeker van de volgende ronde. Ook als een beste nummer 3. In een heel raar scenario zouden we gewoon door kunnen gaan. Daarom stellen we waarschijnlijk niet onze beste mannen op. En gaan we die ook sparen, want de volgende ronde zit er heel dicht op. Dus Tunesië, die hebben natuurlijk ook een beetje de strijdkracht van het Rifgebergte mee. Dus die gaan natuurlijk ook, die willen niet weer vernederd worden dit toernooi. Mm. Dus iedereen gaat wel uit van een monster scoren. Ik denk dat we niet zo gemakkelijk over moeten denken.
1: Nee, want dat is ook even... Ik heb het idee van een Nederlands elftal dat wanneer ze denken dat ze een sterke tegenstander hebben, dan gaan ze er makkelijk overheen. Elke keer als je denkt van nou, dit gaat wel goed. Wat was het ook nog maar? Dat een van de stands...
2: Oezbekistan. Nee, maar ja, dus en het zijn ook geen koekenbakkers die ze daar hebben bij Tunesië. Ik noem een Hannibal, ik noem een Garbi, ik noem een Khedira. Dat zijn niet de slechtste mensen op het veld. Dat zijn best wel spelers die wat kunnen. Dus zo gemakkelijk wordt het niet. Ik denk nog steeds wel dat we flink gaan winnen. Ik denk nog steeds wel dat een 2-0, 3-0 erin zit.
0: Het is niet zo hoog als tegen Zweden in ieder geval.
2: Nee, ook omdat ik denk dat Koeman, die is ook wel een ervaren toernooitrainer. Die gaat begrijpen dat we ook niet nu er volle bak tegen moeten. Omdat we al zo goed als zeker zijn van de volgende ronde.
1: Ik zag daar volgens mij wel dat hij een uitspraak had gedaan. Dat hij wel wil spelen voor de eerste plaats in de pool. Dan kan je natuurlijk met korreltjes zout nemen. Maar...
2: Zeker. Ja, het ding is wel, voor Nederland is dat... Voor het Nederlands elftal zelf is dat niet mega relevant. Omdat Brazilië en Marokko, dat zijn de twee mogelijke tegenstanders dan. Ja, die zijn best wel aan elkaar gewaagd. Dat zijn twee... In kwaliteit heel gelijke ploegen. Het zijn wel heel andere ploegen op de manier hoe ze spelen. Marokko is een sterke ploeg. Fysieke kracht. Ook wel veel creativiteit erin. Hmm. Brazilië is natuurlijk het jogo bonito. Dat is het mooie Braziliaanse spel. En dat zijn toch wel twee hele andere stijlen. Voor het publiek is het wel heel belangrijk waar we gaan komen. Dit gaat raar klinken, maar voor de oranje supporter hier in Nederland... Ja, is het toch een stuk fijner als we tweede worden. Want als we tweede worden, dan spelen we namelijk om 7:00 's avonds.
0: Oh.
2: En als we eerste worden, dan...

0: er een noodweer afgekondigd. Daardoor wordt het misschien uitgesteld, de wedstrijd. En de gemeente heeft gezegd dat als het meer dan een half uur wordt uitgesteld, dan kunnen de wedstrijden niet worden uitgezonden op de schermen in het centrum. Stel, dus ze hebben een speling van een half uur. Stel, het wordt een half uur uitgesteld, dan mag het nog steeds worden uitgezonden. Het is meer dan dat, dan gaat het feest niet door, helaas.
1: Oké, nou ja, dus dan is het duidelijk dat het noodweer of meevalt of dat het snel komt, zodat ze weer snel door kunnen.
0: Ja, zeker.
2: En even kort nog, ik had nog een vraag daarover, over die schermen. Want daar heb ik het thuis over gehad. Mijn vader die zei van de cafés, die mogen het dus niet uitzenden. Hoe zit dat precies? Want het mag dus wel op de grote schermen staan, wat schermen. Maar cafés zelf, die mogen het niet uitzenden, toch?
0: Heb je dan specifiek over Assen? Of
2: ja, gewoon algemeen? Assen. Ja, gewoon want, tijdens het festival zelf.
0: Ja, want er zijn wat regelingen over. Ik weet niet precies hoe het exact zit hier in Assen, hoe dat verschilt van landelijke. Maar het komt erop neer dat je... normaal is er een regeling dat als je meer dan 1000 mensen hebt die kunnen kijken,
2: ja,
0: dan moet je geld betalen.
2: Nu
0: is die regeling dus versoepeld door de overheid, waardoor het dus makkelijker is voor kleinere kroegen om het ook uit te zenden. Zonder te betalen. Ik weet niet of het dus een andere regeling hier is in Assen vanwege de TT-feest. Maar dat is een beetje de algemene regel. Ja. Dus... ja, maar dus wat dat betreft zijn genoeg schermen om het te kijken in de stad.
2: Precies.
0: Dus hopelijk wordt het niet meer dan een half uurtje uitgesteld, want dan is het volop genieten.
1: Ja, nou super. Paul, hartstikke bedankt voor even de analyse en het nieuws over de schermen. Wij gaan even naar het nieuws en dan pakken we hem op in het volgende uur.
3: Dit is Omroep Assen met het nieuws van 5 uur.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Morgen zal voor het eerst in Nederland vanwege de tropische temperaturen code rood van kracht zijn. Met uitzondering van de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland, daar geldt code oranje en op de Wadden code geel. Morgen kan de thermometer mogelijk de 40 graden aantikken. Op de site van het KNMI staat te lezen dat de weerssituatie voor zoveel schade, letsel en overlast kan zorgen dat het maatschappij ontwrichtend kan zijn. Code rood gaat om middernacht in. Het advies luidt: ga alleen naar buiten als het echt nodig is. Het Rode Kruis heeft na de aardbevingen in Venezuela giro nummer 5125 geopend, waarop mensen geld kunnen doneren. Duizenden mensen hebben op dit moment dringend hulp nodig. Giro 5125 werd eerder gebruikt voor hulp aan Oekraïne en Haiti. Afgelopen nacht, Nederlandse tijd, werd Venezuela getroffen door 2 aardbevingen. De Venezolaanse autoriteiten hebben al 164 doden gemeld, maar verwachten dat het dodental nog verder zal oplopen. Tata Steel heeft in Herman van der Meijden de nieuwe directeur communicatie en publieke zaken gevonden. Van der Meijden volgt Donald Pols op, die na 1 dag zijn post alweer verliet nadat zijn verleden als leider van een extreemrechtse studentengroep in Zuid-Afrika op straat kwam te liggen. Van der Meijden was eerder bestuurder bij Stichting Gelijkwaardig Herstel en zal op woensdag 1 juli bij Tata Steel beginnen. Frankrijk heeft weer een schip van de Russische schaduwvloot tegengehouden. De olietanker voer in de buurt van Sicilië op de Middellandse Zee toen de Franse marine de controle overnam. Het gaat om de tanker Deliver, die vaart onder de vlag van Kameroen. De Russische schaduwvloot wordt ingezet om de sancties tegen het land te omzeilen. Vorige week onderschepte het Verenigd Koninkrijk in het kanaal ook al een tanker met Russische olie. Het weer, het blijft nog lang warm. In de nacht is het in het noorden rond de 15 graden en in het zuiden en midden 22 graden. Morgen opnieuw tropisch. Bij weinig wind tikt de thermometer de 29 tot 39 of zelfs 40 graden aan. Dit was het Radio Nieuws.
5: Ronkende motoren, knallende feesten. De TT is in volle gang.
6: En maat is erbij.
5: De beste analyses... de leukste sfeerverslagen.
6: De TT volg je natuurlijk bij Maat.

0: zat al heftig mee te roepen en te schreeuwen bijna. Bon Jovi hier bij Omroep Maat in de TT-show. En Living on a Prayer. Een bijzondere beller volgens mij, Jos.
1: Ja, wij hebben niemand minder dan Dennis Hendricks aan de lijn. Tot voor kort drummer van Mooi Wark en inmiddels bezig met zijn eigen band hard aan de weg gaan timmeren. Onlangs wonnen ze zelfs het Drentse Songfestival. Dennis, mooi dat je er bent.
2: Ja, goedemiddag.
1: Ja, bedankt. Fijn dat je erin komt.
2: Dag, geen probleem. Mooi dag.
1: Vertel eens, hoe is het met je?
2: Ja, arm maken mag gezond, zeg ik altijd. Het gaat hartstikke goed. Vorig jaar was het natuurlijk even wennen, nog schrikkend voor sommigen misschien, maar... Er werden keuzes gemaakt. En we zijn inmiddels al bijna een jaar verder.
1: Ja.
2: Waarin ik mijn eigen band heb opgezet. Het gaat ons eigenlijk gigantisch voor de wind. In de zin van dat wij dit jaar 40 optredens doen.
1: Oh.
2: Dus dat hadden wij zelf ook nog niet verwacht. Zeg maar, in ons debuutjaar als band zijn.
1: Nee, dat is wel even binnenkomen met een grote statement eigenlijk. Want is het bij jullie nu een beetje al ingedaald dat je toch dat Drents Songfestival gewonnen hebt? Want dat was wel even iets om op je cv te zetten.
2: Ja, dat is zeker goed om op je cv te zetten. Want het is natuurlijk, het Drents is natuurlijk regio-omroep en... Maar je merkt wel de avond zelf bijvoorbeeld dat er wordt zo ontzettend veel op gereageerd, dus ook heel veel naar gekeken. Dus dan, je merkt het wel gewoon in de aanvragen en dergelijke, dat mensen dan toch wel nieuwsgierig zijn wat je doet, wie je bent en wat je doet qua optredens en waar je dan speelt. Dus ook qua bezoekers bij optredens, dat zie je toch wel weer dat het omhoog gaat. Om maar even in die termen te blijven, zeg maar, zijn wij met een mooie burn-out de muziekwereld ingesprongen.
1: Ja, heerlijk. Want nog even, je bent heet?
2: Ik ben heet, ja.
1: Nee, hoe? Ik vroeg, hoe heet je bent?
2: Oh, hoe mijn band heet, ja. Nee, de band heette Dennis Hendricks Band, dus we hebben echt gewoon mijn naam eraan gekoppeld en... Ik maakte natuurlijk al een paar jaar ook al solo plaatjes, zeg maar. Ook vanuit al eerdere deelnames aan onder andere Songfestival Drenthe.
1: Ja.
2: En natuurlijk het Drenthe Liedjes Festival. Dus en daarmee eigenlijk gewoon een sprongetje gemaakt, zeg maar. De muziek wordt goed opgepakt. En dat blijkt ook wel, zeg maar, in de optredens.
1: Ja, tof. Want het Drenthe Songfestival gewonnen, regionaal festival natuurlijk. Hoe diep gaan jouw Drentse roots en hetzelfde eigenlijk voor de hele band?
2: Mijn Drentse roots gaan eigenlijk wel heel ver. Want ik ben in Assen geboren en in Rolde getogen, zeg ik altijd. Ik was zo eigenwijs dat ik in het ziekenhuis geboren moest worden. maar vervolgens jarenlang in Rolde gewoond. En dan tegenwoordig ook alweer jarenlang in Assen. Voor mij word ik inmiddels alweer een jaar of 20 in Assen. Dus echt mijn roots liggen echt in Drenthe.
1: Ja.
2: En dan voor onze bassist en de drummer, die liggen ook echt daadwerkelijk in Drenthe. En we hebben nog een gitariste, die komt van origine uit Nijkerk. Dus ook wel Neder-Saksisch gebied, maar geen Drenthe.
1: Ja, nou...
2: En hebben we nog een gitarist net onder Zwolle vandaan. Die zit nog net aan de goede kant van de IJssel om mee te mogen in het Neder-Saksen.
1: Ja, precies. Oké, dat zit wel snor, dus wat in elk geval. We kunnen jullie met gerust lokaal talent noemen, wat dat betreft.
2: Absoluut.
1: Ja, en je zei al, je hebt 40 optredens dit jaar staan?
2: Ja, we doen dit jaar 40. Waaronder ook, moet ik erbij zeggen, 12 kolonieshows. Dat is dan theatergebeuren, zeg maar... aangaande de koloniën van weldadigheid die dit jaar 5 jaar bestaan. Of in ieder geval de UNESCO Wereld Erfgoed bestaat dit jaar dan 5 jaar daarvoor. Dus daar zijn wij uitgenodigd om daar de muziek te verzorgen in een theaterstuk. Daar doen we 12 shows mee. Maar voor de rest is het gewoon 38 echt gewoon eigen optredens. En dat varieert echt van gewoon ergens op een terrasje bij een café tot echt ook wel een grote festival.
0: Ja, en één van die cafeetjes, die is aankomende zondag in Bovensmilde, jouw speelveld, hè Dennis?
2: Ja, absoluut. Ik ben natuurlijk wel gewend als Assenaar, dan leef je natuurlijk elk jaar gewoon helemaal toe naar de TT.
0: Ja.
2: En het TT-festival zelf is misschien nog iets wel gegrepen, zeg maar, voor een beginnende band. Dus daar heb ik vrede mee. Maar goed, om toch als Assenaar toch nog iets met de TT te kunnen doen, hebben we Bovensmilde aangegrepen om daar mooi, tijdens de afterparty, zeg maar, een gigantisch mooi feestje neer te zetten.
0: Ja, Café de Bridge is het, hè?
2: Ja.
0: Ja,
2: dus, die organiseert, dus sinds vorig jaar hebben zij de toko overgenomen. dit jaar voor het eerst dat zij een TT-afterparty organiseren. Maar ook in Bovensmilde weten ze wel wat TT hier.
0: Absoluut, ja. Het is gewoon nog gemeente Assen natuurlijk. Hè, dus die weten zeker wel van wanten. En jij zei inderdaad van het is nog geen TT-podium, maar het is een klein sprongetje. Heb jij ambities om dan volgend jaar wel lekker rockend op een podium te staan bij het TT-festival?
2: Ja, wat mij betreft wel. Als ze bellen, dan zeg ik zeker geen nee. Dat voorop bellen.
0: Nee, dat kan ik me voorstellen. Daar zeg je ook geen nee.
2: In je eigen hometown, ik zeg dat je kunt spelen in je eigen hometown, zeg maar tijdens de TT. Dat zijn de mooiste optredens die je kunt pakken.
0: Ja, absoluut. Snap ik.
1: Hey, en ik was nog wel even benieuwd. Jullie wonnen met het nummer, help me even.
2: Geef nooit op.
1: Ja, geef nooit op. En is dat inmiddels al onderdeel van een album wat uit is? Of zijn daar plannen voor?
2: We hebben natuurlijk wel een aantal nummers al online staan en er komt nog meer aan. We gaan in augustus gaan we de volgende single droppen. De titel daarvan is Wij gewoon de boer weer op. Dus zeg maar met het oog op, dan zijn de vakanties weer voorbij, gaat iedereen de bouw weer op.
1: Ja.
2: Maar de boeren die gaan ook druk bezig met rooien en andere dingen doen. Dus als het dan weekend is, dan ben je ook wel weer toe aan een feestje en een biertje in de tent. Dus dat is eigenlijk in korte lijnen waar die single over gaat.
1: Mm-hmm.
2: Dat wordt eigenlijk wel weer een beetje neigt het echt wel naar boerenrock. Met een tikkeltje country, zeg maar.
1: Oh, leuk.
0: Lekker. En inderdaad.
2: Dus, voor de rest, ja, we hebben niet echt plannen voor een album. Een album in deze tijd, zeg maar, ja, je dropt iets op Spotify en een week later beginnen mensen te vragen van, goh, wanneer komt er iets nieuws uit? dus die willen wij een beetje van de snelheid houden wel van. En dan doen we gewoon om de 2-3 maanden een nieuwe single. En dan wellicht dat we dat TZT eens een keer samenvoegen als een soort van best-of, zeg maar, op een album. En dan dat er ook fysiek een album komt.
1: Ja,
0: vet. En straks, inderdaad, je zei het al, na de zomerperiode. Wat zit er nog allemaal aan te komen? Zijn er nog dingen waar je naar uit zit te kijken? Festivals of optredens of wat dan ook? Wat zijn nou echt dingen waarvan je zegt, daar heb ik nu al zin in, los van deze mooie TT-editie natuurlijk?
2: Nou ja, sowieso natuurlijk aan van de zondag, want dat was op zeer korte termijn. Nou, ik moet zeggen, we zijn bezig met de repetities voor die Colonie Show. Dat is echt wel heel, heel gaaf. Dat zijn 12 shows en dat is dan in Frederiksoord, Noordwolde en in Veenhuizen. Dus dat is ook wel echt iets heel tofs, want ik ben zelf geen acteur of geen theatermaker. Dus om daar een keer in te stappen in die wereld is best wel super gaaf. Ja, voor de rest, loopt de agenda gewoon lekker door. Dan gaan we echt, wat ik zeg, varieert echt van nog een paar festivals tot in de winter ook een paar theatershows die we gaan doen. Dus.
1: Leuk. Ja, nou ja, genoeg om naar uit te kijken dus. Dennis, hartstikke bedankt dat je hier even tijd voor had. Nog één korte vraag. Want zondag, dan moet je optreden, dan moet je er een beetje scherp bij zijn. Maar de komende 2 nachten, ga je nog goed assen onveilig maken?
2: Nou ja, het is natuurlijk wel een beetje warm en het advies is om goed te drinken. Dus ik denk dat ik inderdaad gewoon vanavond ergens een barretje pak en dan even kijken hoeveel er nog in past.
1: Heerlijk. Nou, iets om naar uit te kijken dan. Hey, hartstikke bedankt en geniet ervan de komende dagen en natuurlijk heel veel plezier op zondag.
2: Ja, jullie ook bedankt en een fijne DT gewenst.
1: Yes, bedankt.
0: Ja, en dat liedje waarmee die won, die moeten we natuurlijk ook wel even draaien en aan de luisteraars voorstellen. Dit is dus het liedje waarmee het voor hem echt wel groot hopelijk is doorgebroken.
3: Welkom op de camping.
4: Gooi die tent maar open.

0: Ja, Dennis Hendricks, hè, met Geef Nooit Op, het winnende liedje van het Regio Songfestival, als ik dat helemaal goed heb verteld.
1: Geen woord aan gelogen vandaag. Ja, met alle aankomende festiviteiten, daar zit natuurlijk vaak ook toch wel een beetje een donkere kant aan. Mensen bezeren zich, mensen komen in ongelukken terecht, noem het maar op.
0: Raken overbehit met dit soort temperaturen.
1: Overhit, dat is een grote zorg momenteel. Die zorg leeft niet alleen bij ons op deze zeer meelevende redactie, maar ook natuurlijk bij het Wilhelmina Ziekenhuis hier in Assen. Eerder vandaag sprak ik met een van de doktoren daar over hoe zij zich voorbereiden bij het ziekenhuis op de komende calamiteiten. Nee, hartstikke fijn dat je hier even tijd voor hebt. Ik kan me voorstellen dat het voor jou zeer drukke dagen zijn nu.
2: Ja, het zijn zeker drukke dagen. Ja,
1: ja, want kan je me eens meenemen? Wat betekent deze TT-dagen voor jullie als ziekenhuis?
2: Nou, wat het met name betekent is dat we natuurlijk... dit is voor ons ook de drukste periode voor ons als spoedeisende hulp. Dus wij zetten ook extra personeel in om de hulpverlening te kunnen garanderen. Tijdens dit mooie evenement.
1: Ja, want...
2: Dat geldt niet alleen voor de spoedeisende hulp. Hoor. Er zijn meer afdelingen die extra opgeschaald zijn. Om ervoor te zorgen dat de patiënten die we krijgen in het ziekenhuis, dat die de goede behandeling krijgen.
1: Ja, want als je het hebt over de goede behandeling, wat zijn nou de klachten die jullie het meeste zien binnenkomen deze dagen?
2: Nou, dat is heel wisselend. Dat is van klein trauma, hè, dus mensen die een enkel verzwikken, tot ook de gewone zorgverlening. Dat gaat natuurlijk gewoon door, hè, de zieke mensen. En wat we nu natuurlijk wel extra verwachten in verband met de warmte, is dat we mogelijk onwelwordingen door de hitte gaan krijgen.
1: Ja. Zien jullie dat nu al toenemen? Is dat nu al iets wat de kop opsteekt?
2: Nee. Nee, dat zien we nu. We zien nu niet een toename van zorg.
1: Oh, dat is mooi. Nou, dat scheelt in elk geval. Maar hopelijk dat ook mensen zich de kop erbij houden wat dat betreft.
2: Dat hopen we ook.
1: Ja, en je zei al...
2: Op zich is dat ook wel belangrijk, hoor. Dat je met name aan de voorkant, dus pre-hospitaal, hè, dat je dingen goed organiseert, samen met je ketenpartners. Dus met het TT-festival, het TT-circuit, maar ook de EHBO-vereniging, de ambulancedienst, de huisartsenpost, dat je vooraf goed de hulpverlening organiseert. Dus het Rode Kruis, hè, dat je voldoende schaduw hebt, voldoende water, dat je gezondheidsadviezen geeft, noem het maar op.
1: Ja.
2: En dat gebeurt.
1: Ja, heb je het gevoel dat dit jaar goed in elkaar steekt in Assen?
2: Zeker. En elk jaar is dat goed georganiseerd, moet ik zeggen, hoor. Daar mogen we best trots op zijn.
1: Ja, want ik sprak ook eerder deze week inderdaad met iemand van een coördinator van de EHBO tijdens het hele evenement. En die benadrukte dat eigenlijk ook, dat de EHBO ook hun best doet inderdaad om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen ter plekke geholpen kunnen worden, zodat jullie niet overvraagd worden in het ziekenhuis.
2: Absoluut. Nou, daar heeft zij helemaal gelijk in.
1: Ja, top. Hey, en je zei al, jullie hebben ja, ik weet niet hoe je het precies zegt, maar de capaciteit opgeschaald. Dus in elk geval dat de beschikbare werknemers zoveel mogelijk klaarstaan. Betekent dat ook dat verlof tijdens deze dagen voor de medewerkers niet mogelijk is?
2: Jawel, hoor. Verlof is wel mogelijk. Alleen we zorgen er wel voor dat we op basis van het aantal patiënten die we verwachten, dat we voldoende medewerkers in dienst hebben.
1: Oh, gelukkig. Dus, want ik kan me voorstellen dat er genoeg medewerkers van jullie eigenlijk ook wel... nog even een avond willen meepikken.
2: Ik heb ook wel medewerkers die genieten van het feestje. Absoluut.
1: Ja. Geldt dat voor jou ook?
2: Nou, ik ga heus wel even de stad in kijken. Maar ik ben met name om spoedeisende hulp.
1: Ja, want misschien een beetje een persoonlijke vraag. Maar met jouw achtergrond in de spoedeisende hulp, kan jij nog een beetje gerust over zo'n terrein lopen? Of zie jij toch allemaal dingen die bijna misgaan, net niet misgaan, mensen die op het randje zitten misschien?
2: Nee, juist omdat het zo goed georganiseerd is, kan ik zeker, en mijn collega's ook, kunnen gewoon gerust daar lopen.
1: Oh, fijn. Hey, en nou ja, laatste vraag eigenlijk heb je hem al beantwoord, maar kop hem nog even in voor me. Zijn jullie bij het ziekenhuis klaar voor de komende nachten?
2: Volledig, 100%.
1: Nou, fantastisch. Mooi om te horen.
2: Ik heb er ook heel veel zin in. Het weer is altijd goed, dus dat komt goed.
1: Nou, super. Fijn om te horen. Hey, hartstikke bedankt. Ik laat jou weer gewoon met je belangrijke werk verder gaan. En dan wens ik je heel veel succes en natuurlijk ook veel plezier de komende dagen. Emergency

0: eigenlijk toepasselijk op alle vlakken. Hij was toepasselijk voor het item wat we net hadden over het Wilhelmina ziekenhuis hier in Assen natuurlijk. En hij was toepasselijk omtrent dit heerlijke, maar toch bloedverziekend hete weer. Je hoorde Gloria Estefan en haar Miami Sound Machine met Dr. Beat in de TT Show van Omroep Maat. En wij gaan even weer schakelen naar camping Vledder Noord, want onze razende verslaggever in motorkleding en al, Gerco, die staat daar nog steeds in de bloedverziekende hete hitte. Gerco, we moeten, voordat we jou helemaal los laten branden, nog even wat vragen stellen, hoor. Want we hebben een foto van jou dus doorgestuurd gekregen. En wij kregen daar nog meer vragen over dan dat eigenlijk volgens mij jouw intentie was. Want er is dus een foto te zien. En ja, ik weet niet, zal ik hem omschrijven of doe jij het?
1: Je mag het best omschrijven, hoor, wat je ziet.
0: Nou ja, wij kregen een foto doorgestuurd, Jos en ik, van een tent. En het leek op een foto die erop gegraveerd was op de tent. Met een man met een lekker pilsje in de hand. Bijna helemaal ontbloot en alleen in een zwemslip.
2: Een strakke zwemslip, moet ik even benadrukken. Strakke zwemslip.
0: Ja. Ja, het was zeg maar wel, het zat allemaal erg ten nauwe nood eraan vast, zeg maar. Laten we het zo zeggen.
1: Ja, volgens mij heeft zo'n ding een speedo. En volgens een van de dames hier is het ook wel genoemd een ballenknijper.
0: Ik
1: sta inderdaad hier bij deze tent. En het is gewoon een vlag, hoor. Het is een vlag die aan de tent hangt.
0: Ja, dus wel.
1: En daar staat die jongen op afgebeeld. En die jongen die heet
3: Sander.
1: Jij bent de eigenaar van deze zwembroek en dus ook degene op de foto.
3: Ja, ik ben de eigenaar van de zwembroek, maar niet de eigenaar van de tent.
1: Nee?
3: Die heb ik gekregen.
1: Oké, maar waarom laat jij jezelf zo op de foto zetten en hier ophangen?
3: Ja, omdat het mij eigenlijk helemaal niks interesseert gewoon. Het boeit me helemaal niks.
1: Maar je had ook gewoon gekleed gekund. Waarom is zo'n speedo?
3: Ja, dat is in Curaçao gebeurd, die speedo. Daar kan ik niks aan veranderen. Aan die foto kan ik niks veranderen, helaas.
1: Oké, maar jullie zijn hier met een groepje hier op Tutti Camping Vledder Noord. Gezellig?
3: Zeker gezellig. Al 4 jaar gezellig.
1: En jij komt uit?
3: Venlo.
1: Het is bijna niet te horen.
3: Venlo.
1: Ja, dat doet bier met mensen, jongens. Ja. Maar hoe oud ben je?
3: Ik ben 28.
1: 28. En jij bent hier met een vriendengroep?
3: Ja, ik ben hier met de vriendengroep, ja.
1: Motorrijders?
3: Er zijn een paar motorrijders. 3 motorrijders.
1: Ik heb een beetje begrepen, iedereen behalve jij.
3: Ja, ik niet. Ik zeker niet.
1: Dus dat zit nog in het vat, neem ik aan?
3: Ja, ik weet niet of ik het ga doen. Nee, ik denk het niet. Nee.
1: Oké, en hier ook naast mij staat
4: Laura, hoi.
1: Laura, hoi. Laura, jij rijdt wel motor?
4: Ik rijd wel motor, ja.
1: En hoe lang kom jij al hier op de camping?
4: Ook 4 jaar, ja.
1: 4 jaar?
4: 4 jaar, zeker.
1: Oké, en hoe is het ontstaan?
4: Het is ontstaan door mijn schoonvader. Hij gaf aan hoe gaaf dat Assen was in de jaren 70 en 80. En wij hadden zoiets van, ja, dat moeten we ook gewoon een keer meemaken. En als motorrijder kun je dat niet missen.
1: Maar jullie hebben mij verteld dat jullie nu niet met de motor zijn.
4: Nee, het is veel te warm. Veel te warm. En vanuit Limburg, ja, dat is niet te doen.
1: Nee, dus jullie zijn lekker met de auto gekomen?
4: Wij zijn lekker met de auto gekomen.
1: En je bent hier samen met jouw vriend?
4: Ja, zeker. Ja.
1: En jouw vriend heet?
5: Dan Dave. Goeiedag, het is Dave Zwijts.
1: Kijk, dat is Dave.
5: Yes.
1: Hey Dave, nou heb ik begrepen dat jullie gaan zo ver terug dat jouw ouders hebben elkaar ontmoet hier Titi, Assen.
5: Ja. Ja, mijn ouders die waren hartstikke gezellig in het feest in Assen. En mijn moeder hoorde mijn vader op achtergrond lachen en dat is blijven plakken. En dat is blijkbaar genoeg geweest om elkaar vaker te ontmoeten. En zodoende kom ik daaruit voort.
1: Dus, dat is al een paar jaar geleden. Jij bent hoe oud?
5: Ik ben 26. Ja.
1: Dus dat is al een paar jaar geleden. Dus jouw vader komt al heel lang hier.
5: Ja, mijn vader die komt er al zo lang hier als ik denk dat hij zich kan herinneren dat hij 2 wielen kon rijden. Motorisch dan. Ik ben zelf van 99. Mijn ouders die hebben elkaar in, ik wil zeggen 97 hebben ze elkaar ontmoet. En daar komt mijn broer uit voort. Dus daar ben ik een product van. Titi Assen, daar ben ik hartstikke dankbaar voor.
1: Ja, en dus nog steeds elk jaar, ja, nu papa is er ook bij. Die was de enige die de motor is, begreep ik.
5: Ja, mijn vader is een daredevil. Ik ben eens mijn B-rijbewijs, dus ik deed me heel graag vergezellen. Maar ja, ik moest helaas met de aanhanger daar rijden deze keer. Maar ja, met dit weer, ja, petje af hoor. Om met dit weer met veel plezier op de motor te rijden, zeker.
1: Ja, dan vind ik het hier op zich nu wel een beetje meevallen. Maar goed, het is natuurlijk in het zuiden, begreep ik, 10 graden warmer.
5: Ja, hier, bij ons in het zuiden is het gewoon rustig 36 graden. Ze verwachten morgen 40 graden. Dat is een keer temperatuur om te werken. Laat staan om motor te rijden met plezier. En al helemaal niet, weet je, wij zijn wel altijd doorpakkers. Dus fatsoenlijke kleden aan, fatsoenlijke schoenen aan, fatsoenlijke handschoenen aan. Want ja, we hebben toch al helaas te vaak meegemaakt dat een klein ongelukje in een kleine hoek zit. En ja, daardoor pak je je wel altijd goed aan. Alleen dan is het wel gewoon te warm om te zeggen, weet je wat, ik stap even mijn plezier op. Dus,
1: Hey, maar Laura, nou heb ik begrepen dat jij al 4 jaar hier... en dat jij hier een schuivertje hebt gemaakt een paar jaar geleden met de motor.
4: Jazeker. Het eerste jaar dat we hier met de motor kwamen... toen waren we allemaal met de motor met de groep. We dachten, Titi Assen, je moet wel met de motor komen. En wij dachten, we gaan gezellig hier rondjes over Vledder Noord rijden met de motor. Ja, en dat pakte niet zo goed uit, want het was warm. Lekker droog gras, beetje te hard rijden als vrouw zijnde in bikinitopje. Ja, kleinigheidje.
1: Maar wel goed afgelopen.
4: Gelukkig goed afgelopen. Wel met een kapotte motor terug naar Limburg gereden.
1: Oh, dat is dan wel jammer.
4: Ja, alles kun je maken, toch?
1: De meeste dingen kun je maken, ja.
4: Kapschade kun je altijd maken.
1: Hey, dat klopt. Hey, hoe is het met het bier hier? Want ja, iedereen praat niet helemaal duidelijk meer. Maar hoe gaat het met bier hier?
5: Nee, maar dat ligt aan de rest. Ik denk dat ik voor mezelf kan spreken dat als je juist de bier meeneemt... dan is dat allemaal goed te doen. We hebben een hoofdsponsor bij ons in Duitsland over de hoek zitten. Ja, daar haal je voor 50 liter bier voor 30 euro. En mooier als dat kan je niet hebben. En dan zorg je dat er een goede barbecue bij is en genoeg vlees is. Ja, daar kan je met een paar maten, heel simpel, heel veel plezier hebben in het weekend. Hè.
1: Maar jullie gaan wel naar de race?
5: Ja, zeker. We zijn heel benieuwd naar de baggerraces. Ik bedoel, ja, er zit een nieuw soort van nieuw concern zit erover. En een andere manier van kijken naar de sport. Ja, een totaal nieuw concept wat daarbij zit. Ja, ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd wat het zich geeft.
1: Ja, nou, ik ben ook benieuwd, dus ik ga ook zeker dit weekend daar kijken. Hey, jongens, hartstikke bedankt. En ik zou zeggen, nog vreselijk veel plezier en niet te veel drinken.
4: We gaan ons best doen.
5: Ik kan geen beloftes maken die niet meer aankomen, dus jammer joh.
1: Hey, jongens, dankjewel en veel plezier. Nou, dit was mijn camping Vledder Noord voor vandaag, jongens. ik vermaak me wel hier, hoor.
6: Nou, en het bleef nog lang onrustig daar op camping Vledder Noord. Gerco Harms, die was op locatie voor deze donderdagmiddagshow. Dankjewel, Gerco, voor de bijdrages.
1: Ja, heel graag gedaan.
2: Dank je, Gerco. Tot morgen. Hoi.
6: En zometeen schuift er een bijzondere gast aan. Die is onder andere onze sponsor voor Omroep Maat. Dat is Rijnd Koning. Hij start een nieuw bedrijf dat de aanschaf van thuisbatterijen simpeler en ook betaalbaarder moet gaan maken. Maar niet alleen sponsort hij de TT of onze omroepen. Omroep Maat blijft allemaal ingewikkeld, hè, al die termen. Hij sponsort ook onze eigen Sven en Jeffrey. En ja, daar gaan we zometeen toch eens eventjes over vragen hoe dat zit. Dat gaan wij doen na een lekker wit lijntje aan cocaine. Dit is Eric Clapton.
7: De TT volg je bij Maat.

0: 10 seconden.
1: Nou, iets minder dan 10 seconden hoor ik zojuist. We waren er alweer. Egbert die zo snel met schuiven iedere keer. Trouwens op techniek, Egbert Spruit mag ook wel even benoemd worden. Altijd gezellig. Ja, cocaïne dus, Eric Clapton. En inmiddels, zoals ik dus al zei, aangeschoven in de studio, Rijnd Koning. Goedemiddag Rijnd, fijn dat je er bent.
2: Ja, dankjewel.
0: Ja, goedemiddag Rijnd. Eigenaar van het gloednieuwe bedrijf krijgt nou wat? W-A-T-T.
2: De TT.
0: Ja, de TT, precies. Verraadt ook een beetje waar het om gaat, namelijk stroom. Heeft het mee te maken. Nou heb ik me laten vertellen, specifiek thuisbatterijen. Klopt
2: ja,
0: dat?
2: Klopt.
0: Ik zou zeggen, begin daar eens mee. Steek van wal. Wat doet jouw bedrijf?
2: Nou, wat denk je wat een thuisbatterij doet? Kan.
0: ik schot in het donker, stroom opslaan.
2: Heel goed. Kijk, heel veel mensen die hebben nu veel stroom. Te veel stroom. Op piektijden. Je weet de netcongestie tegenwoordig. Dat is gewoon een probleem voor iedereen. En wij hebben nu de oplossing daarvoor. En in principe is het heel simpel. De stroom die je opwekt, ga je gebruiken als de zon weg is.
0: Oké. Ja, want dat is dus een probleem van de netcongesties, dat eigenlijk het stroomnetwerk op bepaalde momenten eigenlijk overvol raakt. Omdat iedereen tegelijk met zijn zonnepanelen stroom aan het terugstorten is op het net eigenlijk.
2: En dan kost het ook geld om terug te storten.
0: Oh
2: dan
0: ja.
2: Dan moet je het juist opslaan.
0: Ah, oké. Okay. En jij springt in een gat, neem ik aan. Anders had je je gat in de markt, anders had je je bedrijf niet opgericht. Want wat ontbreekt er momenteel? Aan welke behoefte voldoet jouw bedrijf?
2: Nou, de behoefte is totaal ontzorging. Wij hebben een batterij. Dat is een batterij met het merk Sig Energy. Zoek het maar eens op ChatGPT. Wat is de beste thuisbatterij op dit moment? En dat is gewoon Sig Energy. Wij zijn daar platinum leverancier van. Dus wij bieden nu eigenlijk niet alleen een batterij, maar ook een AI-EMS. Dus het zorgt ervoor dat je met AI je stroom ook kan handelen. En zorgen dat je dus ook voor 2027 klaar bent voor de stop van soldering.
0: Oké, okay, ja, maar dat is een grote zorg voor mensen met zonnepanelen momenteel.
2: Klopt,
0: hè?
2: Ja. En dat is gewoon de oplossing.
0: Ja, oké. Okay. Ham vraagt dan natuurlijk voor veel mensen die luisteren, is waarschijnlijk, is dat nog een beetje betaalbaar, zo'n thuisbatterij?
2: Nou ja, wat kost een auto?
0: Die van mij niet zoveel, maar goed.
1: Koekblikje waarschijnlijk, of niet? Ja. Ik mag niet praten, want ik heb geen auto.
2: Het is natuurlijk afhankelijk van je situatie. En op dit moment is de markt gewoon niet gemaakt voor advies. En wij hebben met Krijg Nou Wat juist het beste advies van Nederland gemaakt, durf ik wel te zeggen. Met heel veel slimme mensen erachter. Er zit veel AI in ons funnel. Dus je krijgt gewoon echt op basis van je situatie gewoon het beste advies. Ook al, als je geen batterij nodig bent, zeggen we het ook.
0: Oké. Okay.
2: Dus ja, heel oprecht advies.
0: Ja, dus het is niet dat van die, beetje
2: in het twee jaar terugverdiend en contracten van weet ik veel wat. Dat doen we helemaal niet aan.
0: Nee, maar dat is vaak in ik heb zelf een zijdelings wat ervaring hiermee van een vorige baan. Maar je hebt inderdaad, vaak voor veel mensen is de energiewereld is zo'n gesloten boek.
2: Ja.
0: Dat eigenlijk niemand weet waar ze behoefte aan hebben.
2: Dat is allemaal gesjoemel.
0: Ja.
2: Klopt.
0: Ja, en dat doorbreken jullie dus eigenlijk door mensen gewoon te vertellen wat.
2: Nou ja, sterker nog, ik durf al te zeggen dat onze batterij harder werkt dan Den Haag.
1: Dat is wel een statement.
0: Nou ja, het enerzijds statement, aan de andere kant ook niet heel moeilijk natuurlijk.
1: Een feit. Ja, eigenlijk stiekem wel een feit. Ja.
0: Ja. Hey, en wat je al zei van onze eerste sponsor hier bij Maat. Ja. Gaat leuke dingen doen ook tijdens de TT. Daar gaan we het straks even over hebben met onze eigen Sven en Jeffrey. Want die staan straks op het podium. Komt straks allemaal. Gaan we het verder over hebben. Nog iets anders. Ben Woldering is jou volgens mij een bekende naam.
2: Zeker.
0: Voor wie hem niet kent, dat is de oprichter van de website gaslicht.com. Vergelijkingswebsite die jaren geleden daar vrij baanbrekend mee was. Denk ik toch wel als een van de betere vergelijkingssites waar heel veel mensen onder andere gas en licht via oversloten. Jij hebt met hem gewerkt, begrijp ik.
2: Ja.
0: Hoe was dat?
2: Nou ja, voor hem was het een hele goede zaak. Voor mij wat minder. Ik ben uiteindelijk failliet gegaan.
0: Och,
2: ja. Hij bestaat nog wel.
0: En hoe?
2: Ja, geen idee.
0: Ja.
2: Hij heeft nu wel ook een soort van een thuisbatterijadvies. Alleen dat wordt dan weer uitbesteed aan een landelijke speler. En het is gewoon geen oprecht advies. Dus ja, het is, ja, wat je daarvan mag geloven is maar een tweede. Maar hij zit ook nog in de race wat dat betreft.
0: Oké, maar dus daar is een, er zit ook een stukje persoonlijke competitie tussen jullie dan?
2: Op dit moment niet meer.
0: Nee, oké.
3: Maar in het verleden wel gebeurd, als je het dan zo formuleert.
2: Alle kennis kwam altijd van ons. Laat het daar maar op houden. Ja. Technische kennis.
3: Ja.
2: In principe was het een veredelde lead generator, noemden wij het maar.
0: Mm-hmm.
2: Ja.
0: En dus al het echte werk werd door jullie gedaan.
2: Ja.
0: En hij zat ervoor eigenlijk.
2: Klopt,
0: en
2: ja.
0: Streek uiteindelijk dus ook met...
2: Wij waren eerste lijn tot de oplevering eigenlijk.
0: Oké.
2: Ja.
0: Jeetje. Nou, een beetje een smet op zijn blazoen dan.
2: Nou ja, op een gegeven moment hebben we natuurlijk wel hele mooie tijden gehad. Hè? En we hadden denk ik wel 30 installaties per dag op een gegeven moment. Dus het was wel heel intens. En het was een hele leuke tijd. Maar ja, die hele markt die klapte gewoon in.
0: Mm. En wanneer gebeurde dit?
2: Het was eigenlijk eind 23 een beetje.
0: Oh ja.
2: Dus de politiek die was aan het neuzelen. De media was heel negatief. Je ziet het nou ook alweer in de Telegraaf. Dat thuisbatterij weer geld kost en voor de hobbyist is. Dan denk je, ja, jongens, ik weet niet wie deze bericht allemaal schrijft. Mm. Maar die heeft duidelijk geen thuisbatterij. Dus die wil ik graag nog een keer door onze funnel halen.
3: Maar... Ja. Even een keer aan tafel hebben.
2: Ja, precies. Dus dat was een beetje... Ja, op een gegeven moment hou je dat niet meer vol.
0: Nee.
2: We moesten ook zelf de BTW voor financieren. Want de facturatie was 0% voor ons. Mm-hmm. Voor zonnepanelen. Dus er was ook een flinke happetje cashflow. Ja, dan gaat het hard met 45 man personeel.
0: Ja, ja, dat hou je niet lang vol natuurlijk.
2: Nee.
0: Want ja, de wetgeving, dat is notoire wat dit onderwerp betreft. Van dat wil nog wel eens veranderen. Soms ook vrij van de een op de andere dag.
2: Ja.
0: Is Nederland nu klaar voor de thuisbatterij? Als in...
2: Nou ja, kijk, het mooie is, eind mei is dus de bidirectionele optie voor autolading gegaan. Dus je kan in principe een EV9 van Kia ook gebruiken als accu.
0: Oh.
2: En dan heb je gewoon 100 kWh als accu. En dan kun je dus 's avonds ook stroom uit je auto halen. En onze autoladers van Sick Energy, die zijn ook al bidirectioneel klaar.
0: Okay.
2: Dat kan ook niet elke autolader.
0: Nee, precies.
2: En dat is een mooie nieuwe regelgeving. Ook een andere vrij nieuwe regelgeving is het energielabel.
0: Hmm.
2: Een aangesloten batterij valt nu ook positief uit in een energielabel. Dus als jij een stekkerbatterij hebt, wordt je huis niks meer waard. Maar stel je voor, je koopt een thuisbatterij die aangesloten zit in je meterkast. Ja, dan wordt je huis toch wel echt meer waard. Dus dan is het wel een goede investering.
0: Ja, dus goed. Terugverdientijd, dat zijn natuurlijk altijd van die termen. Daar wordt makkelijk mee gebezigd. Ook altijd wel enigszins situatieafhankelijk. Maar we kunnen in elk geval wel stellen dat het is nu gewoon de moeite waard om daar eens goed naar te kijken. Vooral naar jullie.
2: Dit is wel het moment.
0: Ja. En in elk geval advies in te winnen. Want advies, kost dat mensen nog iets? Of?
2: Tegenwoordig is advies niks meer waard, hè?
3: En ook nooit meer zeker, kennis, natuurlijk. Nee. Nee, precies.
2: Wij zijn natuurlijk ook geen tovenaars, dat zeg ik ook eerlijk.
0: Nee.
2: Maar wij hebben wel onze data gebaseerd op meer dan 10.000 huishoudens in Nederland.
0: Ja, nou ja, dus je kan ervan uitgaan dat wat jullie adviseren, dat klopt.
2: Ja.
0: Gewoon,
2: ja.
0: Daar kunnen we vanuit gaan. Ja, nou en iets heel leuks, of tenminste wat ik zelf dan ontzettend grappig vind hieraan, is jij lanceert dus je bedrijf tijdens de TT.
2: Ja, speciaal voor de TT.
0: Ja. Ja. Met daarbij ook een speciaal lied. En die heet... wil je hem anders zelf aankondigen? Want we hebben hem klaarstaan. Egbert heeft hem onder de knop.
2: Van mij of van Krijg Nou Wat?
0: Krijg Nou Wat.
3: Ja, de Krijg Nou Wat. Ja. Nou,
2: dat is de Krijg Nou Wat single.
0: Ja, gemaakt door?
2: Olaf Vos.
0: Kijk.

0: Kink.nl. Ja, hallo, met Kevin van de Planning.
1: Ja, ik vind hem oprecht. Het is zo knap gemaakt.
2: Ja, het is een klapper.
1: Echt waanzinnig. Het is dus, krijg nou wat, ja, van de eerste sponsor, de echte grote sponsor van Omroep Maat.
2: Een heugelijk moment voor ons, want op een gegeven moment moeten we op eigen benen staan. En dan, daar moet er geld in het laadje komen. Dat is ook de realiteit van het spel.
1: Sorry, ik had niet door dat je even een slok deed, Lea. Ik dacht, die gaat nog even verder. Nee, inmiddels zijn ze aangeschoven. Toch wel vrienden van de omroep. En dat blijven ze gelukkig ook nog een hele tijd. En ze zijn er allebei, Sven en Jeffrey, van ook de EDM-show. Hè?
3: Bordo. Alles goed, jongens, alles goed.
1: Ja, met mij wel in ieder geval.
3: Mooi om hier te zijn, jongens. Ja.
1: Waar zullen we eens beginnen? Want ik had jou van de week privé inderdaad even bericht. Want ik had het nog niet gezien namelijk. Zeker. Maar toen kwam ik er van de week achter. Jullie staan gewoon op de TT.
3: Ja, zeker. Eerste keer dit jaar. Super vette boeking. Ik denk dat wij dit al best wel lang wilden of zo. Heel veel dingen gedaan. Heel veel boekingen en zo. Alleen dit nog nooit echt op ons pad gekomen. En mede mogelijk gemaakt ook door Omroep Maat. Dat we er staan. Dankjewel, Mark.
4: Dank je.
3: Voor steeds manager Jeroen.
2: Hoofdredacteur van de Omroep.
3: Ja, precies.
2: Mark Koster.
1: En vriend van iedereen, hè? Ja. Allemans vriend.
3: Ja, allemans vriend. Ja.
2: Nee, man met het plan.
1: We moeten hem even hoger praten, hè? Dan is hij weer tevreden. Ja. Nee, het vernieuwde Jupiler Stage, daar staan jullie. Dat
3: zeker.
1: Is tegenwoordig volgens mij op het Koopmansplein. Als ik het goed heb. Of is dat in de Gouverneurstuin?
3: Dus in de Gouverneurstuin.
1: Ja, want dat was voor voorgaande jaren altijd achter de Action. En daar is verandering in gekomen dit jaar. Dat heeft allemaal te maken met dat er veel te veel akkefietjes gebeuren. We hopen dat niet gaat gebeuren, natuurlijk dit jaar. Maar
3: zeker niet.
1: Jullie worden dan gevraagd daarvoor.
3: Ja.
1: En wat gaat er dan op dat moment door je heen als je dan hoort van, jullie mogen gewoon op de TT staan?
3: Super vet. Ja.
4: Blijdschap, denk ik. Echt van. Ongeloof. Ongeloof.
3: Ja, ik vind het heel vet. En we doen het natuurlijk al jaren. We hebben al, denk ik, 7-8 jaar die show hier. En dat deden we eigenlijk gewoon omdat het leuk was. En toen waren we 17, toen hebben we onze eerste platencontracten getekend. Dus het werd allemaal een beetje wat groter. En eigenlijk vond ik het al heel raar dat we nooit gevraagd waren of zo. En dat is niet om mezelf het helemaal in te prijzen of zo. Maar we hadden een vrijheidsfestival een aantal keer gedaan. En we hadden sowieso wat andere grote feesten ook al gedaan in Nederland. En nooit dit of zo. Dus ik vind het heel vet dat het nu eindelijk een keer zo is. Ik kom volgend jaar ook weer gewoon.
2: En misschien voor de mensen die jullie nog niet kennen. Even in het kort. Jullie maken dus de EDM-show. De Electronic Dance Music staat EDM voor natuurlijk.
4: Zeker.
2: Kunnen jullie ons even kort meenemen in wat maken jullie, wat doen jullie?
3: Nou, EDM is eigenlijk een heel groot begrip. Het staat voor Electronic Dance Music. Wij zitten wat meer in de tech house, future house en bass house vibe. Dus dat is echt een beetje meer richting een Fisher en Julian Jordan en Martin Garrix-achtig. Maar dat niet Martin Garrix nadoen, want dat werkt niet. Maar goed dat soort stijlen. Gewoon echt een beetje dat hardere. En dat gaat best lekker op dit moment voor ons. Qua streams en qua boekingen loopt wel lekker nou. Dus
2: want volgens mij de streams lopen in de miljoenen inmiddels voor jullie.
3: Ik heb het nog even gecheckt. Want ik dacht, dat gaan ze vast
1: deze vraag gaat komen.
3: We zitten nu wereldwijd. En het meeste komen van Spotify. Maar we zitten nu wereldwijd op 44,5 miljoen.
1: Jeetje, maar hoe is dat dan zo gekomen? Hoe is dat zo snel geëxplodeerd in één keer? Weet je dat?
3: Nee. Ja, wel, maar wij...
1: ook weer niet, zeg maar.
4: Goeie muziek.
3: Zeg maar, toen wij 16 waren, hadden we echt 10 maandelijks luisteraars. 15. Mm-hmm. Nee, 15. Toen waren we 16, 17. Jij was 17, ik was 16. Ik zat toen nog op de HAVO. Jij zat toen net op het MBO, volgens mij. En toen hadden we een plaatje gemaakt. En toen waren we dat heel naïef naar een best wel groot label gestuurd. Mm-hmm. Dus ik zei van, misschien vinden jullie het leuk. En we zijn nou echt 10.000 keer afgewezen. Echt verschrikkelijk. Echt gewoon half uitgescholden. Nee, dat niet hoor. Maar gewoon...
2: Klinkt als mijn datingleven. Maar
3: vergelijkbaar. En dat vonden ze vet getekend. En dat had binnen 3 maanden had dat nummer gelijk een 1 miljoen streams. En toen kwam het label naar ons toe van, hebben jullie nog meer? Ja, hebben we wel meer. Zo is het eigenlijk een beetje opgegroeid.
1: Wauw.
3: En nu hebben we dit. En gaat lekker. En bijvoorbeeld ook, we hebben ook een keer samenwerking gedaan met andere twee gasten die heel goed in Assen zijn. Almost Weekend, Wouter en Lennart. Die waren al eerder voor ons al heel groot. Die hebben ons ook een beetje opgepikt, een beetje geholpen met van alles. Dus thanks Wouter en Lennart, als jullie luisteren. Dus zo is het een beetje gegroeid. En Jaap heeft ons ook wel geholpen, denk ik. Ja, Jaap is iemand die is een DJ zonderling. En die was een keer in een DJ-competitie waar wij draaiden, was die jury. En die heeft ons ook een beetje begeleid met contracten en muziek maken en hulp. En, nou goed, Heel verhaal, sorry.
1: Ja. Nee, graag niet. Nee, Bram, lekker los. Ik vind het juist leuk.
3: Ja, prachtig. Absoluut. Fijn om te weten nou ja, waar het vandaan komt. Want en over maat gesproken. Jullie presenteren dus ook die show. Hoe vaak per elke week, elke maand?
2: Ja, je moet echt luisteren. Het is een fantastische show. Ja. Als je niet luistert, ben je gek. Maar je hebt je verteld.
4: Nou ja, gewoon elke week. Elke vrijdag van 8 tot 10 zijn we live. Ja? En misschien omroepmaat een uurtje extra van 8 tot 11.
1: Ja, ja. Die luiden echt het weekend in principe.
4: Ja, ja precies.
3: We knallen het weekend in, zeggen we altijd.
4: Ja, ja. We hebben ook de zogenaamde weekendmix.
3: Ja. Dus, ja. En dan knallen we gewoon alles
1: doorheen. Want voor de duidelijkheid, die maken jullie echt zelf. Die doen jullie echt live. Hè? Ja. Gewoon. Ja.
3: Ja, vaak wel. Ja, soms ook niet.
1: Nee,
3: want dan
1: precies.
3: Is er zeg maar zo weinig uitgekomen. Want we proberen elke week nieuwe muziek te doen. Maar dan is er zoveel uitgekomen wat niet leuk is. Dan denken dan doen we gewoon even een mix die we hadden of zo. Maar ja. Meestal is het allemaal live, ja.
1: Ja, waanzinnig. En dat is ook gewoon via omroepassen.com dan gewoon te kijken. Hè, als je een keer benieuwd bent hoe dat er allemaal uitziet.
3: Is vrijdagavond. Is allemaal gratis.
1: Ja, precies. Gratis. Of gewoon op de televisie natuurlijk. Hè, als je geen online componenten hebt.
3: Nee, zeker.
2: En niet om al te technisch te worden. Maar ik heb, kan soort van in mijn hoofd begrijpen hoe één iemand één track maakt. Maar hoe kan je in godesnaam elektronische muziek, wat je in feite op een computer in een programma maakt, nou met z'n tweeën maken?
3: Heel veel priegelen samen. Ja, het is echt, het is niet in de structuur of zo. Ja, wil jij er wat over vertellen? Want ik denk nog niet eens kan uitleggen.
4: Vrij moeilijke vraag, maar ik denk gewoon heel veel dingen proberen en het eens en oneens zijn met elkaar. En dan gewoon, gewoon een beetje kut eigenlijk.
3: Soms kom ik met een ideetje en dan en soms hij en soms zei ik elkaar helemaal echt het gaf die zin, echt verschrikkelijk. en soms vinden we het heel vet van elkaar en dan zit het een half jaar in de vrieskast en dan komt het nooit uit. En soms blijf je binnen drie uur in een trek. Dus het is echt... Nou ja, dat is een beetje hoe het gaat bij ons. Het is heel verschillend. Heel verschillend. Ja. Het ligt ook een beetje aan wat we maken. We zijn namelijk eerst ook heel erg met de commerciële kant bezig geweest. We gaan nu ook wat harder voor festivalmuziek. Heel ander proces ook, maar ja. Het sums it up.
1: Het bruggetje is inderdaad dan ook wel mooi gemaakt. Want Titi, dus vanavond in principe al. Yes. Maar gaan er meer leuke dingen aankomen in de toekomst?
3: Goeie vraag.
1: Ja, dat was een vraag die je zag aankomen natuurlijk.
3: We zijn met dingen bezig, maar daar kunnen we nog niet al te veel over zeggen. Met wel leuke dingen.
1: Dus, echt niet een heel klein, zeg maar, klein primeurtje voor ons? Klein primeurtje misschien?
3: Kunnen wij een klein primeurtje geven?
1: We hebben
3: in ieder geval een hele dikke track bij een heel dik label die eind deze maand uitkomt. Dat kan ik alleen maar zeggen.
1: Oh kijk, maar dan hebben we al wat losgepeuterd, Jos. Dus,
4: het is iets.
3: Want sommige boekingen zijn gewoon nog niet zeker. Dus kan ik wel zeggen, we staan waarschijnlijk daar, maar dan staan we er niet.
1: Oh, dus Tomorrowland! Precies, weet je.
3: Was het maar.
1: Super vet. Dat dan eigenlijk, je zou niet zeggen onbedoeld, maar ook weer een beetje wel dat het zo snel is gegaan allemaal. En ja, het is ook gewoon gegund. Laten we eerlijk zijn.
3: Was bij raar. Dan hadden we een keer boeking op zaterdag tot 1 uur 's nachts. En dan zat je maandagochtend weer in de klas bij wiskunde. Op 17 toen we dat net al deden. Dat is heel raar.
2: Ja, geweldig. En nog even voor de herhaling. Vanavond, Jupiler Stage, hoe laat?
3: 8 uur tot 8:30. Klein half uurtje. Maar superleuk. Wel een half uur helemaal feest, jongens. Dus,
1: En is er dan de vrijdag ook al wat te horen daarover in de show? Is dat setje misschien live terug te horen? Of
3: ja, zeker.
1: Wordt het opgenomen iets in die richting?
3: Ja, we hebben hem sowieso op een stick staan, want we hebben hem al een keer geoefend. We dachten van, dan kunnen we hem ook vrijdag draaien.
1: Ja, precies.
3: In de show, dus dat hebben we al.
1: Kijk.
3: Maar we gaan hem gewoon helemaal lekker live draaien vanavond. En dan gaan we hem, denk ik, overmorgen in de show, of morgen in de show draaien. En
1: kijk.
3: Komt helemaal goed.
1: Dus mocht er iemand niet bij zijn die er wel in is geïnteresseerd, vrijdagavond dus tussen 8 en 10 ook te horen bij Omroep Assen.
3: Zeker. Ja. Hey, dankjewel jongens.
4: Dankjewel.
2: Hartstikke bedankt. En het is inmiddels net iets over 6 en dat betekent dat we gewoon weer aan het einde van onze show zijn gekomen. Ik ben Jos Smit, samen met Jaren de Jonge.
1: En Egbert Spruit achter de knoppen.
2: Ja, verslaggevers Nienke van der Nadert, Gerkel Harms en Paul Keijzer wensen we je een hele fijne avond toe. Veel plezier vanavond en vannacht. En natuurlijk, tot morgen.
1: Ja, tot morgen.

0: Vrijdag vanwege de extreme hitte code rood afgekondigd. In het noorden en Zeeland geldt code oranje. De hitte kan voor mensen die het tot gezondheidsklachten leiden en wordt maatschappijontwrichtend genoemd. Veel evenementen zijn afgelast en werktijden zijn aangepast. Geadviseerd wordt voldoende te drinken, op kwetsbare mensen te letten en niet op pad te gaan, omdat problemen op de weg en het spoor niet uit te sluiten zijn. Er is ook een verhoogd risico op natuurbranden. Ook elders in Europa zorgt de hitte voor problemen. Ook in Frankrijk, Engeland en Italië geldt code rood. Er zijn in Italië gisteren zeker 5 mensen vanwege de hittegolf overleden. In Frankrijk kwamen meer dan 40 mensen om door verdrinking. De hittegolf trekt vanuit het westen van Europa naar het oosten. Op zaterdag kan het in Duitsland 40 graden worden en op zondag wordt deze grens naar verwachting ook in Polen, Tsjechië, Slowakije, Oostenrijk en Hongarije doorbroken. 3 rechters van het internationaal strafhof in Den Haag spannen een rechtszaak aan tegen de Amerikaanse regering vanwege de sancties die zij hebben gekregen na onderzoeken naar Amerikaanse en Israëlische oorlogsmisdaden. De rechters hebben te maken met visumrestricties en de toegang tot hun Amerikaanse banktegoeden en e-mails op Amerikaanse servers is geblokkeerd. De rechters noemen de sancties een aanval op de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Het Rode Kruis heeft na de aardbevingen in Venezuela giro nummer 5125 geopend. Het Zuid-Amerikaanse land werd vannacht getroffen door 2 aardbevingen. De Venezolaanse autoriteiten hebben al 164 doden gemeld, maar verwachten dat het dodental nog verder zal oplopen. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte. Morgen geldt code rood in het hele land, behalve in het noorden en Zeeland. Het is op dit moment nog tussen de 25 en 35 graden en het blijft vannacht warm. Tot zover het radionieuws.
1: Samen vieren we 101 jaar Titi en Assen. Daar hoort natuurlijk muziek bij.
2: In de Titi Top 100 tellen we daarom af naar het ultieme race-nummer.
1: Van gillende gitaren tot gevoelige ballads.
2: Alles komt voorbij.
3: Alles komt voorbij.
1: Waar je ook luistert, met Jari en de Top 100 kom je helemaal in de Titi-stemming. De Titi Top 100 met Jari de Jonge. De soundtrack van de Titi Assen.
2: De 100 beste race-nummers, exclusief bij Maat.
4: Ja, dag 4 van de Titi Top 100. En wij waren gebleven bij...
2: nummer 57.
4: En die is voor Rihanna, Shut Up and Drive.

0: En daar ging de auto van Rihanna. Shut Up and Drive hoorde je hier bij Omroep Maat in de TT Top 100, genoteerd op nummer 57.
1: Samen vieren we 101 jaar TT en Assen.
0: Zeker.
1: Er hoort natuurlijk muziek bij.
2: In de TT Top 100 tellen we daarom af naar het ultieme race-nummer.
1: Van gillende gitaren tot gevoelige ballads.
2: Alles komt voorbij.
3: Alles komt voorbij.
1: Waar je ook luistert, met Jari en de Top 100 kom je helemaal in de TT-stemming. De TT Top 100 met Jari de Jonge. De soundtrack van de TT Assen.
2: De 100 beste race-nummers, exclusief bij Maat.
0: Ja, hartelijk welkom. Het is 6:08. Mijn naam is Jari de Jonge, maar dat werd een paar keer duidelijk gemaakt in deze fantastische vormgeving. En we zijn alweer bij de vierde dag aangekomen van de TT Top 100. De lijst met de 100 beste nummers als het gaat om de TT. Om motoren, om racen, alles erop en eraan. Zolang het maar iets met een link te maken heeft met een motor of banden. Of de geur van rubber. Weet je, je kunt het zo gek niet bedenken. De kortste plaat dit uur, die is maar 2 minuut 23. De langste plaat van dit uur is 6 minuut 23. De jongste plaat komt uit 2025. En de oudste plaat, die komt uit de jaren 60. We gaan er weer tegenaan vanavond. Een uurtje lang tot 7 uur de TT Top 100. En ja, die lijst die wacht niet, dus we gaan gauw verder.
2: Nummer 56.
0: Is voor Olivia Rodrigo. Die had een gigantische hit een paar jaar geleden met Driver's License. En ze staat ook genoteerd in de TT Top 100.

0: Uiteraard staat er ook genoeg streekmuziek in de omroepmaat TT Top 100. En daar was de nummer 55 een goed voorbeeld van. De mannen van de Motorband met Mar, ik Rivo Motor. Uiteraard op de melodie van Queens. We will rock you. En ja, dat Nederlandse trots, dat houden wij uiteraard gewoon nog eventjes aan. Want deze mannen, ja, ze zijn weer terug. Ze maken een revival. En gek genoeg heet het dan automatisch ook het Goede Doel Revival. Dat is een formatie van het Goede Doel. De grote Nederlandse band uit de jaren 80. Nou, we weten allemaal wel, Henk en Henk, die hebben een beetje ruzie met elkaar. Dus Henk Temming, ja, die is er niet meer bij. Maar Henk Westbroek, die heeft wel een revival gestart met de ex-bandleden van zijn eigen groep. Ja, het is allemaal een beetje moeilijk. Ruzie en oneenigheden over van alles en nog wat. Maar deze, ja, hier waren ze nog grote vrienden en hier was er nog niks aan de hand. Het Goede Doel staat uiteraard dan ook in de TT Top 100 en wel op
1: nummer 54.
0: Wij zoeken de nooduitgang op, uiteraard in de live versie.

0: Ja, en dit zijn van die platen. Die moet je volledig draaien. En dat hebben we zojuist gedaan. We hoorden ze, The Doors en Riders on the Storm op nummer 53 in de TT Top 100. En eigenlijk gaan alle motivaties die bij dit nummer zijn geschreven een beetje over hetzelfde. Namelijk over de hittegolf die over onze provincie trekt op het moment. Zo schrijft Erik uit Rode erbij. Riders on the Storm van de Doors. Met de temperaturen van deze dagen klinkt een beetje storm en regen eigenlijk helemaal niet zo gek. En als er een nummer met Riders in de titel is, dan is deze echt wel een plaat die thuis hoort in de TT Top 100. Het is een tijdloze klassieker die je gewoon elke dag kan horen. En ook Petra uit Zuid-Laren die heeft erop gestemd. Tijdens een hittegolf dromen veel mensen stiekem wel een beetje van een verkoelende bui. En dan komt deze plaat precies op het juiste moment voorbij. Bovendien, een nummer over Riders. Vrijheid en onderweg zijn past natuurlijk perfect bij de sfeer van de TT. Nou, we zijn bijna over de helft van de TT Top 100. Maar de volgende plaat die bezinkt ons eigenlijk al over de positie 9. Nou, ik kan je wel verklappen, hij is niet terechtgekomen op nummer 9... maar wel op
1: nummer 52.
0: Het gaat over deze plaat. Een van de oudere gouden in de lijst. De Wilson Pickett. Oh, deze heb je lang niet gehoord, hè? Dat is zo mooi aan zo'n hitlijst, hè? Je hoort alle stijlen door elkaar. Alle jaartallen door elkaar. Dit is de Engine nummer 9. Op nummer 52 dus.

0: dat het met dit weer niet zo heel handig is om ook nog een Red Hot Chili Pepper te nemen. Dan is het al zo warm en dan brand je je mond ook nog eens weg. Ze stonden genoteerd op nummer 51 met A Road Trip In. Ja, ze hebben heel veel stevige rockers gemaakt. En eigenlijk bij de fans was dit een beetje een draak van een plaat. Want ze gingen in één keer heel rustig. Er zaten in één keer violen in hun muziek. Hoe komt dat nou? Nou ja, uiteindelijk werd het toch nog een gigantische hit. En hij heeft een mooie positie gehaald in de TT Top 100. Onder andere Sanne uit Diever die heeft erop gestemd. En die geeft er een mooi hoorspel bij. Want wat past er beter bij de TT Week dan een nummer over onderweg zijn? Geen haast, geen race. Maar gewoon genieten van de rit, het landschap en ook de vrijheid. Soms is de weg al zelf de bestemming. Nou, ik heb daar niks aan toe te voegen. Wat ik wel heb toe te voegen is het feit, ja beste mensen, we zijn over de helft van de lijst, want we zijn aangekomen bij
1: nummer 50.
0: Uiteraard, uiteraard. Martin uit Coevorden die heeft erop gestemd. Baker Street van Gary Rafferty. Alleen al die legendarische saxofoon-intro zorgt ervoor dat je het nummer na één noot herkent. Een tijdloze klassieker die al generaties meegaat en voor veel luisteraars onlosmakelijk verbonden is met autoritten bijvoorbeeld, vakanties en lange wegen. Precies daarom hoort deze plaat thuis in de TT Top 100. En we gaan hem ook volledig draaien natuurlijk. En dit is zo'n intro, daar ga ik niet doorheen.

0: De nummer 48 in de TT Top 100. Motorcycle Mama van Neil Young. Maar eigenlijk ook een beetje weggelegd natuurlijk voor Nicolette Larsen. Zij was namelijk flink te horen op het album waar dit vanaf kwam uit 1978. Comes a Time. En zij nam de vocalen ook mee met Neil Young op deze Motorcycle Mama. En dan ja, toch wel de beuker van vorig jaar. Hij is beland in de lijst op
1: nummer 48.
0: En waar heb ik het dan over? Uiteraard over deze. Ja, hier kunnen we niet omheen. Deze moet in de TT Top 100. Ik moet zeggen, ik ga nu alvast eventjes iets starten. Volgend jaar moet hij de minimaal de top 30 halen. Even serieus. En Baila de Gasolina. De Soleil.

0: And now for something completely different.
1: Ronkende motoren, knallende feesten. De TT is in volle gang.
2: De TT volg je natuurlijk bij maat.
1: Bij maat.
2: Nummer 47. Well, it

0: zijn veel mensen die een motivatie hebben gestuurd over de nummer 47 in de lijst. Chuck Berry en Route 66. Over de film Cars. Je weet wel, over Lightning McQueen, dat rode autootje die dan avonturen beleeft overtrent zijn race. En daar zat deze in, deze Route 66 van Chuck Berry. En natuurlijk speelde de weg ook een grote rol in de film zelf. Cars 1, daar zat hij in. En er kwamen ook veel motivaties op binnen dat ze mede daarom ook op deze hebben gestemd in de TT Top 100. Het is de vierde dag van deze hitlijst en we zijn nog maar onderweg. We zijn er nog lang niet. Zondag, iets voor zevenen, dan draai ik de nummer 1 in de TT Top 100. Je kunt de lijst volgen, doe dat via omroepmaat.nl. Dan vind je een artikel over dat er een nummer 2 keer in de top 10 staat. En daaronder staat een Spotify-lijst en daar kun je de lijst helemaal volgen en meelezen.
1: Nummer 46.
0: Chris

0: dat dit de eerste keer is dat ik dit instart in deze studio. Maar ja, hij staat in de lijst. Nummer 45 in de TT Top 100, Underworld en Born Sleepy. En toen dacht ik even, hè, maar hoezo staat dat dan in een lijst omtrent motoren en de TT? En toen dacht ik in één keer, oh ja, Born Sleepy. Slippy, je kunt natuurlijk wegslippen met je motor. Ja, ja, ja. We hebben hem, we hebben hem. Het was de ene laatste plaat die je kon draaien van vandaag. Morgen om 6 uur, dan pakken we de TT Top 100 weer door. De vijfde dag. En dat doen wij bij de nummer 43. De Dire Straits staan daar genoteerd met Heavy Fuel. Ja, als je dan een beetje kan tellen en het een beetje kan volgen, dan is dit...
1: Nummer 44.
0: Zeker weten, de mannen van Greta Van Fleet. Ze komen binnenkort met nieuw werk. Ze zijn op de socials al druk aan het teasen naar een nieuw album. Naar nieuw werk. Ik ben heel erg benieuwd hoor. De Highway Tune die staat genoteerd op nummertje 44.

0: is Omroep Assen. Met het nieuws van
1: Radio A en Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
1: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers morgen alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte. Tot morgenavond laat moet iedereen rekening houden met uitdrogingsklachten en alert zijn op oververhitting. Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje en op de Wadden code geel. In provincies waar morgen code rood geldt, gaan rechtszittingen en rijexamens niet door. Ook blijven scholen gesloten of worden roosters aangepast. Bezorgdiensten als die van Albert Heijn en Thuisbezorgd stoppen eerder of rijden helemaal niet. Ook blijven de attractieparken Walibi en Drievliet dicht. Het bezoek van koning Willem-Alexander aan het Krullen-Müller-museum is ook afgezegd. Het plan was dat de koning een trap van 300 treden zou beklimmen. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na de 2 zware aardbevingen van afgelopen nacht. De schade in het

0: Media spreken van een van de grootste moordreeksen van na de oorlog. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang erg warm. Vannacht is het tussen de 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 12 uur naar bedden. 12 uur naar bedden. Eén geluid. Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers vanwege de hitte morgen alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte, zegt het KNMI.
2: En we weten dat dat voor heel veel mensen gevolgen heeft. Echt fysiek onaangenaam, maar zelfs ook gevaarlijk. En we weten uit het verleden ook dat dat heeft bijvoorbeeld tot grote oversterfte geleid. Dus echt een reden om Nederland te waarschuwen. Houd er echt rekening mee dat morgen een heftige dag wordt.
1: Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje. En op de Wadden code geel. Het dodental na de 2 aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Rodriguez zei ook dat zo'n 250 gebouwen zijn beschadigd of ingestort. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na die 2 zware aardbevingen. De schade is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat vertrekt morgen, zegt een woordvoerder van het team.
3: Er is op dit moment een vliegtuig, militair toestel naar Nederland onderweg. Dat zal beladen gaan worden. En dan gaan wij morgen in de ochtend richting Eindhoven om dan direct naar Venezuela te vliegen met dat militaire toestel.
1: Het team gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin. In de Spiegelwouw bij Nijmegen is vanmiddag iemand verdronken. De hulpdiensten waren eind van de middag een zoekactie gestart nadat iemand kopje onder was gegaan en niet meer was bovengekomen. Uiteindelijk is het lichaam gevonden. De camper die vorige week door een vlonderpad zakte in een natuurgebied in Drenthe is daar weggehaald. De camper stond daar nog steeds omdat het ingewikkeld was om de camper te bergen. Nu blijkt dat de eigenaar op eigen houtje is gelukt door rijplaten op de brug te leggen en de camper alsnog weg te halen. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang warm. Vannacht minima tussen de 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.

Of je gaat hem even aan, jawel, dan kom je er wel. Ik zeg nogmaals een hele goedenavond luisteraars. Hartelijk welkom bij een uurtje Pure Dutch. Muziek van vaderlandse bodem, niet Nederlandstalig, maar toch. Ja, vanuit een tropische studio van Radio Arnhem proberen wij gewoon vanavond Pure Dutch en op verzoek bij Pieter tot een goed einde te brengen. Of het allemaal lukt, ik weet het niet, of de boel oververhit raakt. Maar we gaan gewoon van starten met een uurtje Pure Dutch muziek van de vaderlandse bodem, heb ik al gezegd. En dat doen we dan, jawel, we draaien gewoon het hele swikkie vol mustiki. Van een klein beetje nieuw tot heel veel oud vanavond. En ik zeg het alvast, na de klok van 9, natuurlijk nog 2 uur lang op verzoek bij Pieter voor de echte liefhebber van muziek. En waar gaan wij vanavond mee beginnen? Mwah, het is warm, dus het moet niet veel om het lijf hebben. Nou, dit was een damesbed. Damesbed, dat had letterlijk weinig om het lijf. Barbara!

Ja, in de beginjaren van TV Veronica, weet ik nog. En het programma heet inderdaad de Pin-Up Club. En de dames die het zongen was de damesformatie Barbarella. En dat had echt weinig om het lijf. Ja, hebben we het over temperatuur.

temperaturen van vandaag, dat is nog hier nog te doen. Maar morgen, goeiedag zeg, dan gaan we het echt beleven. Wat krijgen we dan? Jawel, net zo'n dag als heel vaak in Griekenland. Een sunny day.

Ja, T-Set met Peter Tetro natuurlijk en Paul Eduard en Sunny Day in Greece. Wij gaan naar een man uit Zuid-Limburg, uit de buurt van Maastricht. Komt-ie! En ik heb het over René Enneme. Dan zeggen heel veel mensen, die ken ik helemaal niet. Nee, dat zal ook best. Maar dat was ooit de zanger van de formatie The Walkers. Dat bestaat niet meer, al heel lang niet meer. Maar die René Enneme, die zingt nog steeds. Solo heeft hij een plaat gemaakt. Back to Bayou. En daar staat dit nummer op. Telephone ringing.

Ja, van een ander nieuwste album, 24 Hours uit 2026, was dit het nummer Tonight van Zomieu. Alhoewel Tonight natuurlijk al iets ouder is. Maar het album, ja, het komt nog niet echt van de grond wat de muziek betreft. Zomieu, jawel. En van Zomieu gaan we naar België. En dat doen we op verzoek van Oeze Hendrik. Hendrik, oh, die is heel vroeg vanavond. Die ligt mooi lang in de tuin. Mijn voetjes in het water, heb ik zo het idee. En we vragen die aan. Jawel, onze zuiderburen Casey's Choice en Mr. Freeze. Lekker koud.

Ja, 1972 van het album Together. Natuurlijk de Golden Earring en Buddy Joe. Ja, dat was mijn allereerste kennismaking met de Golden Earring toen ze nog gewoon in kleine zaaltjes speelden. En was dit inderdaad een hit. Buddy Joe. En waar gaan wij naartoe? Wij gaan naar weer eens een keer terug naar Limburg. Daar heb je de formatie de Dixie Aces. Die maken een hele mooie muziek en ook heel vaak hele mooie covers. Zo ook deze volgens mij. Het origineel van Lucille Starr. Maar de Dixie Aces weten het ook. De French Young.

Aurora Brummelhuis samen met Ben Steniger en If I Needed You. Even kijken, we gaan naar 2026. Ja, ik heb hem al eens eerder gedraaid. Ik kom nog niet echt van de grond. Danny Vera samen met Marlon Pichel en Try Again. Jo, we proberen het nog een keer.

Ja, niet een grootste hit, maar wel een hele mooie van Pussycat, de Teenage Queenie. En het is de hoogste tijd voor onze huisband, BZN. Ja, en ik zou bijna zeggen, met die hitte morgen, wat roepen we dan? Help me, jawel. Vroeger heette dat gewoon SOS.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Heumse. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Heumse.

Albert, ja, deze keer in de samenstelling van zangeressen Christel, Rachel, Louise en Leonie Meijer. Even kijken, ik heb nog net tijd voor deze. After All.

Ja, Gerrit Trip en zijn vrienden in After All and If You Need Me. Ja, en alweer het einde van een uurtje Pure Dutch. Het zit er weer op, straks na de klok van 9. Natuurlijk nog 2 uur lang op verzoek bij Pieter. Dit programma zit erop. Hendrik, bedankt voor het ingezonden verzoek en voor het luisteren naar dit programma. En de rest natuurlijk ook. En hopelijk tot straks. Wat dit betreft zeg ik doei en we sluiten wij mee af. Ik moet hem even instarten. Jawel, Major Dundee en een van zijn bekende platen, Sweet Little Liza.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het dodental na de twee aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Verwacht wordt dat het dodental nog verder op zal lopen. Volgens Rodriguez hebben meerdere landen al hulp gestuurd.
2: A esta hora han salido aviones de los Estados Unidos, de México, de España, de Qatar.
1: Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team dat zal helpen zoeken naar overlevenden. De politie heeft iemand aangehouden voor een overval van 18 jaar geleden. Toen werden in Vlissingen de eigenaren van het restaurant overvallen. De daders gingen er met een groot geldbedrag vandoor. Door aandacht in opsporing verzocht kwam de zaak begin deze maand weer in het nieuws. Het was een laatste poging van de politie omdat de zaak anders over 2 jaar zal verjaren. Omdat er meerdere daders waren, sluit de politie meer aanhoudingen niet uit. Het KNMI adviseert morgen koele plekken op te zoeken. Vanwege de hitte is code rood afgegeven voor 8 provincies. De waarschuwing heeft niet automatisch gevolgen voor mensen die moeten werken, zegt verslaggever Thomas Spekschoor.
3: Als je morgen moet werken, dan is het enige wat je kunt doen met je baas overleggen, kijken of je er een mouw aan kunt passen. Maar er zijn geen formele regels die zeggen code rood, dus je hoeft niet te werken.
1: Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Een watergevecht in Schijf in Noord-Brabant is gisteren uitgelopen op een massale vechtpartij. Daarbij raakten 2 mannen gewond. 1 van hen had steekwonden. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor de vechtpartij. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang warm. Vannacht blijft het warm en klam met minima tussen 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.

Ja, nogmaals een hele goede avond, luisteraars. Hartelijk welkom bij Op Verzoek bij Pieter. Het verzoekplatenprogramma van Radio Arnhemse op de donderdagavond van 9 tot 11.

Ja. Ik heb wat last van hoesbuien, maar ik zeg niet ongerust. Het komt allemaal helemaal goed. Maar ik wou zeggen, heeft u een verzoek? Zet hem in de chatbox van onze site van Radio Arnhem. Zet nou wat die geet gedraaid. Het is wel heel rustig daar in die chatbox. Hendrik die kreeg het druk met verzoekjes. De telefoon, jawel, dat mag nog steeds. 0592703030. Ja, en die mijn telefoonnummer heeft, mag natuurlijk een appje sturen. Ja, we missen één persoon in ieder geval. Meneer Rossing uit Assen. Maar ja, die heeft verleden week aangekondigd. Hij heeft zomerstap. Goeiedag zeg. Mag even zoekjes, dan weet u het ook. Dan draaien we tussendoor gewoon een hele swikkie voor mijn stikkie. Zoals de allereerste plaat natuurlijk. Simon & Garfunkel en Cecilia. Ja, en aangezien Hendrik wel in die chatbox zet, dan gaan we natuurlijk heel veel Duitse muziek draaien. Jawel! Maar daar ga ik niet mee beginnen. Nee, daar gaan we wel mee beginnen. Pacific Gas and Electric. Are you ready?

Mike en de Mechanics en de World of Mouth. Ja, en ik richt mij even tot Hendrik als grote liefhebber van muziek van Wolfgang Petri. Want die Wolfgang Petri, jawel, die heeft een oud nummer en een nieuw jasje gestoken. Zo is het. Precies 50 jaar geleden kwam hij met het nummer Sommer in der Stad. Dat is ook precies 50 jaar geleden dat hij zelf begon in 1976. Boah, ik heb het jaar alles vaker benoemd. Heel goed jaar. En die Wolfgang Petri die heeft dat opnieuw op de plaat gezet. Sommer in der Stad. Ik heb hem thuis ongeveer 80 keer gedraaid. Nou, hij kan mij niet bekoren. Die in 1976 ook niet. Dus speciaal voor Hendrik. En ik moet hem thuis maar eens beluisteren van Sommer in de Stad. Dat is 50 jaar jubileum van die Wolfgang Petri. Wij draaien natuurlijk gewoon de live versie. En die is geen 50 jaar oud.

Ja, 74 wordt ieder jaar, maar hij zingt nog steeds Sommer in die stad. Alleen dit was van het album Alles Live, Sommer in die stad van Wolfgang. Even kijken, nu dan doen we gelijk de box-to-box later maar achteraan. En dat is een hele rustige deze week. Susie Quattro uit 2012.

uit 1972, The Baby. En het is 9:30 exact. Hoe kreeg ik het voor elkaar? Ik heb beloofd aan het thuisfront voor mijn vrouw, lieve vrouw Hanneke, dat ik deze zou draaien. En ik zei, we hebben nou jongens, maar in 69. Mwah, toen hadden we pas echt een zomer. Bryan Adams.

Brian Adams en The Summer of 69. En we komen terug bij het verzoek van meneer Bos uit Zuidbroek. Oh, dat is ook een hele mooie. The Sweet. Het is eigenlijk gewoon een covertje. Het origineel is van Jimmy Dee en de Starlights. Jawel, maar The Sweet, dat klinkt veel mooier. Peppermint Twist. MUZIEK

Tavernen terug te vinden op het album van Sweet Fanny Adams. The Sweet en Peppermint Twist. En wat gaan we nu doen? We gaan naar Schotland en we komen terecht bij Nazareth. A Place in Your Heart.

Place in Your Heart van de formatie Nazareth. En we blijven in Schotland, want we komen terecht bij de man die vanaf volgende week gewoon de eerste plaat van het tweede uur is. En dat is natuurlijk, ik zei het verleden week al, Frankie Mulder. Krijg je dit weekend de discussie Frankie Mulder nog nooit van gehoord. Dat had ik al in de gaten. Vandaar ook dat het heel belangrijk is dat we eens een keer een beetje muziek van Frankie Mulder gaan draaien. Doen we al heel vaak, maar nu gewoon 26 gewoon nummers op een rijtje gezet van Frankie Mulder. Maar vanavond beginnen we gewoon en dan gaan al die mensen die Frankie Mulder niet kennen, die zeggen dan, oh ja, dit ken ik, maar dan van een Nederlandse zanger. Dat klopt ook weer. Frankie Mulder.

informatie, Foreigner en de Jukebox Hero. En ik kom bij het verzoek van Jan Post. En die heeft het weer voor elkaar. Die zoekt weer een nummer uit. Werkelijk waar, helemaal nergens te vinden. Een nummer van de Buggles. En ja, dan denk je van, video killed a radio star. Nee, want dat is te makkelijk. Meneer Post, die moet een nummer hebben die helemaal nergens staat. Dan gaan we zoeken en dan vinden we hem gewoon, meneer Post. En dan hoop ik dat dit een goeie is. I am a camera, de Buggles. Nou, ik hoop dat ik op een foto kom.

Ja, dat wil ik bijna zeggen. Die post is een camera en ik ben een vliegtuig. Maar de Bugles, I am a camera. Mwah, het is nou weer brengt. Even kijken, lukt het nog? Ja, de verzoek van Frits. Dat kan nog net als afsluiter van het eerste uur. Whitesnake en Slow and Easy. Heerlijk nummer. Tot straks.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Koele openbare gebouwen zouden morgen de deuren moeten openen voor mensen die thuis geen verkoeling kunnen vinden. Dat is een oproep van het Rode Kruis en het Klimaatverbond Nederland aan de beheerders van kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege extreme hitte. In Utrecht is een jongen van 13 verdronken. De jongen verdween aan het eind van de middag in een zwemplas in Leidse Rijn, waarna een grote zoekactie werd gestart. Een paar uur later werd zijn lichaam gevonden. Ook in de Spiegelwaal bij Nijmegen is vanmiddag iemand verdronken. En in Middelaar in Noord-Limburg is iemand overleden die werd overvaren door een boot. De rechtbank heeft 2 drugshandelaren veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De mannen waren het brein achter een handel vanuit Zwolle in cocaïne, ecstasy en andere drugs aan klanten in heel Oost-Nederland. Dat gebeurde tussen 2022 en 2024. De criminele handel hield volgens justitie verband met een reeks autobranden, een ontvoering en een schietpartij. Die kwamen mogelijk voort uit de diefstal van een klantenbestand van een concurrerende bende. Een van de handelaren kreeg 10,5 jaar cel. De ander werd bij verstek 9 jaar cel opgelegd. Hij zit mogelijk in Turkije. In Kansas City hebben zo'n 22.000 mensen meegelopen in de Oranjemars, voorafgaand aan de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal vannacht tegen Tunesië. Tijdens de mars was het droog, maar inmiddels is het weer flink omgeslagen. Mogelijk wordt het duel uitgesteld. Weervrouw Willemijn Hubert.
2: Want er zitten echt buien in de omgeving, ook met onweer erbij. En die buien die kunnen plaatselijk heel veel regen opleveren in korte tijd. Dus er staat ook een flood warning uit. En die gaat ook gedurende de hele wedstrijd, staat die gewoon uit eigenlijk tot vrijdagochtend.
1: De wedstrijd Nederland-Tunesië staat op de planning voor 1 uur vannacht. Onze tijd is dat. Het weer hier blijft warm vannacht met 20 tot 24 graden. In het noorden koelt het meer af tot een graad of 14. Morgen een extreem hete dag met veel zon en 36 tot 40 graden. In de avond is er een kleine kans op een lokale onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.

Ja, daar waren ze dan als eerste plaat van het tweede uur voor de laatste maal. De Scorpions. En we eindigden met Is There Anybody There? Nou, allemaal naar rust. Ik heb nog een nummer staan van meneer Bos. Status Quo.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

Sahib en The Wizard. En wij gaan op de reggae tour zelfs. Jawel, dat komt niet vaak voor in dit programma. Te beginnen met het verzoek van Hendrik. Stick Figure en Angels Above Me. Oh ja? Oh, ik zie alleen maar dak.

Ja, geweldig nummer als je van reggae houdt. Stickfinger en Angels Above Me. En als we dan toch over reggae hebben, joh, het reggae nummer bij uitstek. En die wordt aangevraagd door Miss Metalbox herself. Een nummer, joh, ooit in Amsterdam was het een heel bekend nummer. Werd het heel veel gezongen, maar joh, in de stadion in Amsterdam zingen ze tegenwoordig klein toontje lager. Maar Bob Marley en de Wailers nog steeds niet. Three Little Birds.

zo'n plaat die je wel altijd noemt, maar bijna nooit draait. Tin Lizzy en Whiskey in the Jar. En ik heb nog een verzoek van Frits. Wow, dat is helemaal een lekkere. De formatie Free en Wishing Well.

Ja, blijft leuk. Wishing Well van de formatie Free op verzoek van Oeze Fritsen. Even kijken, ik heb nog een verzoek van Jan Past uit Emmen. Goh, met dit nummer ben ik weer helemaal op mijn hoede, want dat zal wel weer een of ander Duits gebrabbel wezen. Man. Hij vraagt een nummer aan van After the Fire. Het zal, maar het album heet Der Kommissar. Ja, nou weet ik het al, meestal al wel. Hij vraagt een nummer aan van 1980F uit 1982. Mwah, het zal.

Een Engelse band die met een album komt, Dear Commissar, hoe bedenk je het? Op verzoek van Jan Post. En wat hebben we nu nog? Ik zal even kijken. Oh, ik heb nog een tweetal covertjes. Onder andere deze. Het origineel is van de formatie The Animals. Maar dit is de Grand Funk Railroad en Get Out of My Place.

Ja, en de tweede, dat is een nummer oorspronkelijk van de Rolling Stones. Maar de master of the cover, jawel, die kan het ook. Dookie White en Let's Spend the Night Together. MUZIEK

Daarvoor laat ze in Rainbow en The Street of Dreams. Ja, ik les net in de chatbox dat mocht Frits ooit naar de eeuwige jachtvelden gaan, dan zingen we met elkaar dit nummer. The Street of Dreams van Rainbow. Ja, het wordt echt helemaal bloedje heet de komende dagen. En ik weet wie het druk gaat krijgen. De Doobie Brothers weten het ook.

Ja, 1970 van het album Cosmos Factory was dit natuurlijk Creedence en Up Around the Bend. Ja, het is nog 6 minuutjes. Het is de hoogste tijd voor de afsluiter. En dat doe ik natuurlijk niet eerder dan iedereen te bedanken voor de heerlijke en gezonde verzoekjes. Het was weer zeer gevarieerd en ondanks de hitte toch nog lekker mensen aanwezig. En natuurlijk voor de gezelligheid in de chatbox, dat mag ook niet onvermeld blijven. En het allerbelangrijkste voor mij, een klein beetje luisteren naar dit programma. En waar sluiten wij dan mee af? Mwah! Dat doen we eens een keer met de zusjes Wilson. Oftewel, de formatie Heart van het album Brigade is hier. All I Wanna Do Is Love To You. En ik zeg gewoon doei!

0: 106FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 11 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Koele openbare gebouwen zouden morgen de deuren moeten openen voor mensen die thuis geen verkoeling kunnen vinden. Dat is een oproep van het Rode Kruis en Klimaatverbond Nederland aan de beheerders van kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege extreme hitte. Veel scholen en universiteiten zijn morgen dicht en in de provincies waar code rood geldt wordt geen post bezorgd. 2 mannen die jarenlang vanuit Zwolle in drugs handelden zijn veroordeeld tot lange celstraffen. De een kreeg 10,5 jaar cel, de ander is voortvluchtig en werd bij verstek veroordeeld tot 9 jaar. Ze hadden klanten in heel Oost-Nederland. Voor een overval van 18 jaar geleden op een restaurant in Vlissingen is een man van 42 aangehouden. Indertijd gingen de 2 daders er met veel geld vandoor. De politie hoopt de andere verdachten ook nog te vinden voordat de zaak over 2 jaar verjaart. Het dodental na de 2 aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Op sites waar mensen hun vermiste familieleden en vrienden kunnen registreren zijn tienduizenden vermissingen gemeld. In Kansas City hebben zo'n 22.000 mensen meegelopen in de Oranje Mars, voorafgaand aan de WK-wedstrijd van het Nederlandse elftal vannacht tegen Tunesië. Tijdens de mars was het droog, maar inmiddels trekt er noodweer over de stad en dat blijft nog zeker een uur zo. Wat de gevolgen zijn voor de wedstrijd is nog niet duidelijk. Die moet om 1 uur onze tijd beginnen. Het weer, het blijft warm vannacht met 20 tot 24 graden. In het noorden koelt het af tot 14 graden. Morgen een extreem hete dag met veel zon en 36 tot 40 graden. In de avond is er een kleine kans op een lokale onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.

Dit is MC Bosom. Ha! En de feestcommissie. En wij gaan samen richting de Zuipkate. Ha! Ik ben een boer die rappend

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.
2: Even though we both know we're liars and we start each other's fires.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/Radio A en Hunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Vanaf nu geldt in het grootste deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland en de 3 noordelijke provincies, inclusief de Wadden. Door de hitte en de hoge luchtvochtigheid kan iedereen gezondheidsklachten krijgen. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. En Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Perzische Golf omdat ze daar voor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de Straat van Hormuz te beëindigen. Maar er liggen nog honderden schepen te wachten. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. De rechter deed vorig jaar zo'n 4000 keer een beroep op de wet Open Overheid. Zo wilde hij duidelijk maken dat die wet kan worden misbruikt. De rechtbank zegt dat de rechter de gemeente onnodig heeft belast en dat dat niet past bij zijn functie. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. De kans is groot dat de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië later begint. De aftrap in Kansas staat gepland om 1 uur Nederlandse tijd, maar onweer dreigt roet in het eten te gooien. Het risico dat de aftrap moet worden uitgesteld is hoog, zeggen de autoriteiten. Het weer, het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.

ooit eens iemand zegt dat je stoppen moet met je dromen, dat je wereld vol en smerig is en dat je nooit heel ver gaat komen, dat je moet waken, waken, want de toekomst is alleen voor zij die spaart. Nou, we sparen door voor morgen.

Je luistert naar Radio A. en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.

Ze willen niet dat ik blow, en ik was down low. Ik ben aan het rennen, want ik heb het ze beloofd. En ik ben niet je mattie, jongens, ik ben on the road. Ik neem het je niet kwalijk, als je gaat, ik deed het ook, yeah. Ik ben met real ones, een kleine groep is genoeg. Dit is scars, zweet, tranen en bloed.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast. De tienduizenden campinggasten die er al zijn hebben dat om middernacht van de organisatie te horen gekregen. Ze moeten in de loop van de dag de camping verlaten. Eerder was vanwege de hitte al besloten om minder bezoekers toe te laten tot het Hardstyle Festival, waar normaal 72.000 mensen per dag zijn. Maar met code rood is het niet verantwoord om het festival door te laten gaan, zegt de directeur tegen het ANP. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Persische Golf omdat ze daarvoor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de straat van Hormuz te beëindigen. Sindsdien zijn er tientallen schepen doorheen gevaren, maar er liggen er nog honderden te wachten. De WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië begint toch op tijd. Onweer dreigt de roet in het eten te gooien. De autoriteiten in Kansas zeiden dat de kans op uitstel van de aftrap groot was. Maar het klaarde op tijd op. Bondscoach Koeman verwacht een pittig duel, omdat de Tunesiërs zich volgens hem niet willen laten afslachten. Het WK-avontuur van Curaçao is voorbij. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en blijft daardoor steken op 1 punt. Ivoorkust gaat als nummer 2 van de groep door naar de knock-outfase. Ecuador won verrassend met 2-1 van Duitsland, dat desondanks groepswinnaar is. Ecuador eindigt door de overwinning als een van de beste nummers 3 en gaat ook verder op het WK. Het weer. Het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: zo alleen.
1: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast. De tienduizenden campinggasten die er al zijn hebben dat om middernacht van de organisatie te horen gekregen. Ze moeten in de loop van de dag de